0: pizza.
1: Radio Oost zet nieuwe muziek uit Overijssel in de spotlights.
2: Deze week Micha, Lose My Life.
1: Dit is De Nieuwe Oogst. Him-

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Iran heeft een aantal nieuwe eisen gesteld aan Amerika voor de heropening van de Straat van Hormuz. Het land wil onder meer dat de VS zijn troepen uit de regio terugtrekt, alle sancties tegen Iran opheft en de oorlogsschade helemaal vergoedt. Ook wil Iran niet meer worden bedreigd door Amerika. Verder zou de oorlog tegen Iran definitief moeten stoppen, net als andere oorlogen zoals in Libanon en de Palestijnse gebieden. De belangrijke zeestraat blijft volgens Iran gesloten zolang Amerika zijn gedrag niet corrigeert. Vanwege een grote natuurbrand geldt in de Canadese provincie British Columbia nu de noodtoestand. Het vuur woedt in een gebied van 45 vierkante kilometer in de omgeving van het Okanagan-meer. Duizenden mensen zijn geëvacueerd. Door het vuur zijn huizen verwoest en kwamen inwoners vast te zitten. Ook zitten er mensen in de regio zonder stroom. Bij een helikopterongeluk vlakbij Rio de Janeiro in Brazilië zijn 4 mensen omgekomen. 3 van hen zouden toeristen uit Colombia zijn. Ook de piloot van het zou het ongeluk niet hebben overleefd. De helikopter stortte neer in een bergachtig gebied met veel bomen. Het toestel vloog daarna in brand. De brandweer kon daar moeilijk bij komen. In Uden is iemand met een gestolen auto ingereden op een politieauto. 1 agent raakte daarbij gewond en moest naar het ziekenhuis. Bij Volkel zagen agenten de gestolen auto rijden met een caravan daarachter. De bestuurder negeerde een stopteken, waarna een inzittende de caravan loskoppelde en de auto er op hoge snelheid vandoor ging. In Uden reed de bestuurder met de auto in op de politiewagen. Dan het weer, vannacht opklaringen, maar ook bewolking en kans op mist bij 10 tot 18 graden. Overdag veel zon en wolken, het wordt dan 27 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost.

Possession of the Groove.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Iran heeft een aantal nieuwe eisen gesteld aan Amerika voor de heropening van de Straat van Hormuz. Het land wil onder meer dat de VS zijn troepen uit de regio terugtrekt, alle sancties tegen Iran opheft en de oorlogsschade helemaal vergoedt. Ook wil Iran niet meer worden bedreigd door Amerika. Verder zou de oorlog tegen Iran definitief moeten stoppen, net als andere oorlogen zoals in Libanon en de Palestijnse gebieden. De belangrijke zeestraat blijft volgens Iran gesloten zolang Amerika zijn gedrag niet corrigeert. De VS heeft nog niet op de eisen gereageerd. Vanwege een grote natuurbrand geldt in de Canadese provincie British Columbia nu de noodtoestand. Het vuur woedt in een gebied van 95 vierkante kilometer in de omgeving van het Okanagan-meer. Duizenden mensen zijn geëvacueerd. Door het vuur zijn huizen verwoest en kwamen inwoners vast te zitten. Ook zitten er mensen in de regio zonder stroom. In Hongarije heeft de partij van premier Magyar een oud-rechter voorgedragen als presidentskandidaat. Het is András Baka, de oud-voorzitter van het Hoge Rechtshof. Hij werd in 2011 ontslagen nadat hij had gezegd dat hervormingen van de toenmalige regering Orbán een bedreiging waren voor de rechtsstaat. En dinsdag stemt het parlement over de voordracht, maar dat lijkt een formaliteit. In de eerste speelronde van de Eredivisie heeft titelverdediger PSV pijnlijk puntenverlies geleden. Thuis tegen Fortuna Sittard werd het 2-2. AZ won met 2-0 van ADO Den Haag. Go Ahead Eagles was met 4-1 te sterk voor Willem II. En Telstar zorgde voor een stunt door uit met 2-1 te winnen van NEC. Dan het weer vannacht opklaringen, maar ook bewolking en kans op mist. Overdag veel zon en wolken. Het wordt dan 27 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Iran heeft een aantal nieuwe eisen gesteld aan Amerika voor de heropening van de Straat van Hormuz. Het land wil onder meer dat de VS zijn troepen uit de regio terugtrekt, alle sancties tegen Iran opheft en de oorlogsschade helemaal vergoedt. Ook wil Iran niet meer worden bedreigd door Amerika. Verder zou de oorlog tegen Iran definitief moeten stoppen, net als andere oorlogen, zoals in Libanon en de Palestijnse gebieden. De belangrijke zeestraat blijft volgens Iran gesloten, zolang Amerika zijn gedrag niet corrigeert. De VS heeft nog niet op de eisen gereageerd. Vanwege een grote natuurbrand geldt in de Canadese provincie Brits-Columbia nu de noodtoestand. Het vuur woedt in een gebied van 95 vierkante kilometer in de omgeving van het Okanagan-meer. Duizenden mensen zijn geëvacueerd. Door het vuur zijn huizen verwoest en kwamen inwoners vast te zitten. Ook zitten er mensen in de regio zonder stroom. Bij een helikopterongeluk vlakbij Rio de Janeiro in Brazilië zijn 4 mensen omgekomen. 3 van hen zouden toeristen uit Colombia zijn. Ook die piloot zou het ongeluk niet hebben overleefd. De helikopter stortte neer in een bergachtig gebied met veel bomen. Het toestel vloog daarna in brand. De brandweer kon daar moeilijk bij komen. De 8e etappe van de Tour de France Femme is gewonnen door Demi Vollering, die daarmee ook de gele trui heeft veroverd. Als ze haar voorsprong in de laatste rit vandaag weet te behouden, grijpt ze haar 2e eindzege in de Tour. Het weer, opklaringen, maar ook bewolking en kans op mist bij 10 tot 18 graden. Overdag veel zon en wolken. Het wordt dan 27 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost. De nacht bij Oost.

0: Ik heb geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een...
1: parkje, een biertje en wat vrienden. Ik blijf

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij aanslagen in Colombia is een dode gevallen en zijn mensen gewond geraakt. In het zuidwesten ontplofte een autobom bij een tolstation. Dat was vlak bij de plek waar een dag eerder de ultrarechtse president Abelardo de Espriella werd beëdigd. Het leger geeft twee groepen van de voormalige guerrillabeweging FARC de schuld. In het noorden van het land kwam een politieagent om bij een aanval op een politiebureau. Bij zijn beëdiging zei de nieuwe president dat gewapende groepen moeten luisteren naar de autoriteiten, anders volgt er een confrontatie met de politie en het leger. Iran heeft een aantal nieuwe eisen gesteld aan Amerika voor de heropening van de Straat van Hormuz. Het land wil onder meer dat de VS zijn troepen uit de regio terugtrekt, alle sancties tegen Iran opheft en de oorlogsschade helemaal vergoedt. Ook wil Iran niet meer worden bedreigd door Amerika. En verder zou de oorlog tegen Iran definitief moeten stoppen, net als andere oorlogen, zoals in Libanon en de Palestijnse gebieden. De belangrijke zeestraat blijft volgens Iran gesloten, zolang Amerika zijn gedrag niet corrigeert. Vanwege een grote natuurbrand geldt in de Canadese provincie British Columbia nu de noodtoestand. Het vuur woedt in een gebied van 95 kilometer in de omgeving van het Okanagan-meer. Duizenden mensen zijn geëvacueerd. Door het vuur zijn huizen verwoest en kwamen inwoners vast te zitten. De 8e etappe van de Tour de France Femme is gewonnen door Demi Vollering, die daarmee ook de gele trui heeft veroverd. Als ze haar voorsprong in de laatste rit vandaag weet te behouden, grijpt ze haar tweede eindzege in de Tour. Het weer, opklaringen, maar ook bewolking en kans op mist bij 10 tot 18 graden. Overdag veel zon en ook wolken. Het wordt 27 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. In Canada is de noodtoestand uitgeroepen vanwege de natuurbranden in de westelijke provincie British Columbia. Duizenden mensen in de buurt van een groot meer zijn geëvacueerd. De brand brak vrijdag uit en verspreidde zich snel. Een gebied van bijna 100 vierkante kilometer zou in brand staan. Meerdere woningen zijn verwoest en een deel van het gebied zit zonder stroom. Iran heeft een aantal nieuwe eisen gesteld aan de VS voor de heropening van de Straat van Hormuz. Zo werd het land onder meer dat Amerika troepen uit de regio terugtrekt, alle sancties tegen Iran opheft en de oorlogsschade volledig vergoedt. Ook zou Israël moeten stoppen met aanvallen op Libanon en de Palestijnse gebieden. En de VS heeft nog niet op de Iraanse eisen gereageerd. Bij aanslagen in Colombia is één persoon om het leven gekomen. Ook raakten meerdere mensen gewond. De dode viel in het noorden van het land bij een aanval op een politiebureau. Eén agent kwam om. In het zuidwesten ontplofte een autobom bij een tolstation. En het was vlakbij de plek waar een dag eerder de ultrarechtse president de la Espriella werd beëdigd. En die zei toen dat hij gewapende groepen hard aan zou pakken. Het leger geeft twee groepen van de voormalige guerrillabeweging FARC de schuld van de aanslagen. En landskampioen PSV heeft gelijk punten verspeeld in de Eredivisie. In eigen huis werden 2-2 tegen Fortuna Sittard. De Limburgers maakten in blessuretijd de gelijkmaker. En verder won AZ met 2-0 van promovendus ADO Den Haag. Go Ahead Eagles was met 4-1 te sterk van Willem II. En Telstar zorgde gelijk voor een stunt door uit met 2-1 te winnen van NEC. En bij de vrouwen kwamen Ajax en PSV in actie bij de voorrondes van de Champions League. PSV versloeg het Finse HJK en Ajax won van het Schotse Rangers. Beide Nederlandse ploegen zijn nu door naar de derde voorronde. Het weer dan nog, lokale mistbank en wat bewolking. Vooral vanmiddag flink wat zon bij 27 graden in het noorden tot lokaal 32 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
2: Avonturenpark Hellendoorn bestaat 90 jaar. Beleef samen de vetste achtbanen, wildwaterpret, spectaculaire shows en avontuurlijke ontmoetingen. Nieuw in Hellendoorn betreedt Oerland en trotseer Oerkracht.
0: Cultuuragenda Overijssel. Jouw evenement, voorstelling, festival of expositie bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.
3: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
4: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot een uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
5: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
6: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
5: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Duurzaam geproduceerd in Italië. Bikeboxer.nl.
7: Samen shoppen in unieke boutiquejes, struinen door de mooiste straatjes en neerploffen op een zonnig terras. In Gouda vind je alles voor het perfecte dagje uit.
8: Zonder leden geen Max. Dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna. Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk. Samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
7: Ontdek alles voor het perfecte dagje uit op welkomingouda.nl.
0: Radio Oost.

0: Zin in een echt zomeravontuur? Stuur ons je mooiste, leukste of gekste zomerfoto. En maak elke week kans op een onvergetelijke ballonvaart in de RTV Oost Luchtballon. Pak die camera, leg jouw zomermoment vast. En wie weet zweef jij binnenkort hoog boven Overijssel. Ga naar oost.nl/zomer en stuur je foto in. Zomer in Overijssel. Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot een uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
2: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Wereldband en festivalfavoriet Altin Gün speelt hun aanstekelijke Turkse psych groove. Bij hun bezwerende folkrock kun je niet stil blijven zitten. Op 20 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
1: Nu bij Dirk. Red Band Bites. 99 cent. Ja, 99 cent.
2: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij. Op zomerconcerten.nl.
3: Samen shoppen in unieke boutiquejes, struinen door de mooiste straatjes en neerploffen op een zonnig terras. In Gouda vind je alles voor het perfecte dagje uit.
4: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
3: Ontdek alles voor het perfecte dagje uit op welkomingouda.nl.
5: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
6: Michel Koenen met het NOS-journaal. In natuurgebied Herperduin bij Os is vanochtend een natuurbrand geweest. Een gebied van 100 bij 150 meter stond in brand. Inmiddels is het vuur onder controle. Er wordt nog wel nageblust. De veiligheidsregio roept mensen op om voorlopig niet naar het natuurgebied in Brabant te komen. Als de VS wil dat de straat van Hormuz weer wordt geopend, dan moet het land onder meer zijn troepen uit de regio terugtrekken. Dat is een van de nieuwe eisen die Iran heeft gesteld. Ook zouden alle Amerikaanse sancties moeten worden opgeheven en moet de oorlog definitief stoppen. Het Witte Huis heeft nog niet gereageerd. Vanwege een grote natuurbrand geldt in het westen van Canada de noodtoestand. In de provincie British Columbia staat een gebied van bijna 100 vierkante kilometer in brand. Duizenden mensen zijn geëvacueerd. Door het vuur zijn huizen verwoest en kwamen inwoners vast te zitten. In de Amerikaanse staat Utah zijn 2 helikopterpiloten omgekomen tijdens het bestrijden van een bosbrand. Het toestel stortte vrijdag neer, maar hulpdiensten die konden pas een dag later de plaats van het ongeluk bereiken om de dood van de 2 te bevestigen. Landskampioen PSV heeft gelijk punten verspeeld in de Eredivisie. In eigen huis werden 2-2 tegen Fortuna Sittard. De Limburgers die maakten in blessuretijd de gelijkmaker. Verder won AZ met 2-0 van promovendus ADO Den Haag. Go Ahead Eagles was met 4-1 te sterk voor Willem II. En Telstar zorgde gelijk voor een stunt door uit met 2-1 te winnen van NEC. En bij de vrouwen kwamen Ajax en PSV in actie bij de voorrondes van de Champions League. PSV versloeg het Finse HJK en Ajax won van het Schotse Rangers. Beide Nederlandse ploegen zijn door naar de derde voorronde. Het weer dan nog, lokale mistbank en wat bewolking. Vooral vanmiddag flink wat zon bij 27 graden in het noorden tot lokaal 32 graden in Limburg. Morgen begint eerst bewolkt met in het noorden kans op lichte regen. Het wordt dan iets minder warm dan vandaag met 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Ik barbecue deze zomer op zijn Amerikaans met grote stukken vlees. Côte de bœuf, bavette, lende van vleeshouwerij Saasveld. Dat is pas lekker.
5: Bent u op zoek naar uw nieuwe droomauto? Nieuw of gebruikt? Wensink Mercedes-Benz biedt u een scala aan aansprekende modellen. Denk aan de A-klasse, CLA en C-klasse. Of de elektrische EQA, EQB en EQE. Nu zeer scherp geprijsd en met de scherpste leasetarieven van Nederland. Kijk op wensink.nl/Mercedes-Benz. Kom naar een van onze showrooms, maak uw deal en rij zeer voordelig weg. Wij zijn Wensink. Aangenaam.
8: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
9: Tuurlijk wel!
8: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
10: Hi, I'm Andrew van Australian New Zealand Reis Specialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
8: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4.000? Dewarmte.nl.
10: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
11: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Tergasom op in je testament. En help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst. Wereldwijd. Kijk op terdesom.nl.
12: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
11: Neem Terdesom op in je testament. Kijk op terdesom.nl.
12: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
13: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
14: Radio Oost. Thuis op zondag.

0: Wat een lekkere klassieker. Gilbert Bécaud en Nathalie.
1: Thuis op zondag. Tanja Reinders.
0: Ja, een hele goedemorgen en wat fijn dat je er weer bent. Ik heb er ontzettend veel zin in, want we hebben weer een hele mooie zondagochtend voor je in petto. We kijken natuurlijk naar wat er vandaag allemaal te doen is in Overijssel. Weerman Hans die komt straks op de lijn. Die vertelt ons wat voor weer we vandaag kunnen verwachten en hoe de rest van de week eruit ziet. We bellen met de circusdirecteur van Circus Snor, die met zijn tenten is neergestreken in Zwolle. En in het tweede uur dan praten we met Suzanne van een boekhandel uit Deventer over iets waar je de afgelopen tijd bijna niet omheen kon, de Murdoku-gekte. En natuurlijk hebben we heel veel fijne muziek voor je. Muziek om rustig bij wakker te worden, je eerste kop koffie te drinken en alvast een beetje in de stemming te komen voor deze zomerse zondag, want het wordt warm. Fijn dat je luistert. Dit is Thuis op Zondag.
1: Thuis

Nou, je kent ze vast nog wel. De Cats waren dat met One Way Wind. En daarvoor hoorde je Toontje Lagen en Stiekem Gedanst. Het is 7:15 en het is een mooie dag om erop uit te gaan. De zon gaat volop schijnen vandaag. En wat kun je dan allemaal doen in onze provincie? Ik help je een klein beetje op weg met deze uittips. Want je kunt bijvoorbeeld naar Muziek aan het Plein in Zwolle. Op het Assendorpenplein is vanmiddag vanaf 2:00 weer een gezellige muzikale middag. En dit keer staat Code Brood en de Stones in de muziektent. En de naam die verklapt het al een beetje. Je hoort daar nummers van Herman Brood en van de Rolling Stones. Een gratis middagje live muziek dus, midden op het plein. En in Bentelo staat vandaag de paardensport centraal. Op het terrein aan de Slaghekkenweg komen vooral jonge ruiters en amazones vandaag in actie tijdens verschillende jeugdrubrieken. Er is ook een gezellig stroodorp waar kinderen zich kunnen vermaken. En de toegang is geheel gratis. Dus ben je gek op paarden of zoek je gewoon een leuke activiteit voor het hele gezin, dan kun je vandaag in Bentelo terecht. En als je deze tropische zondag liever de natuur in gaat, dan is er vanochtend een mooie zomerwandeling op de Sallandse Heuvelrug. Om 10:30 vertrekt vanaf het buitencentrum in Nijverdal een gids voor een wandeling van 1,5 uur. Je loopt dan door de bossen, over de heuvels en langs de heide, die in augustus trouwens heel mooi paars begint te kleuren. En onderweg dan vertelt de gids van alles over die planten en dieren die hier leven. De wandeling is geschikt vanaf 6 jaar en de kosten zijn 6,5 euro om daar mee te doen. En in Enschede wordt het vandaag een springfeest op het Van Heekplein. Het geplande waterpretfestival is vanwege de droogte en het verwachte watertekort veranderd in een springkussenfestival. Van 12 tot 5 uur kunnen kinderen zich gratis uitleven op allerlei springkussens. En ondertussen kun jij zelf natuurlijk nog eventjes de zondagmarkt afstruinen. Op de Curiosa-markt zoeken naar leuke tweedehands vondsten. Of neerstrijken voor een hapje en een drankje, want er is van alles te doen in Enschede. De winkels in de binnenstad zijn overigens vandaag ook open. En dan gaan we nog even kijken weer naar Zwolle. Want daar strijkt dit weekend Circus Snor neer bij de Vreugdehoeve. Vandaag kun je er naar de nieuwe familievoorstelling, Unboxed heet die, met acrobatiek, jong leren, humor en natuurlijk ook een klein beetje circusmagie. Maar daar gaan we straks wat uitgebreider op in, want om 9:15 dan bellen we met de circusdirecteur Jasper van Circus Snor. Dus als je nieuwsgierig bent naar wat je daar vandaag precies kunt beleven, blijf vooral luisteren. In de tweede uur komen we daarop terug. En in de tweede uur nog meer uittips, maar voor nu even deze. Als je al een keuze hebt kunnen maken, wens ik je veel plezier, maar blijf nog even bij ons, want wij hebben goede muziek voor je op deze zondag. Hier is Stand By Me.

Ja, weet jij al waar je naartoe gaat vandaag? Nou, Keen heeft het erover Somewhere Only We Know, een nummer uit 2004. We gaan langzaam op naar de headlines van het nieuws en naar het weer. Hans gaat ons daarover bijpraten. Maar eerst gaan we nog even luisteren naar Girls.

0: En het is tijd voor de headlines van het nieuws van vandaag in Overijssel. Honderden bezoekers van film- en theaterhuis Mimic in Deventer zijn gisteravond tijdelijk geëvacueerd vanwege een sterke rooklucht. De brandweer rukte met meerdere voertuigen uit en controleerde het gebouw, maar vond geen brand. Vermoedelijk kwam de rook van buiten via de ventilatie naar binnen. Nadat duidelijk was dat er geen gevaar was, konden de bezoekers weer naar binnen. Een scooterrijder is zaterdagmiddag gewond geraakt bij een botsing met een auto op de N332 bij Holte. Het ongeluk gebeurde op de kruising met de Weusdeweg toen de scooterrijder de weg wilde oversteken. Het slachtoffer is met onbekend letsel naar het ziekenhuis gebracht en de N332 was enige tijd gedeeltelijk afgesloten. Attractiepark Slagharen gaat aangifte doen tegen twee mannen die donderdag hun geslachtsdelen zouden hebben getoond aan bezoekers. De politie zette de mannen het park uit, maar kon hen toen niet aanhouden omdat er nog geen aangifte waren. Slagharen roept slachtoffers, getuigen en medewerkers op om alsnog aangifte te doen. En Jozef Oosting heeft zijn eredivisiedebuut als trainer van Go Ahead Eagles afgesloten met een ruime overwinning. De Deventenaren wonnen met 4-1 van Willem II. Oosting was vooral onder de indruk van het spandoek dat de supporters voor hem hadden gemaakt. Dat doet wel wat met je, zegt de nieuwe trainer tegen Oost, die blij en dankbaar is voor de ontvangst in Deventer. Lees dit en meer nieuws op onze website oost.nl of in de app. En ja, na het nieuws dan komt natuurlijk het weer. Aan de telefoon hebben we Hans. Goedemorgen, Hans.
1: Dag Tanja, goedemorgen.
0: Goedemorgen, je bent er weer, wat fijn. Want het was best een gekke week, hè? Een beetje regen, dan weer warm, dan weer koud, koele nachten, plaknachten.
1: Ja, het was eigenlijk een heel normale zomerse week, om het zo uit te drukken.
0: Toch wel, oké. Okay, ja, ik heb het idee dat het van alles en nog wat was. En nu weer tropisch vandaag.
1: Nou, dat het van alles en nog wat was, dat is in Nederland eigenlijk heel normaal. Normaal gesproken is ons weer redelijk onbestendig. En een periode van een week of langer met hetzelfde soort weer, ja, is behoorlijk zeldzaam. Dus afgelopen week ging het meerdere kanten op. Het enige wat ontbrak was neerslag van betekenis. Ja, daar zitten we wel op te wachten, maar het was er niet.
0: Helaas, hè. Maar jij snapt het allemaal nog wel, gelukkig. Het komt bij jou niet heel over als, jee, wat hadden we een gekke week. Die warmte die keert vandaag dus terug, die komt voor jou dus niet plotseling.
1: Nee, het is eigenlijk de afgelopen paar maanden zien we al steeds dezelfde trend. Hoge druk die afkalft van het Azorenhoog, over ons heen trekt en richting Oost-Europa verdwijnt. En ten noorden van ons zit dan wat lagere luchtdruk. En zo nu en dan wordt het afgewisseld. Dan hebben we een aantal dagen met echt een hoge luchtdruk en warme temperaturen. Zuidelijke winden hebben we dan ook vaak. En daarna komen de noord- of noordwestelijke winden in. En ja, de luchtdruk blijft steeds net te hoog om een neerslag van betekenis te kunnen brengen. Dus als er wat valt, moeten we het vaak hebben van grote buien. Maar ja, die zijn er niet veel. Dus het patroon zit eigenlijk redelijk vast. Niet dat het weer een geheugen heeft of zoiets, maar het ontwikkelt zich steeds op dezelfde manier de afgelopen tijd. En dat gaat voorlopig nog even door. Want ook deze week hebben we weer hoge druk op programma.
0: En dat gaat betekenen?
1: Nou, vandaag hebben we eigenlijk nog wel een mooie warme dag met een graad of 29 tot 30. In Twente zouden er plekken bij kunnen zijn die een stukje door de 30 gaan, maar niet heel veel. Tropisch wordt net aangetikt, om het zo te zeggen. Vrij veel zon, ook wel eens wat hoge bewolking, maar het blijft droog. En vanavond en vannacht, dan gaat de zwakke westelijke wind gaat liggen. Er komt wat meer bewolking. Het zou kunnen dat er vannacht ergens een licht spatje neerslag valt, maar dat is echt van geen enkele betekenis. De straat gaat er niet nat van worden. Wel is het vannacht mild, een graad of 16 of 17 vanwege dus die bewolking. Nou, dat hoge drukgebied dat komt eraan. Maar voordat hij hier is, gaat eerst de wind twee dagen naar het noorden toe. En het noorden, ja, daar ligt die zee. En dan gaat het een stuk frisser worden. Morgen een graad of 26, in de kop van de provincie 4-25. Mix van zon en bewolking, wel droog. Maar dus een west- tot noordwestelijke windkracht 3. Ja, en het is eigenlijk morgen heel gematigd weer. Je zou er best van alles mee kunnen doen. Dan zien we op dinsdag, dan is het nog wat koeler. Dan is het echt noordelijke wind. Een graad of 22, 23, dan is het op. Nou, 's morgens vrij veel bewolking, valt geen neerslag meer uit. Maar dan begint de luchtdruk omhoog te gaan. 'S middags dan zien we dat er meer zon komt. En dat is de oploop naar een volgende periode met hitte.
0: Oh jeetje. Nou, vandaag dus inderdaad best warm. Straks weer hitte. Eerlijk eventjes, wat zou jij doen? Een actieve uittip plannen? Of zou je met dit weer gewoon lekker een stoeltje opzoeken in de schaduw?
1: Nou, het is ook zondag. Dan mag je het ook wel wat rustiger aandoen. Dus ik zou het allebei proberen te combineren.
0: Nou, dat klinkt goed. En waar maak jij je nou met dit soort temperaturen echt het meest druk om?
1: Nou, op dit ogenblik wel de toenemende droogte. Het wordt toch heel nijpend op sommige plekken. Ik zit zelf natuurlijk wat noordelijker. Hier valt het nog mee. Maar als je bij jullie in Twente kijkt, dat is echt... de berkenbomen krijgen het weer moeilijk. En een aantal jaar geleden was dat ook zo. Ik krijg van de waarnemers ook altijd wel leuke getallen door. Nou, zo leuk zijn ze inmiddels soms niet meer. Ik heb bijvoorbeeld een grondwaterstand van 235, Moet ik hem er goed bij pakken? Altijd leuk op de live radio als je wat moet opzoeken.
0: Sorry.
1: Neerslagtekort.
0: Wel leuk om te horen.
1: Neerslagtekort, Enschede. Dat, ja. Nee, Enschede, voor mij dan. Dat is...
0: Enschede ligt hier bij ons inderdaad. Dus, maar Enschede is vandaag ook het waterfestival afgelast. Dat hadden we zojuist even in de berichten.
1: Ja, bij gebrek aan beter.
0: Ja, precies. Daar mag niet meer het grondwater... of tenminste, ze mogen daar geen water meer spuiten. En dus gaan ze over op springkussens. Ja, dat is dan het alternatief, hè?
1: Nou ja, goed. Als je je kan vermaken, is er niks aan de hand.
0: Precies.
1: Dus wat dat betreft. Ik heb hier de getallen trouwens wel te pakken van Erwin Langheet. Dan heb ik hier de 155 centimeter onder het maaiveld... staat het grondwater, wordt er gemeld. Okay. En dan te bedenken dat in 2023... Toen was het heel nat in deze periode, stond het grondwater er 50 centimeter onder. Wat er nu dus gebeurt is dat het buiten bereik van de boomwortels begint te komen. Zeker op de hogere en drogere plekken in Twente. Ja, dat is iets waar ik me op dit moment het meeste zorgen over maak. Vooral ook omdat er de komende 10 dagen heel weinig neerslag in de verwachting zit.
0: Ja, het lijkt soms herfst, hè? Ook al die bladeren die alweer vallen. De bomen zien er wat bruin uit. Het is wel een beetje treurig allemaal nu.
1: Het is, dat is eigenlijk de prijs van een grote zomer.
0: Ja, ja. Maar goed, jij zei het al. Er komt een klein beetje regen aan. Wanneer moeten we volgens jou weer rekening houden met echt even lekkere regen? Stevige buien, zie je al wat aankomen?
1: Nou, dan moet ik heel, heel diep in de glazen bol turen. En dan moet ik toch echt meer dan 7 dagen vooruit. Voordat er in de verwachting weer wat wisselvalligheid en westelijke winden in lijken te komen. En ook gematigde temperaturen van een graad of 25. Voorlopig moeten we eerst midden volgende week dus precies weer door zo'n bel met hitte heen. Ja, heerlijk voor als je zomervakantie hebt. Maar het begint wel twijfelachtig te worden, laat ik het maar zo zeggen.
0: Nou, we gaan het meemaken. Volgende week spreken we jou gewoon weer. En dan ga ik je dezelfde vraag stellen. Of dan we dan, dan wel regen krijgen.
1: Dan hoop ik dat er dan een hele mooie, dikke, eigenlijk een tweedehands Frans onweerscomplex in zit. Waar niet al te veel onweer meer op zit. Maar gewoon een hele partij regen zo ergens in de nanacht en vroege ochtend.
0: Ja, precies. Maar eind augustus moet het weer droog zijn. Hè? Want dan is het Twentebeloening in Oldenzaal. Daar ben ik nogal fanatiek mee bezig. Zeker. Dus dan willen we lekker ballon varen.
1: Aangezien de trend van deze zomer heb je goede kans dat het lukt.
0: Kijk, daar hou ik je aan. Hans, dank je wel voor deze zondag. Ik spreek je heel graag volgende week opnieuw.
1: Tot de volgende keer.
0: Tot volgende week. Thuis op zondag.

0: Joshua Kettison en Jesse was dat. Tja, we gaan eventjes een uittip iets verder uitdiepen voor je. Want we hebben het daar straks al genoemd. Circus Snor is neergestreken in Zwolle. En een circus neerzetten, maar ook optreden, afbreken moet natuurlijk ook weer gebeuren. De volgende dag weer opnieuw beginnen. Nou, het leven van een circusartiest gaat altijd door, ook op zondag. Circus Snor zit midden in die tour en is dit weekend in Zwolle met de voorstelling Unboxed, laat je niet kisten. En circusdirecteur Jasper, die geeft met zijn team vandaag nog 2 shows en hij is nu aan de telefoon. Goedemorgen Jasper.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen, wat leuk dat je ons iets meer wilt vertellen over jullie prachtige circus. Jullie zijn vanaf april al aan het toeren, nu dus in Zwolle. Hoe bevalt het Zwolse publiek tot nu toe?
1: Nou, eigenlijk heel gezellig. Het is afgelopen dagen hartstikke vol. Het is superleuk hier.
0: Hartstikke goed. Nou, mooi, want jullie hebben vandaag nog 2 voorstellingen te gaan, hè?
1: Ja, dat klopt. Nog 2.
0: Hoe laat is dat?
1: De eerste voorstelling is om 22:30 en de tweede is om 3:30.
0: Oeh, dus we moeten een beetje doorpraten, want het is al 9:15. Jij moet vast nog wat voorbereiden.
1: Zeker, er moeten nog wat dingen gebeuren, maar dat is geen probleem.
0: Nou, des te meer wordt het gewaardeerd dat je even tijd voor ons neemt. Ik zei het al, Unboxed, zo heet jullie nieuwste show. En daar draait alles om een grote mysterieuze kist. Kun je ons vertellen wat daar een beetje uitkomt uit die kist, zonder echt iets te verklappen?
1: Ja. Nou ja, kijk, iedere voorstelling bij ons heeft een beetje een thema. En de rode draad dit jaar is een grote doos waar van alles uitkomt. Dus dat kunnen acts zijn, dat kunnen artiesten zijn. Ja, en er kan ook heel veel in. Ik kan er eigenlijk niet zo heel veel over zeggen, maar het is echt een circusvoorstelling met een theatrale rode draad. En die draad, dat is de doos.
0: Oké. En wat maakt deze voorstelling volgens jou nou zo leuk voor kinderen? Is het ook voor ouders, grootouders?
1: Nou, wij zeggen dat we insteken op kinderen vanaf een jaar of 4, 5. Maar we krijgen toch heel vaak terug dat ouders net zo hard hebben zitten lachen. Want het zit echt wel iets in voor alle leeftijden. Het is ook echt niet per se gericht alleen op kinderen. En het is niet alleen een voorstelling. Dus voordat we de tent in gaan, hebben we buiten altijd allemaal activiteiten. Dus er is meer te doen dan alleen maar kijken naar een voorstelling. Je kan ook zelf even circus uitproberen.
0: Och, wat leuk. Jullie laten kinderen voor de voorstelling of in de pauze zelf ook een beetje circus spelen.
1: Ja, ze mogen zeker spelen, spelletjes en circusmaterialen oefenen.
0: Wat leuk. Zeg, en wat voor circusgezelschap zijn jullie? Volgens mij best klein en dan met zo'n grote show.
1: Ja, nee, we zijn vrij klein in de zin van we reizen met 7 mensen rond, waarvan er 6 op het podium staan. En met z'n 7 doen we alles. Dus dat is de opbouw, de afbouw, het rondreizen, maar ook de voorstelling en het begeleiden van de spelletjes en activiteiten. En ieder jaar hebben we een ander gezelschap. En dit jaar is het een gezelschap dus van 7 met acrobaten, met jongleurs. Er zit van alles zit ertussen eigenlijk.
0: En het blijft altijd nog zo magisch bestaan, hè? Tenminste, als ik denk aan een circus, dan fantastisch lijkt me dat het rondreizen. Hoe ziet jouw dag er nou uit als circusdirecteur?
1: Ja, nou, die dag begint net als velen, vroeg in de ochtend. En dan gaan wij voorbereiden, alle spullen klaarmaken voor het circus, de tent eventjes helemaal in spik en span. En dan gaan de hekken straks open, dan komen er 250 mensen naar binnen, daar gaan we lekker mee spelen. 2 keer dan een voorstelling. En aan het eind vanavond wordt na de voorstelling binnen 2 uur hebben we wat allemaal afgebouwd. En rijden we weer naar de volgende plek met alle materialen.
0: Jeetje. Jullie zijn dus nu in Overijssel in Zwolle. Komen jullie later deze zomer ook nog ergens anders in Overijssel? Of moeten we het voorlopig met Zwolle doen?
1: We gaan nog richting Deventer. Maar ik weet niet, dichterbij dan Zwolle komen we eigenlijk niet.
0: Oké. Nou ja, en Deventer inderdaad. Ik heb hem ergens nog op het schema zien staan. Ik heb hem ook even niet bij de hand. Maar wellicht kan ik dat straks nog eventjes melden. Zeg, te gek. Vandaag dus de laatste dag in Zwolle. Nog even de tijdstippen 22:30 dus en 3:30. Als er nu mensen luisteren die zeggen, hey, maar dat lijkt me ontzettend leuk. Ik ga er nog naartoe. Kan dat nog? Of hadden ze al kaartjes moeten kopen?
1: Voor vanmiddag wel. De ochtend is al helemaal uitverkocht. Okay. En voor vanmiddag zijn nog een aantal kaarten. Dat is om

0: alle vier. Dat kan op de website. Daar zijn ze te vinden.
1: Oké.
0: Circussnor.nl.
1: Circussnor.nl.
0: Ja.
1: Oké. Hey, nou hebben we toch over snor, hè? En ik dacht net, ik had het net eventjes met Erik, onze technicus, erover van... ja, eigenlijk durf ik de vraag niet te stellen, maar ik ga het toch lekker doen. Want ik zie bij zo'n circusdirecteur, bij jou dus Jasper, iemand met zo'n grote snor.
0: Ja,
1: klopt dat?
0: Nou, maar daar zit bij mij ook een baard bij. Maar ik zou heel graag die grote snor willen. Al heb ik wel gemerkt dat mijn hoofd toch niet altijd helemaal goed aan kan. Dus we houden het even zo. Maar we lopen met z'n allen wel altijd wel allemaal rond met snorren hier op het podium. En rondom het circus. Het is wel echt een zeer veelvuldig terugkomend thema.
1: Ja, ja. Nou, ja, als je je circus snor noemt, dan kan je die vraag misschien ook wel verwachten. Hè? Top. Wat is het allerbelangrijkste, wat hoop jij dat kinderen en volwassenen meenemen als ze na afloop weer naar huis gaan? Wat moeten ze zeggen over Circus Snor?
0: Nou, als ze met een hele grote glimlach naar huis gaan en ze hoeven er verder niet te veel over te zeggen, ben ik al hartstikke gelukkig. En ik denk eigenlijk dat dat gewoon gaat lukken. Dat ze met heel veel plezier naar een voorstelling zitten te kijken, op welke leeftijd dan ook. Iedereen heeft wel iets waar ze blij van worden, denk ik.
1: Dat gaat vast en zeker lukken. Je hebt een prachtig weer bij. Niet te warm trouwens. Nog even.
0: Nee, de tent staat helemaal open, dus dat komt helemaal goed.
1: Oké, nou, geweldig. Ik vind het heel erg leuk dat je even tijd voor ons hebt genomen om iets meer over te vertellen. Ik wens je heel veel plezier en succes met de rest van je tour. En wellicht zien we je volgend jaar met een nieuwe show weer in Overijssel terug.
0: Yes, heel graag.
1: Dankjewel Jasper Riedema, circusdirecteur van Circus Snor.

0: Culture Club en Do You Really Want to Hurt Me? En daarvoor hoorde je, speciaal voor Circus Nooi en Zwolle natuurlijk, Tears of a Clown. En daarmee zijn we alweer aan het einde van het eerste uur van Thuis op Zondag. Maar blijf vooral nog even gezellig bij ons, want we zijn nog lang niet uitgepraat. In het tweede uur gaan we natuurlijk kijken wat er vandaag allemaal te doen is. En rond 9:45 bellen we met Suzanne, want we gaan het hebben over een opvallende boekenhype van dit moment, Murdoku. Tot zo!
1: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
2: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij bleef staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
1: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
3: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
4: Voor wie zijn we ook alweer?
3: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
3: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
5: Om de oceanen te beschermen hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
6: Avonturenpark Hellendoorn bestaat 90 jaar. Beleef samen de vetste achtbanen, wildwaterpret, spectaculaire shows en avontuurlijke ontmoetingen. Nieuw in Hellendoorn betreedt Oerland en trotseer Oerkracht.
7: Heel veel bekende merken bij juwelier Robers in Vrede Duitsland. Van Rado, Ebel, Certina, Citizen, tot Niesing, Fopen, Alcoro en trouwringen van 123gold.de. Vind ook uw vrije sieraad bij juwelier Robers in Vrede Duitsland.
8: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
9: Michel Koenen met het NOS-journaal. De aanhoudende hitte en droogte zijn niet alleen slecht voor de natuur, maar ook voor de economie. Daarvoor waarschuwt Triodos. Volgens de bank is de situatie zo erg dat de verwachte economische groei in de EU dit jaar in rook op zal gaan. Vooral Frankrijk wordt hard geraakt, gevolgd door Italië en Spanje. Door de hitte en droogte kunnen veel mensen daar niet werken. Ook de Nederlandse economie is daar niet goed op afgestemd, zegt Triodos. En vooral de landbouw merkt dat. Vanwege de lage waterstand wordt ook de transportsector getroffen. Vanwege een grote natuurbrand geldt in het westen van Canada de noodtoestand. In de provincie British Columbia staat een gebied van bijna 100 vierkante kilometer in brand. Duizenden mensen zijn geëvacueerd. Door het vuur zijn huizen verwoest en kwamen inwoners vast te zitten. In de Amerikaanse staat Utah zijn 2 helikopterpiloten omgekomen tijdens het bestrijden van een bosbrand. Dat gebeurde vrijdag al, maar de 2 zijn nu pas gevonden. In het westen van Amerika woeden meerdere bosbranden. Vanwege de droogte is in delen van Duitsland het zondagse rijverbod voor vrachtwagens opgeschort. Die mogen vandaag gewoon de weg op. Onder meer in Noord-Rijn-Westfalen, dat aan Nederland grenst. Vanwege de lage waterstand van onder meer de Rijn kan er minder vracht via het water worden vervoerd. Daardoor kunnen de vrachtwagens op zondag nu gewoon rijden. En dat zou bijvoorbeeld de bevoorrading van winkels niet in de problemen moeten brengen. En in Amsterdam is gisteravond de World Pride afgesloten. Een internationaal evenement rond de Pride in de hoofdstad. Duizenden mensen liepen mee in de Pride March. Sommige deelnemers liepen met vlaggen van landen waar homoseksualiteit nog altijd strafbaar is. Zoals van Afghanistan en Pakistan. Het evenement werd afgesloten met een concert op het Museumplein. Het weer, lokaal nog een mistbank, wat bewolking. Vooral vanmiddag flink wat zon bij 27 graden in het noorden tot lokaal 32 graden in Limburg. Morgen eerst bewolkt met in het noorden kans op lichte regen. Daarna 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Cultuuragenda Overijssel.
4: jouw evenement, voorstelling, festival of expositie bij RTV Oost? Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.
10: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.
11: Het is machtig mooi, man.
10: Dus praat nou met elkaar, want het voelt wonderbaar.
11: Je komt de leukste luidjes tegen.
10: Een praatje maakt je dag.
12: Dit is een boodschap van Sieren.
13: De maatschappij, dat ben jij.
14: Het ontroerende, waargebeurde verhaal van twee vrouwen die vechten voor hun vrijheid in De Wees van Westerbeek. De historische roman van bestseller-auteur Patricia Snell. Haal De Wees van Westerbeek nu bij de boekhandel.
15: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
16: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
17: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
16: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
18: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
8: Radio Oost. Thuis op zondag.

0: Simon & Garfunkel en The Boxer.
1: Thuis op zondag. Tanja Reinders.
0: Goedemorgen, het is iets over 9 uur. Je luistert naar het tweede uur van Thuis op Zondag. Fijn dat je er bent. We gaan lekker verder met mooie muziek. Natuurlijk hebben we ook een paar leuke uittips, nog voor vandaag zelfs. En straks, rond 9:45, dan bellen we met Suzanne van een van de grootste boekhandels in Deventer. We gaan het hebben over de Murdoku-hype. Wat is dat toch met die boeken? En waarom zijn ze ineens zo ontzettend populair? Je hoort het straks, dus blijf gezellig bij ons. Een mooie zondagochtend voor de boeg. En ook zei het al. Natuurlijk ook weer mooie muziek. Nou moet ik je heel eerlijk zeggen dat ik die eventjes kwijt ben. Dus we gaan hem gewoon starten. Herman van Veen, volgens mij was het, hè? Herman van Veen,
2: hier is heel veel zondag.

Mr. Props en Waves. We gaan je even bijpraten over de uittips van vandaag. Wat is er allemaal te doen in Overijssel? Nou, een heleboel, want hou je van een beetje spektakel, dan moet je vandaag in Nieuw-Heten zijn. Want daar wordt het bouwvakfeest van carnavalsvereniging de Hekkensluters afgesloten met het Crazy Cross spektakel. Met zelfgebouwde voertuigen racen deelnemers daar over een spectaculair parcours. En het gaat daarbij niet alleen om snelheid, maar vooral ook om originaliteit en dus ook de nodige hilariteit. En natuurlijk is er de hele dag muziek en gezelligheid op het feestterrein met onder andere Bo Voitog en de Green Monkeys. En voor liefhebbers van oude brommers en motoren is er vandaag een mooie reden om naar Weerslo te gaan. Want op de Weersloze Zondagsmarkt is namelijk een speciale bromfietsen- en onderdelenmarkt. En daar vind je dus, nou, de naam zegt het al, de onderdelen. Maar ook complete oldtimers, bromfietsen en motoren. En als dat niet helemaal jouw ding is, dan kun je natuurlijk ook gewoon over de rest van de markt struinen. Van retro en antiek tot kleding en tweedehands spullen. De markt is vandaag van 12 tot 4:30 geopend en de entree is €4. En als we het dan toch over de auto's en de motoren hebben, dan mag het truckfestijn in Diepenheim natuurlijk niet ontbreken. Want daar staan vandaag zo'n 125 vrachtwagens uit Nederland en Duitsland opgesteld in en rond het centrum. Je kunt de trucks bekijken, er is muziek en er is entertainment. Kortom, een gezellig uitje voor het hele gezin en daar hoef je geen entree voor te betalen. En voor liefhebbers van herkenbare live muziek is er vanmiddag muziek op cultuurpodium Houtmaat in Hengelo. Na een korte zomerpauze keert daar de live muziek terug met The Days After en het akoestische duo Double Six. The Days After neemt je dan mee langs bekende nummers uit de jaren 60, 70 en 80. En Double Six die geeft bekende nummers juist een heel eigen akoestisch jasje. De muziek begint om 2:00, de toegang is gratis. En natuurlijk is vandaag de laatste dag van de Boeskoolslus in Oldenzaal. In de binnenstad kun je nog één keer lekker rondstruinen langs de kramen en de terrassen. De horecamarkt is er op de Grote Markt van 12:30 tot 8:00. En daar is vanaf het middaguur muziek met de Bonkenbarkkapel en later ook drie keer niks. Het is de laatste dag van de braderie en gezelligheid in de binnenstad en de toegang is gratis. En wie, voor wie vandaag graag de hersenen een beetje wil laten kraken, ook dat kan. Ik heb er eentje voor je opgezocht in Olst. Want bij landgoed De Haren kun je de escape bunker van de IJssellinie bezoeken. Je stapt daar letterlijk een originele bunker uit de Koude Oorlog binnen. Dan krijg je een uur de tijd om als bemanning een militair bevel uit te voeren. Dus puzzels oplossen, aanwijzingen vinden. En ondertussen de klok in de gaten houden. Nou, een behoorlijke andere zondagmiddag dus. Je moet wel even vooraf reserveren, want de plekken zijn beperkt. De bunker is normaal gesproken geopend van 10 tot 4:00. En dat puzzelen dat past heel mooi bij iets wat we straks in dit uur gaan bespreken. De Mudoku-hype. Maar daarover dus straks meer.

Taylor Swift en I Knew It. We gaan langzaam op naar de headlines van het nieuws. Die gaan we zo meteen na de volgende plaat bij je brengen. En we gaan eerst eventjes luisteren naar Robbie Williams en Mr. Bojangles.

Zo, wat lekker relaxed zeg op deze zondagochtend. Een nummer trouwens dat al uit 1968 komt. Robbie Williams zong dit nummer Mr. Bojangles. Het is hoog tijd voor het laatste nieuws. Honderden bezoekers van film- en theaterhuis Mimic in Deventer zijn gisteravond tijdelijk geëvacueerd vanwege een sterke rooklucht. De brandweer rukte met meerdere voertuigen uit en controleerde het gebouw, maar vond uiteindelijk geen brand. Vermoedelijk kwam de rook van buiten via de ventilatie naar binnen. Nadat duidelijk was dat er geen gevaar was, konden de bezoekers weer naar binnen. Twee vrouwen zijn gistermiddag gewond geraakt bij een steekincident in een woning in Zwolle. Ze zijn met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft een man aangehouden, maar onderzoekt nog wat zijn rol bij het incident was. Attractiepark Slagharen gaat aangifte doen tegen twee mannen die afgelopen donderdag hun geslachtsdelen zouden hebben getoond aan bezoekers. De politie zette de mannen het park uit, maar kon hen toen niet aanhouden omdat er nog geen aangifte waren. Slagharen roept nu slachtoffers, getuigen en medewerkers op om alsnog aangifte te doen. En de nieuwe werkwijze van PostNL zorgt in Overijssel voor flinke onvrede bij klanten en bezorgers. In Ommen bijvoorbeeld, daar wachten mensen soms weken op hun pakket. Terwijl ook de bezorgers zeggen dat hun routes sinds de invoering van de nieuwe regels fors zijn uitgebreid en daardoor nauwelijks haalbaar zijn. Dus niemand is tevreden. PostNL zegt de signalen uit de praktijk serieus te nemen en de routes waar nodig te verbeteren. Nou, dit nieuws en meer lees je op onze website oost.nl of in de app.

Ja, je hoorde School van Supertramp. Voor mij een klein beetje nostalgie eigenlijk wel. Maar we draaiden hem nu een beetje in het kader van de vakanties die langzaam ten einde lopen. Want ja, het begint weer wat drukker te worden op de weg. Helaas, eigenlijk best jammer. Want ik vond het wel lekker zo rustig op de weg. Geen files naar het werk of hier naar de studio. Heerlijk. Maar ja, het leven begint gewoon weer. Ook thuis begint het einde van die vakantie langzaam in zicht te komen. Er zijn alle schoolspullen al in huis. De schoolboeken die zijn in ieder geval alweer volop bezorgd in die herkenbare paarse dozen. En voor sommige kinderen wordt het dit jaar echt spannend. Want ze gaan voor het eerst naar de middelbare school. En dan zijn ze dus officieel brugpieper. Nou, heel erg spannend allemaal. Maar zover is het nog niet voor de meesten hier in Overijssel. Eerst nog even lekker genieten. In ieder geval van deze zondag. Van het mooie weer. En natuurlijk ook van thuis op zondag. Misschien breng je deze zondag wel door met een murdokuutje maken. Nou, wat dat is, we gaan het zo meteen horen na de volgende plaat. Want dan gaan we praten met Suzanne uit Deventer. En die gaat ons alles vertellen over deze enorme hype. Ik zie hype staan, maar deze enorme hype. Maar we gaan eerst eventjes nog luisteren naar Chef Special en Speed of Light.

0: seem to be faced, but I'm still here. Still here.
1: Chef Special en Speed of Light. Ik zei het al, we gaan eens even praten over een hype van dit moment. Want op zo'n zondag vind ik het ook altijd heerlijk om lekker een krantje bij je kopje koffie te hebben. Of lekker een boek. Nou, misschien is het vandaag wel een moordmysterie. Aan de telefoon hebben we Suzanne Oonk van boekhandel Praamstra uit Deventer. Sinds 1893 al een boekhandel, heb ik begrepen. Dus Suzanne, jij kunt ons vast en zeker meer vertellen. Goedemorgen.
2: Goedemorgen. Jazeker. Ja, Murdoku, de grote hype van deze zomer inderdaad.
1: Nou, inderdaad, de boekhandels die kunnen de vraag nauwelijks bijbenen. Heb ik al een boekhandel, heb ik begrepen. Dus Suzanne, jij kunt ons vast en zeker meer vertellen. Goedemorgen.
2: Goedemorgen. Jazeker. Ja, Murdoku, de grote hype van deze zomer inderdaad.
1: Nou, inderdaad, de boekhandels die kunnen de vraag nauwelijks bijbenen, heb ik begrepen. Hoe is dat bij jullie in Deventer?
2: Dat is zoals het volgens mij landelijk is. We verkopen meer nee dan ja op deze titel. Want iedereen wil hem hebben. En de uitgever kan niet snel genoeg bijdrukken. Dus we hebben hem vaker niet dan wel in de winkel.
1: Dus je moet echt mensen teleurstellen.
2: Ja, heel erg. Het is heel jammer. Want ze zijn weer allemaal op. En volgens mij in heel Deventer. En het wordt een maand wachten voordat ze weer in de winkels liggen.
1: Ja, het is ongelooflijk, hè? Ook bij de winkels hier in de buurt. Ze vliegen echt de deur uit. Komen mensen nou speciaal voor die boeken naar binnen? Of zien ze het liggen en dan worden ze gewoon nieuwsgierig? En nemen ze mee?
2: Nee, mensen komen heel specifiek voor deze titel. Er wordt sowieso veel meer gepuzzeld, lijkt het. Want heel veel andere puzzelboeken doen het ook heel goed. Maar we krijgen dagelijks tientallen mensen bijna binnen die zeggen, hebben jullie hem nog? Want we zijn al overal geweest. Ja.

0: Ja, het is echt een hype, hè? En voor de mensen die nog nooit van... Ik kan me niet voorstellen, hoor, bijna. Maar stel, je hebt nog nooit van Murdoku gehoord. Het is een combinatie van Sudoku, puzzelen en moordmysteries. En waarom, denk jij, heeft deze combinatie juist zo'n aantrekkingskracht?
1: Ik denk omdat het nieuw is. Het is prachtig vormgegeven, dus het ziet er ook heel aantrekkelijk uit. Het wordt enorm gehyped op TikTok, heb ik begrepen. Maar het is ook een hele fijne manier van puzzelen, want het doet wat met je beta-kant, omdat het een sudoku kan.

0: lekker mindful bezig zijn en eventjes niet op je telefoon.
1: Oké, want wat zijn dat dan voor mensen die dat kopen? Zijn dat echt puzzelaars, thriller, liefhebbers of juist verrassend veel mensen die normaal ook geen boek zouden lezen?
0: Ik denk het zijn vooral jongeren. Het zijn ongelooflijk veel jongvolwassenen eigenlijk die elkaar aansteken met deze hype. En vorig jaar waren het de cozy kleurboeken die niet aan te slepen waren. En dit jaar zijn we massaal aan het puzzelen blijkbaar. Maar het is wel een heel specifieke doelgroep. En soms krijgen we ook wel anderen die denken van ik heb ervan gehoord, ik wil het wel eens zien. Maar jongvolwassenen zijn de grote afnemers hiervan.
1: Oké. Hey, en jij zegt het al, hè, het is heel moeilijk verkrijgbaar. Over een maand komen ze pas weer, althans wordt de eerstvolgende lichting weer verwacht. Zijn er ook alternatieven om toch een beetje deze zomerdagen door te komen?
0: Er zijn supergoede alternatieven, alhoewel die ook in herdruk gaan. Maar eigenlijk is Myrdal, daar zijn 5 delen van inmiddels volgens mij, is het beste alternatief. En die komen al vanaf 19 augustus weer terug in de winkel. En dan heb je puur de kant van de moordzaak, zonder het Sudoku-aspect. Maar ze zijn ook superleuk om te doen. Dus als je nog even geduld hebt, ga dan vooral voor Myrdal, zou ik zeggen, deze zomer.
1: Oké, en Suzanne Vermeer heb ik ook gehoord. Normaal gewoon hele bekende schrijfster, hè, van allerlei prachtige boeken. En nu de Nachtclub. Dan kun je meelezen en tegelijkertijd een moord oplossen.
0: Klopt, en daar zijn ook hele leuke andere alternatieven voor. Want het is inderdaad leuk om lekker te lezen. En ondertussen ook gewoon een beetje inderdaad mee te denken van wie zou het nou zijn? Dat is ook een boek dat heet Los jij de moord op. Waarin afhankelijk van wie je denkt dat het is, je door het boek springt naar steeds een volgend stukje tekst. Ook superleuk om te doen.
1: Nou, leuk hoor. Ik vind het wel een leuke hype eigenlijk, moet zeggen. Hè? Het maakt ons een beetje weer attent op alles en niet alleen maar inderdaad op je schermpje zitten.
0: Dus... Nee, en het is ook echt leuk, want je hoeft het niet alleen te doen, je kunt het ook lekker samen doen. Dus het is op alle manieren leuk om mee bezig te zijn.
1: Dat kan ook nog. Dan leen je het boek eventjes uit, dan zit je op de bank en dan zeg je, schat, ga jij even verder, want ik kom er niet uit.
0: Zo van, ik snap deze clue niet, wat denk jij?
1: Oké, nou, goede tip. Hey, als boekenverkoper, hè, zie jij zo'n hype aankomen?
0: Nee, totaal niet. Wij missen ze echt soms compleet. En totdat je veel vragen krijgt en dat je denkt van, hoezo? En dan is het zaak om even op tijd wakker te worden en grote aantallen te gaan bestellen blijkbaar. Dus we zijn nu wakker en vanaf september gaan we grote stapels neerleggen.
1: Ja, want toen ik jou belde van de week om te vragen of jij iets meer over dit onderwerp wilde vertellen, toen zei je al, had ik er maar 1000 gekocht, want ik was ze allemaal kwijtgeraakt.
0: Absoluut, ja. We kopen dagelijks zo ongelooflijk vaak mee op deze titel. Okay. Dus stiekem hoop ik dat mensen ook gaan overstappen naar de Engelse versie, want dan komt er in november al deel 3 uit. En anders wordt het ook nog even wachten op weer een heel nieuw deel voor de Nederlandse versie. Want daar zijn er nu inmiddels 2 van. Maar de derde nog niet in aantocht dit najaar.
1: Oké, nou heerlijk straks rond de kerstdagen, de feestdagen, gewoon lekker onder je dekentje. En dan gewoon weer verder puzzelen en moorden oplossen. Ja. Lijkt me fantastisch.
0: Zeker. Ja, ik zou het vooral doen.
1: Top. Hey, als jij mij nu 1 boek mag meegeven voor een rustig zondagochtendmoment met een lekkere bak koffie of thee. Welk boek gaat dat dan worden?
0: Absoluut, De Correspondente van de schrijfster Evans. Een prachtige briefroman, winnares van de Women's Prize for Fiction dit jaar. En echt het mooiste boek voor deze zomer. Zou ik absoluut gaan lezen.
1: We zetten hem op ons lijstje. Dankjewel, Suzanne. Hartstikke goed.
0: Graag gedaan.
1: En nu we toch zo gezellig aan deze zondagochtend leestafel van Radio Oost zitten. Wil jij vaker bij me aanschuiven om ons op de hoogte te houden van boekentrends en puzzeltrends?
0: Doe ik heel graag. Superleuk.
1: Nou, hartstikke leuk. Vind ik een goed idee. Dan gaan wij elkaar vast en zeker vaker spreken op de zondagochtend. Voor nu, dankjewel Suzanne.
0: Graag gedaan.
1: En geniet van het mooie weer met een lekker boek.
0: Gaan we doen.
1: Oké, dag Suzanne.
2: Thuis op zondag.

0: Stay with me. Ja, helaas gaat dat niet, want het is bijna 10 uur. Dat betekent dat de 2 uurtjes radio maken voor mij erop zitten met Thuis op Zondag. Maar bij mij aangeschoven is Bas. Bas, jij gaat straks verder, hè?
1: Ik ga straks na 10 uur verder, ja, tot 12 uur. Want Thuis op Zondag duurt natuurlijk altijd tot 12 uur.
0: Precies.
1: En we gaan zo verder met de tweede helft. En ik ga een streekpakket weggeven. Dat doen we zo af en toe. Gaan we in de blind iemand bellen die een streekpakketje verdient. Dat vind ik wel leuk. Ik ga ook bellen met Daniel Rowland, topviolist, klassiek violist. Komt hier uit Twente, ja. En binnenkort start het Stift Festival. Dus daar ga ik even over bellen. We hebben de quiz natuurlijk net als vorige week. Wie kent het monument? We hebben de plaats van Poorthuis. We gaan bellen met een boswachter. Kortom, heel veel moois en ook heel veel mooie muziek trouwens.
0: Jeetje, nou, ik blijf gewoon lekker luisteren. En ik hoop onze luisteraars ook allemaal. Want dat moeten we gewoon meemaken op deze zondagochtend. Dankjewel Bas. Ik wens je heel veel plezier zometeen.
1: Dankjewel.
0: En mocht jij er vandaag nog op uitgaan. Ik hoop dat we je leuke tips mee hebben kunnen geven. Dan wens ik je heel veel plezier. Geniet van je vrije zondag. Voor mij zit het er nu op. En wat mij betreft heel graag tot volgende week.

0: zin in een echt zomeravontuur? Stuur ons je mooiste, leukste of gekste zomerfoto. En maak elke week kans op een onvergetelijke ballonvaart in de RTV Oost Luchtballon. Pak die camera, leg jouw zomermoment vast. En wie weet zweef jij binnenkort hoog boven Overijssel. Ga naar oost.nl/zomer en stuur je foto in. Zomer in
1: Overijssel. Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij bleef staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
2: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Ta-ta-ta-ta. Beethoven's imposante Vijfde Symfonie wordt uitgevoerd door het Antwerp Symphony Orchestra. Ook hoor je Dvorak's Vioolconcert op 23 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
3: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
2: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
4: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, beter leven.
5: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
6: Drie sterrenslot.
5: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
7: De Tweede Wereldoorlog eindigde in Nederlands-Indië op 15 augustus 1945. Daarom draag ik 15 augustus de Malati, teken van respect. En kijk ik 's avonds vanaf 7:15 naar de Nationale Herdenking live op NPO 1. U ook? Ja!

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. De aanhoudende hitte en droogte zijn niet alleen slecht voor de natuur, maar ook voor de economie. Daarvoor waarschuwt Triodos. Volgens de bank is de situatie zo erg dat de verwachte economische groei in de EU dit jaar in rook op zal gaan. Vooral Frankrijk wordt hard geraakt, gevolgd door Italië en Spanje. Door de hitte en droogte kunnen veel mensen daar niet werken. Ook de Nederlandse economie is daar niet goed op afgestemd, zegt Triodos. En vooral de landbouw merkt dat. Vanwege de lage waterstand wordt ook de transportsector getroffen. Vanwege een grote natuurbrand geldt in het westen van Canada de noodtoestand. In de provincie British Columbia staat een gebied van bijna 100 vierkante kilometer in brand. Duizenden mensen zijn geëvacueerd. Door het vuur zijn huizen verwoest en kwamen inwoners vast te zitten. In de Amerikaanse staat Utah zijn twee helikopterpiloten omgekomen tijdens het bestrijden van een bosbrand. Dat gebeurde vrijdag al, maar de twee zijn nu pas gevonden. In het westen van Amerika woeden meerdere bosbranden. Vanwege de droogte is in delen van Duitsland het zondagse rijverbod voor vrachtwagens opgeschort. Die mogen vandaag gewoon de weg op. Onder meer in Noord-Rijn-Westfalen, dat aan Nederland grenst. Vanwege de lage waterstand van onder meer de Rijn kan er minder vracht via het water worden vervoerd. Daardoor kunnen de vrachtwagens op zondag nu gewoon rijden. En dat zou bijvoorbeeld de bevoorrading van winkels niet in de problemen moeten brengen. En in Amsterdam is gisteravond de World Pride afgesloten. Een internationaal evenement rond de Pride in de hoofdstad. Duizenden mensen liepen mee in de Pride March. Sommige deelnemers liepen met vlaggen van landen waar homoseksualiteit nog altijd strafbaar is. Zoals van Afghanistan en Pakistan. Het evenement werd afgesloten met een concert op het Museumplein. Het weer, lokaal nog een mistbank, wat bewolking. Vooral vanmiddag flink wat zon bij 27 graden in het noorden tot lokaal 32 graden in Limburg. Morgen eerst bewolkt met in het noorden kans op lichte regen. Daarna 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Bent u op zoek naar uw nieuwe droomauto? Nieuw of gebruikt? Wensink Mercedes-Benz biedt u een scala aan aansprekende modellen. Denk aan de A-klasse, CLA en C-klasse. Of de elektrische EQA, EQB en EQE. Nu zeer scherp geprijsd en met de scherpste leasetarieven van Nederland. Kijk op wensink.nl/Mercedes-Benz. Kom naar een van onze showrooms, maak uw deal en rij zeer voordelig weg. Wij zijn Wensink. Aangenaam.
3: Het ontroerende, waargebeurde verhaal van twee vrouwen die vechten voor hun vrijheid in De Wees van Westerbeek. De historische roman van bestseller-auteur Patricia Snell. Haal De Wees van Westerbeek nu bij de boekhandel.
4: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
5: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro Mangaan, want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
4: Rijd je motor? Kies dan de motoronderbroek van Bikeboxer. Bikeboxer.nl.
5: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
6: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten, eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
7: Ik doe het voor gezonde nieren.
8: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
9: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
0: Radio Oost. Thuis op zondag.
10: On the farm is kind of laid back, ain't much an old country boy like me can't hack. It's early to rise, early in a sack. I thank God I'm a country boy. Well, a simple kind of life never did me no harm, raising me a family and working on the farm.

0: Bas Treffers.
1: Ja, een hele goede morgen. Welkom bij het derde uur van Thuis op Zondag. En dat trapten we natuurlijk af met John Denver, helaas veel te vroeg overleden. Thank God I'm a country boy. Ik zeg dankjewel aan Tanja Reinders voor de eerste helft van dit programma in de vroege zondagse uurtjes. Normaal gesproken zit Monique Sleijdering hier op deze plek, maar ze heeft ook deze week nog vakantie en ik mag het van haar overnemen. Tot 12 uur. Veel zomerse muziek met de vakantieplaat en de diverse onderdelen zoals de plaat van Poorthuis, de column. Die komt vandaag van zanger en voorman van de Heino's Remco Keizer. En we gaan ook praten met topviolist Daniel Rowland over het aanstaande Stiftfestival. En in het tweede uur neemt de boswachter ons weer mee de natuur in. We spelen de zomersquiz Wie kent het monument? En we horen de limerick van Willem. Ga er maar lekker voor zitten. Dit is jouw zondagmorgen in
0: Thuis op

The Fate of Ophelia was dat van Taylor Swift om 9:45. Zo direct de column van deze zondag van Remco Keizer, de zanger van de Heino's. Maar eerst nog muziek van Bakkerij Manschot, Geregeld Leven.

0: column op zondag. Remco Keizer.
1: Dag allemaal. Nog heerlijk hangend en chillend in mijn vakantiemodus kwam ik erachter dat ik alweer aan de beurt was met het schrijven van mijn column. Kats vergeten, maar hey, afspraak is afspraak, dus aan de slag. Een onderwerp verzinnen blijft altijd een dingetje, maar meestal rolt er vanzelf wel weer iets uit. Zo kan ik ergens mee beginnen en halverwege in een totaal ander verhaal belanden. Dat heb ik tijdens gesprekken trouwens ook. Soms voer ik het halve gesprek eerst in mijn hoofd en kom pas de rest later via mijn mond naar buiten. Daar kijkt iemand mij aan met een blik. Waar heb je de vredesnaam over? Het gebeurt ook regelmatig dat ik antwoord geef zonder iets te zeggen. De ander blijft mij dan aankijken waarop ik zeg, dat zei ik toch al? Nee dus, dan had ik het blijkbaar alleen gedacht. Voor deze column kwam het onderwerp ook niet meteen bovenborrelen. Tot één woord in mijn opkwam. Komkommertijd. De rustige periode in de zomer waarin weinig nieuws te melden is. Volgens allesweter Google komt het woord oorspronkelijk uit het 18e eeuwse Engels cucumber time en het Duits saure gurkenzeit. Londense kleermakers hadden soms zo weinig werk omdat hun rijke klanten naar het platteland vertrokken dat ze gekscherend zeiden dat ze alleen nog maar goedkope komkommers konden eten. Nog een leuk feitje, een komkommer wordt al 3 tot 4.000 jaar gegeten en mag zowel op de groente- als fruitafdeling liggen. Plantkundig is het fruit en in de keuken gewoon een groente. Anywho, mand. Zo'n 22 jaar geleden ontdekte ik via kameraad dat er ook een lied over de komkommer bestiet. Echtpaar en zangduo Betsy en Jo uit Hoensbroek brachten in 1965 het meesterwerk uit met de poëtische tekst: jij komt niet aan mijn komkommertje, jij blijft van mijn snijboon af. Het refrein, 26 keer la la la la la la la la en afsluiten met een welgemeende hey! Ik wist het meteen, dit giet werken in de tent. Ik vond dat de hele wereld dit lied moest leren kennen, inclusief mijn kameraad en muziekkenner Erik. Die zult het vast geweldig vinden. Nou, niet dus. Toen we in 2005 een single opnamen en er nog een B-kantje nodig was, stelde ik het komkommetje voor. Erik had maar één antwoord. Nee. Om hem alsnog over te halen, zong ik een maand lang elke dag zijn voicemail vol met het refrein. Uiteindelijk ging het overstag, op één voorwaarde, dat ik ermee zou stoppen. Deal. En zo geschiedde. We namen het op in onze eigen versie en onze komkommer ging de wijde wereld in. Van Bierum tot Westkapelle en van Midwoud tot Horst. Overal werd het meegezongen. Ooit kreeg ik op mijn werk een terugbelverzoek van Betsy. Jazeker, de enige echte helft van de duo uit de jaren 60. Met de vraag of ik contact met haar wilde opnemen. Dat gesprek is er nooit van gekomen. Ik raakte het nummer kwiet en vervolgens is het in de vergetelheid geraakt. Ik kan mij nog steeds de horen om u de kop trekken. Ik ben zo benieuwd waarom zij mij wilde spreken. Man, wat had ik graag een keer met die originele zangers van het lied op het podium gestaan. En dat meen ik bloedserieus. Het lied werd een gimmick binnen de band en Erik en ik maakten op de bühne er altijd een spelletje van. Ik was degene die het prachtig vond en Erik degene die het ervan walgde. En juist daarom moesten wij samen weer enorm lachen. Tot op de dag van vandaag wordt er nog steeds om gevraagd. Het stiet nooit op de setlist, maar toch spelen wij het bijna iedere show. Mooi eigenlijk dat komkommertijd voor ons een totaal andere betekenis heeft gekregen dan alleen die rustige zomerperiode. En zo vond ik uiteindelijk toch nog een onderwerp voor deze column. En de komkommer zelf? Het zal hem of haar een worst wezen. Groente of fruit, met of zonder schil en plakjes door de salade. Hopelijk blijven vooral zichzelf en wordt er niet te commercieel. Aju.

Ja, ze gingen langzaam weg. Betsy en Jo waren dat met het komkommertje. En dat naar aanleiding van de column van Remco Keizer. Na de volgende plaat gaan wij bellen voor een streekpakket. Maar eerst is hier Amy McDonald, Mr. Rock'n'Roll.

0: Thuis op zondag streekpakket.
1: Ja, na Amy McDonald gaan wij bellen voor het streekpakket. Ja, de vaste luisteraars die weten het wel. Zo af en toe bellen wij in het programma iemand die in aanmerking komt voor een streekpakket. En dat kan van alles zijn. Kan een verjaardag zijn, kan zijn omdat je van iemand houdt. Of omdat die... Goedemorgen, met Bas Treffers van Radio Oost spreekt u. U bent live in de uitzending van Zizo van Thuis op Zondag. Spreek ik met de familie Hogenbrink?
2: Ja, met Marianne.
1: Kijk, Marianne Hogenbrink. Goedemorgen, Marianne. Ik moet jou feliciteren.
2: Ja, mooi. Dank je wel.
1: Dat dacht ik, hè. 60 jaren trouwd. Tjonge, jonge, jonge.
2: Ja, wat neemt, hè.
1: een diamanten bruiloften.
2: Ja, ja. Ja, dat dacht.
1: Samen met uw man, Jan.
2: Ja, natuurlijk.
1: Nou, kijk eens aan. Is vandaag dan groot feest? Want het is op de kop af, of niet vandaag?
2: Vandaag ook precies op de kop af, ja.
1: Ja, en ga je vandaag nog wat bijzonders doen dan?
2: Nee. Ze komt allemaal hier aan huis en de lokale burgemeester komt nog.
1: Dus, kijk eens aan.
2: Ja, nee. Nee, wie bent al toen begin juli. Toen kon ze allemaal op een... Dan ben ze vaak op vakantie en zo. En,
1: Het is natuurlijk nog steeds vakantietijd, hè? Dat is het.
2: Ja, daarom.
1: Ja, dus eigenlijk heet feest al hard.
2: Nou, geen feest. Nee, gewoon bij elkaar. Ja.
1: Met de kinderen en de kleinkinderen?
2: Ja, kinderen, kleinkinderen en de achterkleinkinderen.
1: Oh, je hebt ook achterkleinkinderen?
2: Ja, drie stuks en de vierde is op komst.
1: Zo. En zo direct komt dus de lokale burgemeester. Die komt even een bosje bloemen brengen, denk ik.
2: Ik denk het. Ik zal de vaas maar klaarzetten.
1: Ja. Dan weet je die vaas wel, Marianne. Wat is nu het geheim van een goed huwelijk? Dat je dat 60 jaar lang met elkaar volhoudt.
2: En ook nog elke dag bij elkaar werkt met de slagerij.
1: Kijk eens aan.
2: De slagerij. En na 60 jaar lang.
1: Dag en nacht eigenlijk.
2: Dag en nacht. Ja. Nee.
1: Maar hoe doe je dat dan?
2: Hoe je dat doet?
1: Ja. Daar ben ik wel benieuwd nou.
2: Waar je er heel benieuwd naar bent. Nou, liefde overwint alles.
1: Ja, dat kan me wel voorstellen.
2: Hè?
1: Ja, nee, dat kan me
2: heel goed voor. Met lem en neem en de liefde overwint alles.
1: Dat is een mooie boodschap.
2: Ja, zeker weten. Ja.
1: Nou, heb je enig idee hoe je bij mij in de uitzending komt?
2: Ik denk van mijn kleindochter.
1: Ja, nee, dat is heel goed. Uw kleindochter... Heeft een mooie mail gestuurd. Onze oma en opa Jan en Marianne Hogenbrink zijn op 9 augustus 60 jaar getrouwd. En zou hen ook kunnen bellen op hun trouwdag op zondag 9 augustus.
2: Ja, oh mooi. Ja. Ja.
1: En,
2: oh, ja.
1: En ze heeft dit aangevraagd namens alle kinderen en kleinkinderen en achterkleinkinderen.
2: Ja.
1: En van Marlou komt het dus. En ze heeft ook namens de rest van de andere kleinkinderen... Heeft ze ook wel Jet, Femke, Björn, Anne, Jeannette, Pien, Brecht, Pepijn en Fons. Bunt ze het allemaal?
2: Ja. Er zijn zeven kleinkinderen en drie achterkleinkinderen en eentje op komst. Ja, je hebt er daar heel wat op neemt.
1: Ja, dat dacht ik, hè. Nou ja, ze zegt dat onze oma is gek...
2: Ja, er zijn zeven kleinkinderen en drie achterkleinkinderen en eentje op komst. Ja, je hebt er daar heel wat op neemt.
1: Ja, dat dacht ik, hè. Nou ja, ze zegt dat onze oma is gek van het nummer van Rudolf Schock. Ach, ich hab in meinem Herzen.
2: Oh ja, dat vind ik prachtig. Vond ik zo'n mooie zanger vroeger altijd. Ja.
1: Nou, dat hou ik klaarstaan. En dat komt uit een... geen operette... maar dat heet een sprookjesopera. Schwarzer Peter, daar komt deze aria uit.
2: Ja.
1: We hebben Klaarstaan. Van harte nogmaals gefeliciteerd. Je krijgt een mooi streekpakket van ons. Dat komt denk ik deze week naar toe via de post. En dan kun je lekker van smikkelen samen met Jan.
2: Oh, heel mooi. Mooi, dankjewel hoor.
1: Graag gedaan, Marianne. Ja. En nogmaals, fijne dag. En,
2: ik zal de radio hard aanzetten.
1: Ja, hier komt Rudolf Schock aan.
2: Hartstikke mooi. Bedankt.
1: Hey.
2: Doeg.

0: Ja, dat was een aria uit de sprookjesopera Schwarzer Peter. En het werd gezongen door Rudolf Schock. Nou, ach, ich hab in meinem Herzen, zo heet het. Het is bijna 11:05. Vanaf volgende week vrijdag 21 augustus vindt de 22e editie plaats van het Stift Festival. Een van de grootste kamermuziekfestivals van ons land. En de artistiek directeur en oprichter van het festival is de internationaal gerenommeerde violist Daniel Roland, opgegroeid in Twente. Daniel, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Bas. Hi.
0: Jij bent momenteel in Italië, volgens mij, aan het genieten van een welverdiende vakantie, of ben je hard aan het werk?
1: Oh, was het maar een vakantie? Nee, ik zit in de auto. We zijn gestopt langs de weg, onderweg van een festival in Frankrijk, in de Bourgogne. Onderweg naar nog een festival dichtbij Udine, heel dichtbij de Sloveense grens. En dus we hebben gisteren nacht een paar uur gereden, klein hotelletje, en nu de laatste uren nog. En dat festival in Italië doe ik eigenlijk ieder jaar een beetje als een soort try-out voor Stift. Want meteen daarna barst inderdaad het Stiftfestival los met al die concerten.
0: Ja, precies. Want ik kondigde het Stiftfestival aan als een kamermuziekfestival. Maar na inmiddels 21 edities is dat niet alleen maar kamermuziek, toch?
1: Nee, inderdaad is het begonnen echt als een festival voor kamermuziek in dat mooie, intieme, prachtige middeleeuwse stiftskerkje, waar ik ook ben opgegroeid.
0: Ja.
1: Maar ja, het is inmiddels uit de kluiten gewassen. En ik zou het nu omschrijven als een avontuurlijk, kleurrijk, pakkend festival voor klassieke muziek. Maar dan ook allerlei klassieke muziek. En ook met uitstapjes naar andere muzieksoorten. Ik bedoel, als je houdt van Beethoven, Schubert, Bach, dat hebben we. We hebben ook bijvoorbeeld Petrus Vasks, een hele beroemde componist van vandaag. En we hebben Ellen ten Damme. En we hebben tango.
0: Kijk.
1: En dat gaat dan in kleine kerkjes. Maar ook bijvoorbeeld met, weet je, in het muziekcentrum met Fion en Onder de Sterren, grootse openluchtgala bij Twicko en Sint-Gaven. Dus ja, echt, het is echt. Nou, weet je, toen ik opgroeide had je in Duitsland het Schleswig-Holstein Festival.
0: Oh ja,
1: dat
0: ja.
1: Ooit door Leonard Bernstein is opgericht. Hè, in de, nou, ik denk in de jaren 70, 80 van de vorige eeuw. En dat bestreek en bestrijkt nog steeds vele tientallen mooie landelijke locaties, hè, in het hoge noorden van Duitsland. En dat was eigenlijk een beetje mijn voorbeeld. Dat je internationaal gelauwerde muzici naar Twente haalt en laat spelen op al die mooie plekken waar wij zo van houden. Maar die dan ook toont aan de wereld, weet je. En tegelijkertijd toon je aan ons publiek in Twente al die waanzinnige muzici.
0: Ja.
1: Die dan allemaal samenkomen op het Stift en concerten spelen die je in een normaal seizoen, in een normaal concertserie, nooit zou kunnen doen. Want wie heeft nou 40 muzici?
0: Ja, de verbinding valt enigszins weg.
1: Zit op zo'n festival, weet je. Dat vind ik ook zo bijzonder.
0: Ja, nee, zeker. Nou,
1: ik zit stil.
0: Ja, nee, je viel heel eventjes weg, Daniel, ja. Maar dat maakt niet uit. Ik wil nog heel even terug naar het begin, want het mag bekend zijn, maar toch nog even kort, want je bent het festival 22 jaar geleden begonnen. Je hebt het vernoemd naar het Stift bij Weeselo, je zei het al,
1: ja,
0: een voormalig klooster.
1: Ja, ja.
0: Eigenlijk als een soort eerbetoon aan de plek waar je bent opgegroeid.
1: Ja, en precies waar ik ben opgegroeid en ook de plek waar het festival begonnen is. Waar echt, weet je, de kern van het festival is daar. Nog steeds zijn veel van de concerten in die prachtige Stiftskerk. Waar met passen en meter 120 man in kunnen. En dan zit je echt met de neus bovenop de muziek.
0: Ja, een heel mooi klein kerkje is dat,
1: hè? Het Stiftfestival is begonnen op en rondom het Stift. Heel mooi klein kerkje. Veel mensen zeggen, een van de mooiste kerkjes van Nederland. Hij heeft ook zo'n hele mooie akoestiek. Het klinkt daar gewoon heel mooi en heel eerlijk. En je zit er, ja, zoals ik zeg, bovenop. Dus je voelt en je ruikt de emotie, weet je?
0: Ja.
1: Zoiets.
0: Vanaf volgende week vrijdag dus de inmiddels 22e editie van het festival. Het wordt eigenlijk elk jaar groter, elk jaar bekender. Een dikke week volop klassieke muziek. Op landgoederen, in kerken,
1: ja,
0: en in de open lucht. En elk jaar is er ook een centraal thema. En dat is dit jaar Roots and Wings. Leg uit.
1: Ja. Ja, nou ja, Roots and Wings natuurlijk. Het stift met die prachtige oude eikenbomen. Met de wortels in de grond. En de geschiedenis die je bijna kunt voelen. Die oude kerkmuren. En de wings, ja, de bomen die reiken naar de hemel. En dat is voor mij symbolisch voor dat muziek eigenlijk grenzeloos is. En dat je door de eeuwen heen ook allerlei verrassende dwarsverbanden kunt leggen. Dat een componist van nu, nou, bijvoorbeeld het openingsconcert op vrijdag de 21ste in het Muziekcentrum met Vion. Daar gaan we een fagotconcert van Vivaldi spelen. Hè? Vivaldi van de Vierjarige Tijden. Misschien wel de allerberoemdste barokcomponist. Maar de Nederlandse fagotvirtuoos Bram van Sambeek heeft een bewerking gemaakt waar hij een verband legt van Vivaldi naar Megalomania van Muse. Dat is een soort heavy metal rock. Dus daar, ja, het begint als Vivaldi en dan wordt het Muse, Megalomania. En we doen meer van dat soort dingen. Dat je beroemde stukken in een nieuw jasje en verrassende verbanden probeert te tonen. En dat vind ik, dat zijn dan de wings. Ja. Bijvoorbeeld, en de Roots is dan die Vivaldi. En als dan het ja.
0: Ja, je bent echt op zoek, denk ik, merk ik toch wel elk jaar naar dat het niet alleen het bekende werk is, maar dat het ook iets nieuws is en daar een verbinding tussen leggen. Dat is eigenlijk jouw streven, volgens mij.
1: Ja, absoluut. Ja, het streven was altijd vanaf het begin precies dat. Maar ook dat ik had het idee, het is geweldig om internationaal beroemde muzici daarnaast stift te halen. Daarnaast jonge talenten, die ik fantastisch vind, ook echt een kans te geven. En inderdaad de geliefde meester te werken, om daarvan vurige, avontuurlijke, weet je, uitvoeringen te geven. En dan mensen die komen voor Schubert of Beethoven of Ellen ten Damme, of wat het ook mogen zijn, dan ook verrassingen te bieden. Premières, hele andere muziekstijlen, improvisaties. Ja, dat mensen zeggen dan tegen me van, ja, ik kwam voor die Schubert. Maar god, maar ik vond dat moderne stuk van die Petrus Vask zo mooi. Ik heb dat nooit zoiets gehoord. Weet je? Oh, ik had niet gedacht dat ik het mooi zou vinden. Maar god, het heeft echt een heel nieuw deurtje voor me geopend. En dat vind ik fantastisch.
0: Ja.
1: Daar gaat het me eigenlijk ook om.
0: Ja, nee, zeker. Heel goed. Ik heb in totaal 32 concerten geteld. Het is een beetje ondoenlijk om ze allemaal uit te lichten natuurlijk. Maar waar kijk je zelf nog erg naar uit?
1: Het zijn allemaal mijn kindjes. Hè. Net als bij een componist zijn de composities zijn de kinderen. Bij mij zijn al deze concerten, ik heb ze allemaal zelf bedacht, zijn laten we zeggen mijn kinderen. Dus ik hou van allemaal. Maar veel ervan zijn al uitverkocht. Er zijn een paar dingen waar mensen nog naartoe zouden kunnen. Waar ik zelf erg enthousiast over ben, is bijvoorbeeld het openingsconcert. Vrijdag de 21ste met ons geweldige symfonieorkest Vion in het Muziekcentrum. Dat is echt een soort festival in één concert. Met deze Vivaldi meets Megalomania, met Alfred Schnittke, met Chopin's schitterende tweede pianoconcert met Anna Fedorova, met tango en met een wereldpremière. Die heet The Cancan of the Queen of the Night. Dus dat wordt echt een wervelende. Ik denk, ja, als mensen denken van, ik ga maar naar één concert, zou ik die kiezen, want dan krijg je al die elementen van het festival eigenlijk op één avond. En de avond daarna, het grote openluchtgala, waar mensen altijd zo van houden, op het voorplein van Kasteel Twickel. En dat deze keer wordt dat onder de sterren combinatie van Vivaldi en tango van Piazzolla. Dus ik denk dat dat ook wel dat ook een mooie wordt. En die andere 33 ook. Allemaal mijn
0: precies,
1: kindjes.
0: Ja. Natuurlijk, mensen die geïnteresseerd zijn kunnen altijd googlen op het Stift
1: Festival. Ik heb heel veel kinderen.
0: Ja, ja, ja, precies. Die kunnen altijd googlen op Stift Festival. Dus dan vinden ze alle informatie die ze nodig hebben. Waar ze ook kunnen zien welke concerten al uitverkocht zijn en waar nog ruimte
1: is. Ja, leuk.
0: Daniel, hartstikke bedankt. Heel veel plezier deze komende editie van het SIF Festival. Maar eerst de concerten die je nu in Italië gaat doen. We sluiten het uiteraard af met muziek. Met een hoofdrol van een van de artiesten. Je noemde hem al tijdens dit SIF Festival, Bram van Sambeek. Hij bespeelt de fagot, een instrument met een mooi breed klankspectrum. In mijn optiek ook is het daardoor heel geschikt als solo-instrument. En we gaan luisteren naar Harlem Nocturne. En behalve Bram van Sambeek hoor je ook nog contrabassist Rick Stotijn, hammondspeler Sven Vigé, violiste Maria Paula Major en percussionist Marijn de Korf, de gids. Daniel, dankjewel.

0: plaat van Poorthuis.
1: Vandaag gaan we terug naar de zomer van 2008. Het jaar waarin Kid Rock een wereldwijde hit had met het nummer All Summer Long. Een nummer waarmee de band Lynyrd Skynyrd in 1974 ook al een grote hit had. Al heette het toen Sweet Home Alabama. Voor mij persoonlijk is de uitvoering van Kid Rock de ultieme zomerhit. Luister maar eens, hier is die op herhaling. Kid Rock, All Summer Long.

0: Kid Rock met All Summer Long. En dat was de plaat van Wilfried Poorthuis, onze muziekkenner. En daarvoor hoorde jij het nummer Harlem Nocturne. Ja, met een hoofdrol voor fagottist, moet ik het goed zeggen. Bram van Sambeek, een van de artiesten die optreedt tijdens het Stiftfestival van 21 tot en met 28 augustus. 32 concerten op 10 verschillende locaties in 8 dagen. Het is wat. Het is nu tijd voor het volgende.
1: Weekend, het monument.
0: Ja, want als je dat toetjoentje hoort, dan betekent het dat wij iets gaan doen met de quiz. Wie kent het monument en hoe werkt het? Wij geven tips 3 keer in totaal. Jij moet raden welk monument we bedoelen in onze provincie. En wij spelen de quiz, want je hoeft nu nog niet te bellen hoor, maar pas om 11:30. En we horen Joost hier.
2: Hint 1. Ze kijken haar jaarlijks in de kont.
0: Hint 1. We kijken haar jaarlijks in de kont. Ja, dat is wel erg cryptisch dit. Ben benieuwd, je kunt nog niet bellen. Straks pas om 11:30 mag je het antwoord doorgeven op onze telefoonnummer.

Mooie boodschap toch? Laat de zon in je hart, was dat van de groep Wind. In het volgende uur hebben we natuurlijk ook nog weer een aantal onderwerpen. We gaan op pad met de boswachter. Wij krijgen nog een limerick van Willem. En uiteraard de Wie werd die dat quiz, oftewel de weekendquiz. Je krijgt straks ook nog de tweede tip wat dat betreft. Blijf dus lekker bij ons. Neem nog een kopje koffie. Je hebt er nu even tijd voor. Tot zo direct na de reclame en het nieuws van 11 uur.

0: Het ontroerende, waargebeurde verhaal van twee vrouwen die vechten voor hun vrijheid in De Wees van Westerbeek. De historische roman van bestsellerauteur Patricia Snell. Haal De Wees van Westerbeek nu bij de boekhandel.
1: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
2: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
3: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
4: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
5: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
4: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
6: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
7: Noodsituatie? Als Nederland uitvalt, blijft Radio Oost gewoon uitzenden. Zo blijf jij tijdens stroom- of internetuitval op de hoogte met relevante informatie. Dus check de juiste frequentie van Radio Oost op denkvooruit.nl/radio. Noodsituatie? Alleen signaal op regionaal.
8: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.
9: Het is machtig mooi, man!
8: Dus praat nou met elkaar, want het voelt wonderbaar.
9: Je komt de leukste luidjes tegen.
10: Een praatje maakt je dag.
11: Dit is een boodschap van Sieren.
12: De maatschappij, dat ben jij.
13: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Head en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
14: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
15: Michel Koenen met het NOS-journaal. De aanhoudende hitte en droogte zijn niet alleen slecht voor de natuur, maar ook voor de economie. Daarvoor waarschuwt Triodos. Volgens de bank is de situatie zo erg dat de verwachte economische groei in de EU dit jaar in rook op zal gaan. Vooral Frankrijk wordt hard geraakt, gevolgd door Italië en Spanje. En door de hitte en droogte kunnen veel mensen daar niet goed werken. En ook de Nederlandse economie is niet goed afgestemd op hitte en droogte, dat zegt de Triodosbank. En vooral landbouw merkt dat. En vanwege de lage waterstand wordt ook de transportsector getroffen. Bij een woning in Arnhem heeft vannacht een explosie plaatsgevonden. Daarbij zijn een aantal ramen gesprongen. Niemand raakte gewond. De politie kreeg rond 2 uur vannacht een melding van een ontploffing. Het is nog niet bekend wie er achter de explosie zat. En in de straat in Arnhem wordt onderzoek gedaan. Vanaf vandaag mogen er in delen van Duitsland weer vrachtwagens op de weg. Normaal gesproken mogen ze niet rijden op zondag. Maar vanwege de extreem lage waterstand is er amper vervoer via het water mogelijk. Door vrachtwagens op zondag in te zetten zou bijvoorbeeld de bevoorrading van supermarkten niet in gevaar komen. En in Italië is een oud-Romeins scheepswrak ontdekt voor de westkust van Sicilië. Het is ruim 2000 jaar oud. Op de zeebodem liggen honderden amforen. Dat zijn oude aardewerken kruiken met 2 handvaten. Daar werd wijn of olie in vervoerd. Het schip werd gevonden na een tip. En Italië spreekt van een van de belangrijkste archeologische vondsten van de afgelopen jaren. De komende maanden wordt er verder onderzoek gedaan en ook worden er maatregelen genomen om het wrak te beschermen. Het weer dan nog, vooral vanmiddag flink wat zon bij 27 graden in het noorden tot lokaal 32 in Limburg. Morgen is bewolkt met in het noorden kans op lichte regen. Het wordt dan iets minder warm met 20 tot 28 graden. De dagen daarna ook weer iets minder warm. En aan het einde van de week dan kunnen er weer tropische temperaturen zijn. Dit was het NOS Journaal.
1: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen. Beter leven.
16: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
17: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen. Dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken. Meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
16: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
18: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
19: De Tweede Wereldoorlog eindigde in Nederlands-Indië op 15 augustus 1945. Daarom draag ik 15 augustus de Malati, teken van respect. En kijk ik 's avonds vanaf 18:45 naar de Nationale Herdenking live op NPO 1. U ook?
14: Radio Oost. Thuis op zondag.

0: uit de jaren 80, de Pointer Sisters met I'm So Excited.
1: Thuis op zondag. Bas Treffers.
0: Een hele goede morgen en welkom bij het laatste, het vierde en laatste uur van Thuis op zondag. Straks hebben we natuurlijk de boswachter in de uitzending. We gaan de quiz spelen, Wie kent het monument? En we hebben uiteraard ook na 11:30, om ongeveer 11:45, de Limerick van Willem. En uiteraard heel veel muziek, hoor. Op de lijst staat onder meer Frankie Valli, Ed Sheeran hebben we. We hebben Perret met Borokito en hierna Harry Styles met American Girls. Tot 12 uur, luister je naar
1: Thuis

0: Wie kent het monument?
1: Ja, en na de nieuwe single van Harry Styles, American Girls, is het tijd voor de volgende tip. Als het gaat, hint zou je kunnen zeggen, als het gaat om de Wie kent het monument quiz. De eerste tip was, ze kijken haar jaarlijks in de kont. Ze kijken haar jaarlijks in de kont. En je mag nu nog niet bellen, je hoeft ook niet te appen. Straks om 11:30 geef ik de derde hint. En dan pas mag je met het goede antwoord gaan bellen naar RTV Oost. Dit is de volgende hint.
2: Hint 2. Ze kampten met te veel gras. Daarom tilden ze een grazer torenhoog.

0: De zomerhit van Rutger van Barneveld, Zwolle zomernachten. Ja, en zodra je dit muziekje hoort met het vrolijke vogelgeluid erbij, dan weten we dat het tijd is voor een wekelijks gesprekje met onze boswachter. Het is elke week natuurlijk wel een andere boswachter. In dit geval een boswachteres. Nee, het is gewoon een boswachter, want dat is de functie. Lynn Koster, goedemorgen.
1: Een hele goede morgen.
0: Jij bent de boswachter in Twente, hè?
1: Yes, dat klopt. Inderdaad, in Twente. En waaronder ook het Springendal.
0: Kijk eens aan, daar ga je dus vandaag over hebben, neem ik aan.
1: Ja, dat klopt. Want ik sta nu in het Springendal. En dat is echt een prachtig natuurgebied vlakbij Ootmarsum. En velen van jullie zullen het misschien ook wel kennen als de tuin van Nederland.
0: Ja, dat is de bijnaam, hè? Ja, zeker.
1: Ja, precies. Want voordat het gebied in beheer kwam bij Staatsbosbeheer, was het eigenlijk al ingericht in de Engelse landschapsstijl. Dus misschien kun je al wel voorstellen hoe sprookjesachtig en schilderachtig het hier is.
0: Ja, nou, dat kan ik me zeker wel voorstellen. Ik ben er ook wel eens geweest natuurlijk, dus ik ken het wel. Maar
1: oh, kijk.
0: Waar sta je precies? Wat zie jij om je heen dan?
1: Nou, ik sta nu bij een oude beukenlaan in het Springendal. En dit is echt een prachtige laan. Nou ja, zo met allemaal oude beuken. En dit is echt de snelweg van het enige vliegende zoogdier ter wereld. Dus misschien kun je al wel raden waar ik het over heb.
0: Ik ben niet zo goed in natuur, sorry.
1: Oh, dat geeft helemaal niks. Nou, het is de vleermuis.
0: Oh,
1: dit is de enige vliegende zoogdier ter wereld.
0: Had ik moeten weten.
1: Oh, dat geeft niks. Maar de vleermuizen hebben het hier ontzettend naar hun zin. Want in deze oude laan is allemaal voedsel te vinden. En er zijn natuurlijk voldoende verblijfplaatsen. Want ze verblijven in de spleetjes en in de holtes van deze oude lanen. En ik sta nu ook bij een zo'n boom. En die heeft eigenlijk een hele diepe gleuf. En dit is nou zo'n perfecte plek voor zo'n vleermuis om lekker te overwinteren bijvoorbeeld.
0: Ja, zijn daar ook dan extra veel vleermuizen in dat gebied?
1: Nou ja, Springendal is wel echt een prachtig gebied voor vleermuizen. Maar dat komt vooral door het water wat hier is. Want het is echt een schatkamer hier zo. Want er zijn hier natuurlijk allemaal stromende beken en vijvers. En deze trekken miljarden insecten aan. Dus voor de vleermuizen is het eigenlijk één gigantisch biologisch buffet. Ja.
0: Vleermuizen zijn natuurlijk niet het enige, hè, van het Springendal. Want volgens mij heb je ook iets met schapen.
1: Dat klopt. Er zijn ook, we doen ook aan schapenbegrazing inderdaad in het Springendal. Zij houden de heide open. Dus die komen ook zeker voor het Springendal, maar die kunnen niet vliegen.
0: Nee, dat is waar.
1: Maar de vleermuizen die hier voorkomen, zijn er echt een heleboel. En twee die het meest voorkomen is de gewone dwergvleermuis. Ik weet niet of u daar ooit van heeft gehoord.
0: Wel van gehoord, maar hij zal klein zijn, neem ik aan, op een dwerg is.
1: Ja, precies. De naam die zegt het al. Het is een piepklein diertje en die weegt echt niet meer dan een suikerklontje. Maar het is echt een absolute vreedmachine. Zo'n dwergvleermuis verslindt meer dan 1000 muggen per dag.
0: Zo. Dat is,
1: ja,
0: dat is wel heel veel,
1: wat.
0: Ja. Ja, zeker.
1: Ja, precies. Maar wat ik net ook al zei over het water in het vleermuis. We hebben hier ook de watervleermuis. En dit is de echte stuntman onder de vleermuizen.
0: Oké, daar heb ik nog nooit van gehoord. Een watervleermuis.
1: Nee. Oh, kijk. Nou ja, dan is het Springendal als perfecte plek daarvoor. Want deze vliegt echt vlak boven het wateroppervlak. En haalt eigenlijk met zijn grote achterpoot insecten zo uit het water. Dus het is echt één grote stunt wat je dan ziet.
0: Oké, nou, helemaal goed. Zeg, als mensen daar naartoe willen, hè, dat is, je kunt er gewoon vrij naartoe, toch? Ik bedoel, er is geen toegang of iets dergelijks wat je moet betalen.
1: Nee, zeker niet. Het Springendal is voor iedereen toegankelijk. Van zonsopkomst tot zonsondergang. Maar in de avond is het dus niet meer toegankelijk. Maar daar hebben we wel hele mooie excursies voor.
0: Kijk.
1: Want als jij in de avond een keertje met de boswachter en de gidsen op pad wil, dan hebben we binnenkort de Nacht van de Vleermuis. En dan gaan we met een beddetector op pad. Want vleermuizen die maken geluiden die wij als mensen niet kunnen horen.
0: Ja.
1: En met een beddetector kan deze omzetten in bepaalde tikken. En dan kunnen we zo kijken wat voor vleermuizen het zijn. Of dat ze aan het jagen zijn. Of dat ze misschien gewoon rustig aan het rondvliegen zijn. En dan kunnen we samen kijken van, nou, wat is er en wat leeft hier.
0: Ja, heel goed. Als mensen zich daarvoor willen opgeven, waar kan dat?
1: Dat kan via onze website, Staatsbosbeheer. En dat is op zaterdag 29 augustus. En het start om 19:30.
0: Nou, kijk, zo'n mooie tijd. 19:30 s'avonds. Nee, s'morgens neem ik aan dan.
1: Nee, oh, s'avonds. Dan zijn de vleermuizen natuurlijk het meest actief.
0: Ja, nee, helemaal goed. Hey, nou, prima Lin, dankjewel. Tot de volgende keer, zou ik zeggen. En maak er nog een mooie dag van.
1: Ja, jullie bedankt. Een fijne dag.
0: Oké, hoi.

van de jeugdboekenserie. Ja, wij gaan straks om 11:30 de quiz spelen. Wie kent het monument? En ik heb alvast een paar tipjes voor je die al zijn gegeven. We kijken haar jaarlijks in de kont, was tip 1. En tip 2, zij kampte met te veel gras. Daarom trokken ze een grazer torenhoog.

0: Een van de eerste grote hits van Ed Sheeran was dat Galway Girl.
1: Weekend, het monument.
0: Ja, het is tijd dat wij het spel gaan spelen. Wie kent het monument? Hoe werkt het? Wij geven een aantal tips en jij moet raden welk monument we bedoelen in onze provincie. En collega Joost heeft de hints ingesproken. De eerste hint was, ze kijken haar jaarlijks in de kont. Ze kijken haar jaarlijks in de kont. De tweede hint was, ze kampten met te veel gras en daarom trokken ze een grazer torenhoog. En Joost, wat is de derde hint?
2: Hint 3. Wie hijst nu aan een strop een koe de toren op om hummusgras te vreten? Dat deed de kamperaad na lang en wijs gepraat. Die koe heeft het geweten. Het verhaal werd naar zijn aard bij stukjes ingeschaard. Die kamper uien heten.
0: Ja, een complete epos was dat. Geen korte hint, moet ik zeggen. Dat waren de drie hints voor het monument wat wij vandaag zoeken. En ik wil heel graag de exacte naam van het monument weten. Het antwoord, we doen vandaag niet aan appen, we doen alleen aan bellen. Kun je doorgeven en doorbellen op 074-2456-665. Voor de naam van het monument dat wij vandaag zoeken. Kun je dus bellen met 074-2456-665. En ik wil graag de naam van het monument hebben. Ze kijken haar jaarlijks in de kont. En ze kampten met te veel gras. Daarom trokken ze een grazer torenhoog. En de derde hint kan ik niet herhalen, want het was me iets te lang en het ging me ook iets te snel. Het was wel een heel gedicht. Iets met een koe en een toren. En, nou ja. 074-2456-665. En we hebben een beller. Goedemorgen.
3: Goedemorgen, met Jacqueline Veldhuis.
0: Dag Jacqueline, goedemorgen. Jij weet het goede antwoord, dacht je?
3: De kamperkoe.
0: De kamperkoe, en dat is ook helemaal goed, Jacqueline. Wanneer wist je het?
3: Eigenlijk bij de eerste aanwijzing al.
0: Bij de eerste aanwijzing al?
3: Ja, het is zo specifiek, dat van kampen van die koe in die toren en zo.
0: Ja,
3: ik woon zelf in Zwolle, maar ik bedoel, het is zo bekend.
0: Ah, je bent dus een blauwvinger?
3: Ja.
0: Maar ook bekend met de kampergeschiedenis dus.
3: Ja, precies. Wie kent dat niet? Dus ja.
0: Ja, nee, dat is waar. Als je een beetje thuis bent in de streek waar je woont, dan weet je dat wel. En het is ook altijd verbonden met de kamperuitdagen, hè? De kamperkoe.
3: Ja, precies.
0: Jacqueline, blijf even hangen. Jij wint een boekje Overijssel in 25 vragen van de Overijssel Academie. En dat is verschijnt in aanloop naar 500 jaar Overijssel. En je krijgt ook nog het leuke Neder-Saxen magazine. En Joost gaat nog even uitleggen waarom de hints, hoe die precies in elkaar staken. En waarom dit het antwoord is.
2: Het goede antwoord is de kamperkoe in Kampen. Hint 1, ze kijken haar jaarlijks de kont in. De traditie gaat nog steeds getrouw dat er ieder jaar een koe, geen echte natuurlijk, de toren van Kampen in wordt getild en daar voor een aantal dagen blijft hangen. Hint 2, ze kampten met te veel gras, daarom tilden ze een grazer torenhoog. Ze kampten met te veel gras omdat bij het bouwen van de nieuwe toren er gras was ontstaan op het dak van de nieuwe toren. Nou, en daarom tilden ze dus een grazer torenhoog. En hint 3 is een bekend verhaal waardoor eigenlijk de traditie is ontstaan. Het volle gedicht luidt: wie hijst nu aan een strop een koe de toren op om hummusgras te vreten? Dat deed de kamperaad na lang en wijs gepraat. Die koe heeft het geweten. Het verhaal werd naar zijn aard bij stukjes ingeschaard die kamperuien heten.

De Dolly Dots, hela di la di lo. En daarvoor speelden we de quiz, wie kent het monument? En het ging dus om de Kamperkoe in Kampen. Een bronzen standbeeld van kunstenaar Jits Bakker, geplaatst op het Koeplein, oftewel Oude Raadhuisplein. En dat verwijst naar het bekende volksverhaal over een koe die de toren wordt ingetrokken om gras te eten. En het kunstwerk werd onthuld voor het 10-jarig bestaan van de Kamper Uitdagen. Dit is Pere Borokito.

0: que tú y que tú, vos un requito como tú. Queriendo otra vez en la junta, vos un requito como tú. Entonces más que tú, y vos un requito como tú. Queriendo otra vez en la junta, vos un requito como tú. Yo sé más que tú, y más que tú, y más que tú, y que tú, y borrequito como tú. Que no sabes la voz, borrequito como tú. Y yo sé más que tú, yo sé más que todo, sé más que nadie, y sé más que tú, y que tú, y que tú, y que tú, que tú, que tú, y borrequito como tú. Que no sabes la voz, borrequito como tú. Yo sé más que tú, más que tú. Más que tú, más que tú, y más que tú, y borrequito como tú.
1: Uit de jaren 70. Borrequito van Pere. En het is, even kijken, 18 minuten. Ja, 18 minuten voor 12. En dat betekent dat wij contact hebben gezocht met Willem.
2: Ja, ik ben er weer, Bas.
1: Ja, goeiedag Willem. Hoe is dat? Goed, Bas?
2: Ja, het is goed. En, ik lig op een bootje op de Drentse Hoofdvaart op dit moment.
1: Nou, kijk eens aan.
2: Ik heb zo'n klein mancaveje op water. Aha. En dat doe ik helemaal alleen. En dan moet je van overal mee zelf redden. Het is een... die vrouw wil er ook liever niet in mee. Ja. Dat is maar goed ook.
1: kratje bier bij de hand? Of dat nog niet, Willem?
2: Ja, ik kratje bier in een koelkast. En die moet dan weer op de accu. En die mag dan weer niet leeglopen. Dus het is een management, jongens. Dat wil ik niet weten. Maar het komt allemaal goed.
1: Ja, ik wil zeggen, dat klinkt wel heel interessant. Maar ja. Willem, wie belt u natuurlijk voor de limerick? Want elke week dan maak je een limerick voor ons.
2: Ja.
1: En je laat jezelf altijd inspireren. Door, neem ik aan, door wat je tegenkomt in het alledaags.
2: Ja, ik had van de week in de kranten lezen een stuk over vakantiewerk. Hè. Het is natuurlijk vakantietijd en ja. Vele jongelui die zoeken dan wat werk om een paar centjes mee te verdienen. En het was een ontwikkeling, omdat er zoveel werk is, dat de jongelui ook meer keuze hebt. En ook, dat bleek dan dat ze ook meer betekenisvol werk zoeken, zoals in de zorg.
1: Door heb je geen arbeidsimmigranten voor nodig. Dus de jongelui die kunt het wel mooi doen.
2: Ja. In de zorg werkt ook wel arbeidsmigranten natuurlijk. Ja, maar zeker. In ieder geval, die gaat ook met vakantie.
1: Ja.
2: En dat betekent dat die jongelui er ontzettend veel goed werk doet. En dan moet je natuurlijk toch, net als hier misschien ook wel lekker erover hebben, terugdenken aan hun eerste eigen vakantiebaantje.
1: Aha.
2: En mijn eerste vakantiebaantje, dat is een unicum, want dat noemt niemand meer. Dat was koerepen draaien.
1: Oké.
2: Okay. Weet je dan wat ik bedoel?
1: Een koeientouw? Ik weet niet. Nee, ja. ik ken de term niet.
2: Een koerepen, dat is een koetouw.
1: Aha.
2: En dat is dus in vroeger aan de koe natuurlijk nog hoorns. En die worden ook veel naar de markt gebracht, of naar de buurman, of met de koe naar de bollen. En dan moet je natuurlijk weer een touw aan de kabben.
1: Ah,
2: en dan laai je door koerepen voor.
1: En dat was een speciaal touw dus?
2: Het was eigenlijk wel een speciaal touw, ja. Dat had ook gewoon de naam koerepen, koetouw officieel.
1: Ja.
2: En in mijn eerste vakantiebaantje, dat

0: Maar toch een zakcentje inderdaad. Ja. En we leren ook nog een beetje hand om, dus het was dubbelop.
1: Ja, kijk eens aan.
0: Maar het was volle werken voor weinig geld. En dat is niet aan alle jongens besteed. Zo niet en nou ook niet. Want de tweede betekenis van reven, als ik hoe nou zeggen, Bas, die vent trekt geen repenrechten. Weet je ook wat dat betekent?
1: Geen repenrechten? Nee, nee, het zegt me niks.
0: Nee, nou ja, hier in Salland betekent dat zoveel als die vent die presteert niks.
1: Ah.
0: He, dus iemand die aan het werk is, maar ik heb weinig uit zijn vingers, dan zegt ze, nou, die trekt nog geen repenrechten.
1: Hij trekt geen touwrecht.
0: Precies. Zoiets, <ja. laughs> Doe recht dan nou een limmering over.
1: Nou, kijk eens aan. Laat maar horen, Willem.
0: Er wol pas een jonk aan de vechten. Veel geld verdien met koetdown vlechten. Zien fase zomert, loop ik wat. Maar het jonk trok geen repenrechten.
1: Hartstikke mooi, Willem.
0: Ja.
1: Hey, dankjewel.
0: Graag gedaan.
1: En wie spreekt me elkaar voor nog een keer?
0: Volgende week is ik goeie, hè? Of
1: okay.
0: Heurig goeie.
1: Okay. Okay. Yes.

Maxi Priest was dat met Wild World. Ja, het nummer is natuurlijk origineel van Cat Stevens. Dit was een cover. Tot zover Thuis op Zondag voor vandaag. Het werd gemaakt door Joost Haring, Erik Punt en mijn naam is Bas Treffers. Blijf lekker luisteren naar Radio Oost, naar een weekend Overijssel met Benjamin Borgman. Met heel veel muziek, maar ook heel veel sport. En uiteraard, tenminste daar ga ik wel vanuit, speelt hij ook nog het 12-letterwoord. Ik weet het niet 100% zeker, dus dan moet je me niet erg kwalijk nemen als het niet zo is. Mooie zondag nog, goed gewoon. Visa.

0: zin in een echt zomeravontuur? Stuur ons je mooiste, leukste of gekste zomerfoto. En maak elke week kans op een onvergetelijke ballonvaart in de RTV Oost Luchtballon. Pak die camera, leg jouw zomermoment vast en wie weet zweef jij binnenkort hoog boven Overijssel. Ga naar oost.nl/zomer en stuur je foto in. Zomer.
1: I'm Andrew van Australië New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
2: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 0767 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
1: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
3: Je wou alle smaken milkshake proberen, maar nu is je rekening helemaal uitgemolken? Maak er

0: het een tikje anders doet.
1: Kom deze zomer naar het oudste museum van Nederland en ga mee op een ontdekkingstocht vol activiteiten voor alle leeftijden. Vier de zomer in Tijlers Museum in Haarlem.
2: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
1: Zomer in Tijlers. Surf voor het programma en tickets naar tijlersmuseum.nl.
2: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
3: Heel veel bekende merken bij Juwelier Robers in Vrede Duitsland. Van Rado, Ebel, Certina, Citizen tot Niesing, Fopen, Alcoro en trouwringen van 123gold.de. Vind ook uw vrije sieraad bij Juwelier Robers in Vrede Duitsland.
4: Cultuuragenda Overijssel. Jouw evenement, voorstelling, festival of expositie bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.
5: Avonturenpark Hellendoorn bestaat 90 jaar. Beleef samen de vetste achtbanen, wildwaterpret, spectaculaire shows en avontuurlijke ontmoetingen. Nieuw in Hellendoorn betreedt Oerland en trotseer Oerkracht.
6: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
7: Michel Koenen met het NOS-journaal. Voor de zuidkust van Oman lekt olie uit een vastgelopen tanker die onderdeel uitmaakt van de Russische schaduwvloot, waarmee het land Europese sancties ontwijkt. Het schip zakt langzaam weg onder water. Aan een boord zijn zeker 800.000 vaten ruwe aardolie. Op beelden is een kilometerslange olievlek te zien. De tanker werd 2 maanden geleden door 1 of meerdere explosies geraakt en is sindsdien gestrand. Rondom het eiland waar het schip ligt komen onder meer zeldzame soorten zeeschildpadden en walvissen voor. Bij een woning in Arnhem heeft vannacht een explosie plaatsgevonden. Daarbij is een aantal ramen gesprongen, niemand raakte gewond. De politie kreeg om 2 uur vannacht een melding. Het is nog niet bekend wie er achter de explosie zat. In de straat in Arnhem wordt onderzoek gedaan. Alle agenten van de omstreden Amerikaanse immigratiedienst ICE krijgen nog deze maand een bodycam. Maar of de beelden worden vrijgegeven bij een incident is nog maar de vraag. ICE wil ze kunnen achterhouden, onder meer vanwege de privacy van betrokkenen. De bodycams die worden ingevoerd na dodelijke schietincidenten in januari. Omstanders die filmden het. En de eerste verklaringen van ICE en president Trump over wat er was gebeurd, die bleken niet te kloppen. En met een Zeppelin worden metingen gedaan van de luchtkwaliteit boven delen van Nederland. De Zeppelin die vliegt voor de metingen langzaam en laag op ongeveer 300 meter hoogte. Aan de Zeppelin is allerlei meetapparatuur vastgemaakt. Het onderzoek wordt gedaan door Duitse en Nederlandse onderzoekers. En met de resultaten van de metingen van bijvoorbeeld uitlaatgassen, CO2 en fijnstof worden na het onderzoek analyses gemaakt van de ontwikkelingen in de luchtkwaliteit. En de onderzoekers die denken weermodellen en verwachtingen van de luchtkwaliteit daarmee te kunnen verbeteren. Het weer nog, vooral vanmiddag flink wat zon. 27 graden in het noorden tot lokaal 32 in Limburg. En morgen eerst bewolkt, dan in het noorden een buitje misschien. En iets minder warm dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
8: Samen shoppen in unieke boutiquejes, struinen door de mooiste straatjes en neerploffen op een zonnig terras. In Gouda vind je alles voor het perfecte dagje uit.
9: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly and Cruise Caribbean reis, inclusief vol pension tijdens de cruise, retourvluchten en een comfortabele extra hotelovernachting vooraf. Kijk op hollandamerika.com.
8: Ontdek alles voor het perfecte dagje uit op welkomingouda.nl.
9: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly and Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
10: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. 10 augustus staat de jackpot op 14,8 miljoen. Belastingvrij. De 10e kan het gebeuren. Je hebt alleen morgen nog om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
11: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
0: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
6: Radio Oost. Weekend Overijssel. Thuis in Overijssel. Radio Oost.
12: Jongens en meisjes, hebben jullie er een beetje zin in?
13: Ja!

0: Heerlijk blijft deze plaat, hè? Human League en Don't You Want Me hier op Radio Oost.
1: Weekend Overijssel.
0: 11:08 is het inmiddels. Hartstikke fijn dat je luistert naar Weekend Overijssel. Tot 2 uur ben ik weer bij je. Ach, we gaan er weer een leuke uitzending van maken. Nog even terugkomend op Don't You Want Me van de Human League trouwens. Het klonk in het begin eigenlijk heel anders, hè, de oorspronkelijke versie van deze plaat. Een synthesizerlijn die erin zat, die was oorspronkelijk veel ruiger dan de uiteindelijke versie. De producer van de plaat was ontevreden met de vroegere versies van het nummer en maakte een remix met een zachter geluid dat volgens de zanger meer poppy was. De zanger haatte de nieuwe versie en dacht dat het het zwakste nummer op het album zou worden. Hij zette het nummer daarom ook als laatste nummer op het album. Nou, de rest is geschiedenis, want wat een mega-hit werd dit. En nog steeds wordt die lekker vaak gedraaid op de radio. En zojuist dus ook op Radio Oost. Weekend Overijssel, hartstikke fijn dat je erbij bent. En je hoorde het net ook al goed van Bas Treffers. Ja, het 12-letterwoord zit er zometeen weer aan te komen. 12.

Het 12-letterwoord, ja, het is eigenlijk heel simpel, hè. Ik geef een hint zometeen wat iets met een 12-letterwoord te maken heeft. Je kan ook via TV Oost meespelen. En hier en daar in de uitzending geef je een aantal letters als hint. En aan jou de opdracht, wat is het 12-letterwoord van de dag? Komen al veel appjes binnen met de vraag, ga je het 12-letterwoord nog spelen? Nou, bij deze de bevestiging dus. Ik ga hem inderdaad zometeen spelen, dus hou je vast. De mooiste muziek hoor je hier natuurlijk ook veel zomerse muziek. Want het is natuurlijk zomer in Overijssel. André Hazes kan dan niet ontbreken met zomer.

0: Het WK mag dan achter ons liggen, maar na de muziek kunnen we gelukkig nog wel luisteren. Shakira en Burna Boy. Die Die op Radio Oost.
1: Uit in Overijssel.
0: Het 12-letterwoord, dat zit er zometeen aan te komen. Maar eerst nog even een leuke podcast-tip. Want sommige straten lijken op het eerste gezicht heel gewoon. Totdat je de verhalen erachter leert kennen. Achter voordeuren, op straathoeken en in de oude steegjes schuilen herinneringen die je nergens op een bordje terugvindt. Zo zit ook de Kamperpoort in Zwolle vol van die verborgen verhalen. Martin Eckel die kent er veel van. Hij is als buurtbewoner betrokken bij de podcast Retourtje Volksbuurt. Een potwalk is dat, die je meeneemt door de geschiedenis en verhalen van deze bijzondere wijk. Nou, ik ga even bellen met Martin. Goedemiddag.
2: Hey, goedemiddag.
0: Wat een bijzonder concept en wat bijzonder om hier aan mee te doen lijkt me aan deze podcast.
2: Ja, dat was hartstikke leuk. Wij waren op zoek om zeg maar iets over de wijk te vertellen. We zitten midden in een herstructurering in deze wijk. En dat vinden we toch belangrijk om gewoon aan de mensen wat te laten zien. Zo van, ja, wat is en wat was die Kamperpoort nou? Ja. En voor ons is het wonen gaat niet alleen over zeg maar huizen en stenen. Maar gaat ook over mensen. Dus toen zijn we op het idee gekomen om gewoon zeg maar zo'n tour door de wijk te maken waarin je kan horen en ook zien wat er allemaal in de wijk was en ja. Wat een beetje de DNA van de Kamperpoort is.
0: Ja, wat bijzonder. Want wat is het DNA van Kamperpoort?
2: Nou, van oudsher was Kamperpoort was een volksbuurt. En in de loop van de jaren dat er heel veel gesloopt en bijgebouwd is, zie je dat veranderen. Maar je ziet ook de wens ontstaan van de mensen die er zeg maar wonen, om gewoon wel gewoon dat stukje wie wij zijn en wat wij zijn, om dat gewoon vast te houden. Gewoon die traditionele wij-cultuur. Ons kent ons.
0: Ja.
2: En wat is dan mooier om gewoon aan mensen te kunnen vertellen hoe het hier allemaal eruit zag. En dan ja, met zo'n wandeling door de wijk, dat je ook verhalen van buurtbewoners kan horen. Ook van mensen die er al niet meer zijn.
0: Ja,
2: ja. Ik vond het gewoon een eer om daaraan mee te mogen werken.
0: Ja, dat kan ik me voorstellen. Heb je het gevoel dat dat ook een beetje, nou ja, of ben je er misschien bang voor, dat dat verdwijnt, het wij-gevoel, als dit niet verteld wordt?
2: Nou, als je het hebt over communities, denk ik dat je soms ook gewoon je best moet doen met alle mensen om gewoon te werken aan een community. Want als er nieuwe mensen bijkomen, is het denk ik goed om aan ze te vertellen, is dat dit is waar je terechtkomt. En ja, dan is het juist mooi als dat er nieuwe mensen komen, dat ze zeggen van, hey, dit vind ik ook leuk of wat dan ook. Dat maakt dat je bouwt aan een nieuwe community met voor ons dan met behoud van onze oude DNA. Dus dat oude DNA, dat moet dan een beetje leidend zijn voor de toekomst.
0: Ja, een soort rode draad.
2: Ja.
0: Oh, wat mooi. Jij bent dus een van de betrokkenen bij deze podcast. Een van de mensen in Kamperpoort. Ja, wat is jouw verhaal in deze podcast?
2: Ik vertel samen met mijn vader het verhaal over Tante Tony. Toen je nog allemaal niet zoveel van die welzijnsorganisaties had, had je bij ons wel een buurtkroeg, Café de Kippen. En daar was zeg maar de meest iconische barvrouw was Tante Tony bij ons. Nou, die vrouw is gewoon een legende in deze wijk. En ik vertel een beetje met mijn vader over hoe dat was in dat café.
0: Ja.
2: Ik vanuit mijn herinneringen en mijn vader vanuit zijn herinneringen. Die komt er ook al heel lang. Mijn opa kwam er zelfs nog. Dus ja, best wel veel verhalen.
0: Ja, dat kan
2: en
0: dat,
2: en ja, dat is dan het topje van de ijsberg.
0: Ja, het topje van de ijsberg, want natuurlijk zoveel verhalen kunnen misschien niet in een podcast verteld worden. Dan moet je eigenlijk maar gewoon een keer naar Kamperpoort toe misschien om dat gewoon zelf te ervaren. Dat zou natuurlijk ook kunnen.
2: Ja, ik weet zeker, de mensen die zeg maar die het gaan lopen, die treffen overal wel mensen die dan weer wat anders of weer wat kunnen toevoegen aan het verhaal. En zo ben ik ervan overtuigd, is dat de mensen die gaan lopen, en dat raad ik ze ook zeker aan, om gewoon, ja, luister ook naar wat er dan om je heen gebeurt. Want er zijn nog zoveel meer verhalen te vertellen Ja, het is gewoon een prachtige wijk.
0: Ja, dat is mooi om te horen zeggen. De Podwalk, want inderdaad, je kunt er naartoe en dan ja, toch op een speciale manier de podcast beluisteren. Daarover straks meer. Eerst even een klein stukje van de podcast. Sjors Thijssen, die vertelt iets over de Veemarkt. Een klein stukje uit zijn onderdeel van de podcast.
3: Hier stond de koeien buiten aan, bij de oude stal. Dat is ineens een ring, daar stond de koeien aan met de toon.
4: Je hoort Sjors. Hij is sinds jaar en dag bewoner van de Kampenpoort.
3: Dat is wel een heel oud deurtje. Ja, het is een vervallende, ja, maar goed, dan zit er al jaren niks meer in, hè.
4: Aan de rand van de veemarkt vind je nog een aantal hele oude kleine veehalletjes.
3: Boven ons was de hooizolder, die zat helemaal vol. Er ligt er nog wat. Ja, dat is nou heel oud.
0: Ja, dat is toch mooi om te horen. En inderdaad, dit kun je dus door middel van een potwalk beluisteren. Kun jij nog even uitleggen hoe dat dan precies in zijn werk gaat?
2: Nou, je scant op het papier wat je dan krijgt, scan je zo'n speciale code. En dan krijg je de mogelijkheid om zeg maar te gaan lopen. En elke keer als je op een plek van bestemming bent, kun je of een verhaal krijgen of je kan wat zien. Want zo is ook de oude Kampenpoort op de Kampenpoortenbrug. En daar hebben ze de bouwtekening van gevonden. En die hebben ze gewoon verwerkt in die tour. Dan kun je gewoon met je telefoon, kun je gewoon op de Kampenpoortenbrug, kun je die oude poort zien.
0: Wauw.
2: Ja, dat is prachtig.
0: En
2: overal zit, overal op die tour zit dan zeg maar een letter verborgen. Dus er zit ook nog een speleffect in.
0: Ook nog.
2: Om het gewoon nog wat leuker te maken.
0: Kijk aan, heb je hem zelf ook al gelopen, die route?
2: Ik heb hem al een paar keer gelopen. Ja.
0: Hoe was dat om dan ook jouw eigen verhaal op zo'n manier terug te horen?
2: Het grappige is, ik heb hem gewoon een aantal keer, maar ook gewoon, we hebben ook gewoon testwandelingen gemaakt. En elke keer als je weer zeg maar loopt en met andere mensen loopt, komen toch weer nieuwe verhalen naar boven, ja. Of wat dan ook. Ik vind het gewoon de moeite waard om het gewoon meer eens een keer te lopen.
0: Nou.
2: En dan kun je die Sjors die je daarnet hoorde. Ja, grote kans dat je die gewoon tegenkomt in de wijk.
0: Oh, dat is natuurlijk helemaal mooi. Dan heb je eigenlijk iemand in de podcast gehoord en dan heb je hem in levende lijven nog een keer voor je.
2: Dat is heel goed mogelijk.
0: Martin Eckel, buurtbewoner van Kampenpoort en dus ook onderdeel van de podcast Retourtje Volksbuurt. Zeker de moeite waard dus om naar Kampenpoort te gaan en even naar retourtjevolksbuurt.nl te gaan en dan die podcast te beluisteren door middel van een potwalk. Martin, dank je wel en veel plezier als je nog een keer gaat lopen.
2: Ja, nou gaan we doen.
0: Jojo.
2: Fijne dag.

En helaas verdwijnt hij dan nu opeens. De Steve Miller Band en de Joker op Radio Oost. 13:58. Hartstikke fijn dat je luistert naar Weekend Overijssel hier op Radio Oost. Zometeen komt natuurlijk het 12-letterwoord nog even voorbij. Dus blijf zeker even luisteren. En ook het laatste nieuws heb ik zometeen voor je in Overijssel. Maar ook muziek ga je nu horen van Calvin Harris en Dua Lipa. One Kiss.

0: Uit 2018 komt hij alweer, wat een mega hit, hè? One Kiss, Calvin Harris en Dua Lipa. Maakt het 2:30. Tijd voor het laatste nieuws in Overijssel. Een man van 56 uit Steenwijk is gisteravond aangehouden voor bedreiging. De politie rukte met meerdere wagens uit naar het centrum van de stad. Wat er precies is gebeurd is nog niet duidelijk. De man werd bij een horecazaak aangehouden. De politie doet verder onderzoek. Restaurantketen De Beren heeft de afgelopen jaren meerdere uitbreidingsplannen in Enschede en Hengelo afgeblazen. En dat terwijl er grote plannen waren. Zo zouden er 2 restaurants in Enschede komen en ook een grote vestiging in Hengelo ging niet door. Volgens een retaildeskundige was de keten te ambitieus met uitbreiden. De keten wijst op corona en veranderende financiële omstandigheden en wil wel terugkeren naar Hengelo. In Enschede komt op de plek bij Kinepolis inmiddels een entertainmentcenter. En misschien hoor je het gisteren al in Weekend Overijssel. Want dit weekend is het truckfestijn in Diepenheim. Zo'n 120 vrachtwagenchauffeurs showen met trots hun schoongepoeste vrachtwagens. De cabines van de vrachtwagens worden vaak ook speciaal ingericht. Het is dan ook bijna hun tweede woonkamer, vertelt deze chauffeur.
1: Je woont er gewoon 12 tot 15 uur per dag in. En soms slapen we er, heel soms slapen we er ook in. Dus dan is het eigenlijk wel een tweede huis onderweg geworden. Wat speciale gordijnen, ja, je koffiezetapparaat en al die dingen nog meer. Om het wat gemakkelijker te maken, zeg maar, voor onderweg. Dus dat je niet altijd afhankelijk bent van wat anders.
0: Ja, er kwamen ook veel bezoekers op het festival af. Zo keken ook deze toekomstige chauffeurs hun ogen uit.
2: Ja, de toeters, harde geluiden, open pijpen, alles mooi. Gehangers.
3: Dus ik hoef niet te vragen wat later jouw beroep wordt?
2: Nee, eigenlijk niet, nee. Ik gewoon vrachtwagenchauffeur.
3: Word je later ook vrachtwagenchauffeur?
4: Ja.
3: En jij? Wat word jij later?
4: Politie.
3: Geen vrachtwagenchauffeur?
4: Nee, ik wil ook politie zijn.
3: Op politie en vrachtwagenchauffeur?
0: Ja. Oh, mooie plannen voor de toekomst. En ze hebben dus genoten van al die trucks die te zien waren bij het truckfestijn in Diepenheim dit weekend. Je leest het allemaal op oost.nl en natuurlijk ook in onze app. Nog even naar het weer dan. Het is al 27 graden op dit moment. Het is zonnig en droog. Het wordt 29 tot 31 graden vandaag. In de middag en de avond kan wat bewolking ontstaan. En de zon wordt dan ook wel een beetje tegengehouden. Dus het wordt dan iets kouder. De wind is eerst zwak en draait later nog naar het zuidwesten toe. Vast even kijken naar de dag van morgen en overmorgen. Dan wordt het tijdelijk wat koeler met ongeveer 25 graden op maandag en 24 graden op dinsdag. Het blijft vrijwel droog met zon en wat bewolking. 1:04, hartstikke fijn dat je erbij bent met het 12-letterwoord onder andere natuurlijk ook. 12-letterwoord gaan we weer spelen. Je kan meedoen via de radio en via TV Oost. Zometeen laat ik wat woorden zien en noem ik hier ook een aantal letters op die dan het 12-letterwoord gaan vormen. Maar ik heb ook alvast een hint voor je. Kun je alvast een beetje nadenken over welke kant we opgaan? Hint heeft alles te maken met verkoeling. Verkoeling, dus het woord van 12 letters heeft iets te maken met verkoeling. Je mag alvast appen, als je het nu al weet, vind ik het heel knap. 0645671331.
5: Benjamin Borgman. Radio
0: Oost. En dan maak jij kans op een mooi prijzenpakket. 12 letterwoord. Nou, gaan we zo meteen ook nog wat uitgebreide spelen, hoor. Dus blijf lekker luisteren, zou ik zeggen.

Total Touch and Touch Me There. Het is bijna 1:15. Weekend Overijssel tot de klok van 2:00. Daarna natuurlijk de Oosttribune. Word je eenmaal bijgepraat over de sport van de afgelopen dagen en ook de komende dagen. Maar eerst is het tijd voor het 12-letterwoord. Je kunt ook even meekijken via TV Oost. Ik ga hem nu in beeld brengen. En dan krijg je direct een aantal eerste hints wat betreft het 12-letterwoord. Heeft allemaal te maken met verkoeling. 12-letterwoord heeft allemaal te maken met verkoeling. Eens even kijken of de tv ook... Het tv-scherm ziet er echt niet uit. Excuses daarvoor. Het is bijna niet te lezen. Ik heb ook geen idee hoe dat kan. Maar gelukkig luister jij ook naar Radio Oost. Dus kun je gewoon meespelen met het 12-letterwoord. Heeft dus iets te maken met verkoeling. Ik kreeg al een appje van Bert-Jan uit Lossen. Die doet ook altijd mee. En die heeft al zijn papiertje klaar liggen. Dus je kunt op het tweede vakje, letter 2 dus, kun je de E noteren. De E komt op 2 en ook de letter E komt op plekje nummer 11. Dus de E op plekje 2 en de E op plekje 11. Komen al ontzettend veel suggesties binnen. Die kwamen al binnen toen ik nog niet eens een letter had gegeven. Zwembadwater komt heel vaak voorbij. Toon Nijland uit Delden, Henny Schijver uit Deventer komen met de zwembadwater. Dat is niet het goede antwoord. Komt ook een appje binnen van Erik Pet. Die zegt onweersbuien. Onweersbuien. Nee, is ook niet het juiste antwoord. Anja Hendricks uit Almelo zegt hoi hoi, goedemiddag. Is het woord misschien airconditioning? Nee, het werkt in ieder geval wel verkoelend. Fijne uitzending, Benjamin. Groetjes, Anja. Dank je wel. En leuk dat jij ook aan het luisteren bent, Anja. Succes met het spelen van de 12-letterwoord. Wat komt er nog meer binnen? Tini, oh, die heeft haar bericht net verwijderd, dus dat is sowieso niet goed. Jacqueline Veldhuis uit Zwolle zegt opfriscursus. Opfriscursus, leuk bedacht, maar niet het juiste antwoord. Bert-Jan komt met nog een woord en ook Ellen Dijkhoff komt met hetzelfde woord als Bert-Jan. En zij zeggen vermindering. Vermindering, nee, is ook niet juist. En tot slot nog even Herma uit Goor. Zij zegt zomerdekbed.

0: Thuis op Zondag streekpakket.
1: Wil jij iemand verrassen die iets moois voor een ander heeft gedaan? Iemand feliciteren die iets te vieren heeft? Of heb je zelf een opvallend verhaal dat je wilt delen met onze luisteraars? Mail jouw verhaal naar thuisopzondag@oost.nl. Elke zondagmorgen om 10:30 en 11:30 belonen we de twee mooiste verhalen met een heerlijk Thuis op Zondag streekpakket.

0: Jermaine Jackson en Pia Sadora, When the Rain Begins to Fall. Het is mooi om te zien hoe creatief mensen wel niet kunnen zijn met het 12-letterwoord. Het goede antwoord zit er nog niet in. Dat moet ik dan wel weer toegeven. Er komen nog steeds heel veel appjes binnen. Ventilatoren, niet het goede antwoord. Besprenkelen, nee ook niet. Verversingen, bevochtigden. Dat is allemaal niet het juiste antwoord. Nee, nee, nee. Regenplassen, nee ook niet. Begroeiingen, nee ook niet. René uit Hengelo, dank voor het meespelen. Nee, is ook niet het goede antwoord. Laat het zeker nog even achter. 06-4567-1331 kom ik in het volgende uur daar weer even op terug. Krijg je nog meer hints over het 12-letterwoord. En kun je een mooi prijspakketje winnen. Ik ga eerst de nieuwe oogst voor je draaien. En Micha, dat is de nieuwe oogst. Hij vertelt zelf even waar het nummer over gaat.
1: Het is een liedje dat gaat over een tweestrijd. Goed en kwaad. Maar het is ook vooral een liedje om lekker op te dansen, om te bewegen. En ja, je kan het nu horen op Radio Oost. Dus ik wens jullie allemaal heel veel liefde daar in Nederland. En ik zie jullie snel.
0: Doei doei. Hij is op dit moment in Nashville om muziek op te nemen. En daar was hij al een keer eerder. En Lose My Life, dat is de nieuwe.
2: Radio Oost zet nieuwe muziek uit Overijssel in de spotlights.
3: Deze week, Micha, Lose My Life.
2: Dit is de nieuwe oogst.

0: even los van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
1: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
2: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
3: Zonder leden geen Max. Dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna. Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk. Samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
4: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Terlezom op in je testament en help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst, wereldwijd. Kijk op terlezom.nl.
5: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
4: Neem Terlezom op in je testament. Kijk op terlezom.nl.
5: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
6: Vers vlees en barbecuepakketten? Ambachtelijk met de smaak en kwaliteit van vroeger. Waar vind je dat nog? Bij Vleeshouwerij Saasveld. Kijk op vleeshouwerijsaasveld.nl.
7: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
8: Michel Koenen met het NOS-journaal. De jongen die op zijn school in Thailand meerdere mensen doodschoot, keek online naar gewelddadige content. Dat heeft de politie ontdekt op zijn computer. Ook nam hij eerder een soort luchtbux mee naar school, die werd in beslag genomen door een docent. De schutter kreeg de afgelopen jaren steeds meer interesse voor vuurwapens, zeggen getuigen. De jongen schoot vrijdag eerst zijn grootouders dood, waarna hij op school nog 6 mensen om het leven bracht. In een van de klaslokalen pleegde hij uiteindelijk zelfmoord. Meer dan 20 mensen raakten gewond. In Den Haag zijn gisteravond 2 mannen opgepakt voor een woningoverval in Helmond de nacht ervoor. Bij die overval raakten de 2 bewoners van het huis gewond. De man en de vrouw kregen klappen van de daders. Er ontstond een worsteling en uiteindelijk wist het stel de 2 overvallers te verjagen. Het zijn een 36-jarige man uit Den Haag en een jongen van 17 uit Den Bosch. Spanje heeft gisteren bijna 200 reizigers vanuit Italië gecontroleerd. De Spaanse douane controleerde in totaal 12 vluchten op verschillende vliegvelden in het land. Spanje kondigde vrijdag de controles aan. Het is een reactie op de controles die Italië andersom instelde voor reizigers uit Spanje. Premier Meloni vond die nodig nadat migranten de Spaanse exclave Ceuta hadden bestormd. Volgens Spanje zijn de meeste mensen weer teruggestuurd. En wie vanuit Ceuta naar het Europese vasteland wil, die moet ook langs een grenscontrole. En er vliegt een zeppelin van 75 meter lang over het oosten van Nederland. En daarmee wordt de luchtkwaliteit gemeten boven delen van het land. En de zeppelin die vliegt daarom langzaam op ongeveer 300 meter hoogte. Duitse en Nederlandse onderzoekers die hopen met de onderzoeksresultaten weermodellen en verwachtingen van de luchtkwaliteit te kunnen verbeteren. Het weer zonnig bij 27 graden in het noorden tot lokaal 32 in Limburg. In de loop van de dag neemt vanuit het zuiden de bewolking toe. Dit was het NOS Journaal.
9: Avonturenpark Hellendoorn bestaat 90 jaar. Beleef samen de vetste achtbanen, wildwaterpret, spectaculaire shows en avontuurlijke ontmoetingen. Nieuw in Hellendoorn, betreed Oerland en trotseer Oerkracht.
10: Cultuuragenda Overijssel. Jouw evenement, voorstelling, festival of expositie bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.
11: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
12: Hoppa!
11: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
12: 3 sterren slot.
11: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
12: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad. Partner voor talent.
13: Hey ondernemer, hallo? Kan je me Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
12: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
14: Bent u 68 plus? En zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
15: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
14: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
7: Radio Oost. Weekend Overijssel.

0: Niemand minder dan Michael Jackson, de King of Pop en Bad, hoorde je hier in Weekend Overijssel op Radio Oost.
1: Weekend Overijssel.
0: Maakt het inmiddels alweer bijna 9:01. Een hele goede middag.
1: Benjamin Borgman.
0: En we zijn druk bezig met het 12-letterwoord. Ik gooi hem er nog maar even in hoor.
2: 12.

0: staat het woord? Nou, dat doen een heleboel mensen. Ik heb Suzanne aan de telefoon. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Uit het prachtige, waar kom je vandaan?
1: Hengelo.
0: Uit het prachtige Hengelo. Jij denkt het goede antwoord te weten. Zeg het maar, wat denk jij?
1: Regenbuitjes.
0: Regenbuitjes. Suzanne, ik moet jou helaas teleurstellen.
1: Dat is jammer.
0: Ja, dat is niet het goede antwoord. Maar ik wil jou wel bedanken voor het meespelen. En je maakt natuurlijk gewoon nog steeds kansen. Want ik ga zometeen nog even een extra lettertje toevoegen.
1: Helemaal goed.
0: Heb je een papiertje voor je?
1: Ja, daar had ik de andere letters ook opgeschreven.
0: Helemaal goed. Dan komen die anderen zometeen daar al op te staan, oké?
1: Helemaal goed.
0: Succes.
1: Misschien wel weer een poging.
0: Jo, succes, dankjewel.
1: Dank je.
0: En ik heb Loes aan de telefoon. Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Waar kom jij vandaan?
2: Ik kom uit Glanen.
0: Uit het prachtige Glanen. Jij denkt ook het goede antwoord te weten. Want wat heb jij doorgestuurd naar de app van Radio Oost?
2: Besprenkelen.
0: Besprenkelen. Voel je me al een beetje aankomen, Loes?
2: Ja, ik voel hem aankomen.
0: Dat is helaas niet het goede antwoord.
2: Nee.
0: Maar ik wil ook jou hartstikke bedanken voor het meespelen.
2: Helemaal goed.
0: En je kan nog steeds winnen, hè, dat mooie prijzenpakketje.
2: Ja, we gaan verder.
0: Heb jij ook een papiertje voor je liggen?
2: Ja, daar hebben we.
0: Nou, het volgende letter die komt er nu alvast even bij. Op plekje 4 kun je ook een E toevoegen, Loes.
2: Oké, dat gaan we doen.
0: Dus op de 2e heb je een E, op de 4e heb je een E, op de 11e heb je ook een E. En even kijken, op plekje 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Op plekje 8 gaan we een U toevoegen.
2: Oké.
0: Dus de E op 2, de E op 4, de U op 8 en de E op 11. Staat het allemaal goed genoteerd?
2: Ja, heb ik gedaan.
0: Nou, dan wens ik jou ontzettend veel succes. En misschien bel ik jou dan zometeen met alsnog het goede nieuws.
2: Oké.
0: Fijne zondag.
2: Fijne dag. Doei.

Een en al zomer op je radio, Justin de Wild en Cheerio op Radio Oost. Ja, er komen nu veel appjes binnen, ook veel goede antwoorden. Maar je maakt nog steeds kans hoor, ondanks dat er ook wel een aantal goede antwoorden tussen zitten. Stuur gewoon even jouw appje door hè, voor 12 letterwoord 0645671331. Je kunt ook op tv meekijken, maar Janko uit Nieuw-Leuzen die zegt terecht... Een beetje onscherp beeld. Ja, ik heb ook geen idee hoe dat kan. Ik denk dat de televisie ook een beetje toe is aan verkoeling. Dat is de enige reden die ik kan bedenken dat het er zo gek uitziet. Maar ik denk dat je nog wel op zich goed mee kan kijken. Op plek 2 staat de letter E. Op plek 4 staat de letter E. Op plekje 8 staat de U. En op plekje 11 staat de letter E. Dus drie E's zijn er al. En ook één U. Zometeen nog een aantal letters die ik ga toevoegen. Maar je kan dus nu alvast jouw appje doorsturen. 0645671331. En dan hoor je zometeen wel of jij naar huis gaat met dat prijzenpakketje. Zometeen hoor je ook meer over Woeste Grond. Ja, zeker wel. De populaire serie Woeste Grond. Onze verslaggever die was aanwezig voor de opnames van de populaire serie. Daarover ga je straks meer horen. Is nog even deze fijne plaat. Who'll Stop the Rain van CCR. No.

0: Nou, dat zou lekker zijn, hè? Een beetje regen. Ja, dat zou toch een hoop verkoeling opleveren. Kleine hint misschien. Who Will Stop the Rain? CCR, oftewel Creedence Clearwater Revival. Ik zei het al, Woeste Grond, daar moeten we het even over hebben. Want de populaire serie Woeste Grond kennen we vooral van tv. Maar er bestaat nu ook een fietsroute door het landschap. En er komt zelfs een film aan. De cast trekt deze zomer door de regio voor opnames. En onze verslaggever Marloes Solly die mocht alvast een kijkje nemen achter de schermen op de set. Daar sprak ze met enkele hoofdrolspelers. Hendrik-Jan Bukkers bijvoorbeeld, Piep Blikke Lucas. En ook een nieuw gezicht, Joep Pardenburg.
1: En Hendrik-Jan, vandaag de speelfilm die wordt gedraaid. We zijn bij de Trotse Tukkerfeesten. Hoe gaat het vandaag?
2: Ja, goed. We zijn op een hele mooie locatie. Het is heel tof. Ik vind het heel leuk dat we de film op meerdere plekken draaien. Kijk, Dienand in de serie is natuurlijk eigenlijk altijd op de boerderij. En nu gaan we op verschillende plekken. Onder andere hier, Fokveedag, motocross, grote feesttent. En dat is wel echt typisch de zomer voor deze regio. Dus dat vind ik hartstikke mooi.
1: Ja, Woeste Grond en Hete Zomer, de film. Zou je eens even kort kunnen vertellen, waar gaat het precies over, Pip?
3: Ja, je volgt de familie Otting nu eigenlijk in de zomer. Elke personage heeft natuurlijk weer zijn eigen geweldige verhaallijn. En Britt die gaat een band beginnen. Daar is deze meneer ook onderdeel van. Je volgt eigenlijk de camping, de weg naar het optreden en nog heel veel meer andere leuke verhaallijnen.
1: Joep, jij bent er nieuw bij. Kan je eens wat vertellen over jouw personage?
4: Ja, ik speel dus Deen. En Deen heeft een oproep gezien. Waarin stond dat jij op zoek bent naar nieuwe bandleden. En ik ben bassist. Dus toen dacht ik, nou, dat wil ik toch even wel even aan meedoen. En zo heb ik jou ontmoet. En sindsdien zitten we samen in een band. Dus zijn we bezig met een nieuwe zomerhit te schrijven. En daar gebeurt van alles.
1: Het is natuurlijk best wel een verschil, hè? Een film en een serie maken. Kan je misschien even vertellen wat zoal de verschillen zijn?
3: Wat het grootste verschil is en wat voor ons heel fijn is, is dat er gewoon veel meer tijd is. Dus we hebben eigenlijk meer tijd om de scènes te draaien, om goed met elkaar samen te spelen. Dus dat is een heel groot verschil en ook wel heel fijn, ja.
1: Hoe gaat het draaien? Heb je daar ook nog wel eens leuke dingen bij meegemaakt? Zijn er soms ook nog wel eens bloopers zo af en toe?
2: We hebben gedraaid gisteren op een motocrossbaan. En we stonden aan de kant te juichen. En toen, ik ga ervan uit eigenlijk. Ik verdenk ze ervan dat ze het expres gedaan hebben. Ze hebben het laatste rondje gaan ze extra gas. We zaten vol in het zand. Ik hoop dat het in de film komt. Dat zou mooi zijn.
0: Nou, de cast van Woeste Grond trekt deze zomer dus door de regio voor opnames. En onze verslaggever die mocht alvast een kijkje nemen achter de schermen op de set. Wil je hier nou meer over lezen? Wil je hier nou meer over zien? Dan kun je vooral even gaan naar oost.nl of een kijkje nemen in onze app natuurlijk.

0: Cresip en Sweet Goodbye. Smaakt het 13:01. En alweer tijd voor het laatste nieuws in Overijssel. De politie heeft een arrestatieteam ingezet in een woonwijk in Kampen. Een persoon die volgens een woordvoerder van de politie een gevaar voor zichzelf zou zijn, is uit een woning gehaald en opgevangen in een ambulance. Een deel van de Noordweg en Siriusweg werd afgezet om de inval mogelijk te maken. Volgens de politie hebben mensen in de omgeving van de woning geen gevaar gelopen. Op de A28 ter hoogte van afrit Zwolle-Noord zijn eerder vandaag twee auto's met elkaar in botsing gekomen. Het ongeluk gebeurde vermoedelijk tijdens het wisselen van rijstrook. In één auto zat alleen een bestuurster. In de andere auto zaten een vrouw en twee kinderen. Zij werden allemaal naar het ziekenhuis gebracht. In eerste instantie werd ook de brandweer nog opgeroepen vanwege een mogelijke beknelling. Maar dat bleek uiteindelijk niet nodig. Een man van 56 uit Steenwijk is gisteravond aangehouden voor bedreiging. De politie rukte met meerdere wagens uit naar het centrum van de stad. Wat er precies is gebeurd is nog niet helemaal duidelijk. De man werd bij een horecazaak aangehouden en de politie doet verder onderzoek. En Go Ahead Eagles heeft de eerste wedstrijd van het nieuwe seizoen gisteravond in de Eredivisie met een overwinning afgesloten. De ploeg uit Deventer won met 4-1 van Willem II. Volgens de trainer begon de wedstrijd stroef. De 1-1 kwam op het juiste moment en daarna hebben we de tegenstander met de rug tegen de muur gezet, voegt hij toe. Voor Oosting, de trainer dus van Go Ahead Eagles, was het zijn debuut als trainer van Go Ahead Eagles in de Eredivisie. Er was zelfs nog een groot spandoek voor hem gemaakt en dat deed hem wel wat.
1: Ik ben ook dankbaar dat zo'n spandoek staat. Ja. Dat doet je wel wat, weet je wel.
2: En dat wist je niet toch, denk ik?
1: Sorry?
2: Dat wist je niet toch, denk ik?
1: Nee, dat wist ik niet. Ik zag het en ik vond het wel heel erg mooi, ja.
2: Ja. Nou, wat dacht je toen?
1: Dat ik bij de juiste club zit. En dat mensen mij prettig vinden en dat ik mezelf prettig vind hier. En dat dacht ik.
0: Ja, meer over de sport, dat hoor je na 2 uur tijdens de Oosttribune hier op Radio Oost. Onder andere de wedstrijden van PEC Zwolle en FC Twente zijn dan hier te volgen. En natuurlijk al het andere laatste nieuws in Overijssel. Dat vind je op oost.nl en ook in onze app. 28 graden is het op dit moment, zonnig en droog. Het wordt zelfs nog ietsje warmer vandaag, 29 tot 31 graden. Vandaag in de middag en ook in de avond kan wat bewolking plaatsvinden. De zon wordt dan een beetje tegengehouden. De wind is eerst een beetje zwak en draait later ook dan nog naar het zuidwesten. Morgen en overmorgen dan wordt het tijdelijk wat koeler, met ongeveer 25 graden op maandag en 24 graden op dinsdag. Het blijft vrijwel droog met zon en ook wat bewolking. Het 12-letterwoord, zometeen de ontknoping. Ik geef je nog een aantal extra letters. Dus let op, pak je papiertje erbij en schrijf ze allemaal op. Een aantal had je al. Op de tweede plek stond al de letter E. Op de derde plek komt nu de G. Dus op de derde plek de G. Gaan we naar plekje 4, daar komt een E. Op plek 6 komt een N. Op plek 8 komt een U. Op plek 9 komt een P en op de 11e plek komt een E. Dus de E op de tweede plek, de G op de derde plek, nog een E op de 4e plek, een N op de 6e plek. Op plekje 8 kom je dan de U te zien. Op 9 de P en op 11 komt dan weer de E.
3: Benjamin Borgman.
0: Nou, moet wel te doen zijn nu, denk ik, toch? Ja, je mag je appje doorsturen. 06-4567-1331. Het lijkt me wel leuk om wat meer mensen vandaag een prijzenpakketje te geven. Dus 3 prijzenpakketjes gaan de deur uit. Misschien ben jij zometeen wel de gelukkige. Jouw antwoord na de app van Radio Oost. 06-4567-1331. En ondanks dat er al wat goede antwoorden zijn binnengekomen, ook jij kan nog steeds winnen. Dus voor het 12-letterwoord stuur jouw antwoord even door via de app van Radio Oost. Misschien bel ik jou zometeen wel voor dat prijzenpakketje. Madness hoor je zometeen, maar eerst Boney M op Radio Oost en Rivers of Babylon. By the rivers of Babylon. Precies.

0: De Bauza en Magnetic hier op Radio Oost. Fijn dat je erbij bent. 14:15. Ja, en de ontknoping die gaat plaatsvinden voor het 12-letterwoord. Ik moet even iets rechtzetten, want ik heb zelf een foutje gemaakt. De zesde plek, dat was een klein foutje met de letter N. Die moest op plekje nummer 5. Maar gelukkig zijn er ontzettend veel appjes binnengekomen. Ik heb om te beginnen Sandra aan de telefoon. Sandra, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Uit het mooie
1: Westerhaar.
0: Westerhaar. En ik heb ook Suzanne nogmaals aan de telefoon. Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Ja, je had eerst het woord niet goed geraden. Misschien heb je nu wel het goede antwoord. En ik heb ook Bert aan de telefoon. Goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: Nou, wat zullen we doen? Zullen we gewoon op 3, 2, 1 en dan aftellen en dat jullie dan het antwoord zeggen? Want jullie hebben in ieder geval allemaal hetzelfde antwoord gegeven. Ja, dat kunnen we wel doen, hè? 3, 2, 1.
2: Regenboog.
0: Klopt dat? Eens even kijken. Ja, ja, ja. Daar gaat hij. Hij klopt helemaal. Van harte gefeliciteerd.
2: Dankjewel.
0: Om even te beginnen met Sandra. Was het een beetje te doen of was die lastig?
2: Nee, was wel te doen.
0: Ja, had je een papiertje voor je?
2: Nee, ik keek en stond de letters anders. En later zag ik, oh, het is een regendruppel.
0: Ah, toen viel het kwartje heel makkelijk.

0: Een prijzenpakketje komt ook jouw kant op. Ook een beetje toe aan verkoeling? Of,
1: Ja, die zon hoeft er maar niet echt die hele warmte. Dus nee. Dat mag wel iets minder.
0: Zijn we een beetje klaar mee, hè?
1: Ja.
0: Helemaal goed. Stuur even je adresgegevens naar me toe. Dan komt dat prijzenpakketje jouw kant op. Dank voor het meespelen. Ook jij, Suzanne. En een fijn weekend nog, hè?
1: Graag gedaan. Ook een fijn weekend.
0: Dankjewel. En tot slot Bert nog even in de uitzending. Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Hoe was die voor jou ook te doen?
2: Ja, ik zag hem meteen.
0: Je zag hem meteen?
2: Ja.
0: Nou, dan is dat prijspakketje dubbel en dwars voor jou verdiend. Ook jouw gegevens mogen even mijn kant op. En dan komt het helemaal goed, Bert.
2: Helemaal goed, doen we.
0: Ook toe aan verkoeling?
2: Jazeker.
0: Ja, nou, dan gaat het helemaal goed komen. Ik denk over een... ik durf eigenlijk niet te zeggen over een paar dagen. Misschien over iets langer dan dat gaan we wat regendruppels krijgen.
2: Dat is te hopen, ja.
0: Helemaal goed. Bert, fijn weekend.
2: Zelfde
0: wens,
2: doei.
0: Yo, en het goede antwoord was inderdaad regendruppel. Nogmaals, mijn excuses, hè. Op plekje 5 moest gewoon die N komen te staan. Zometeen laat ik het nog even op TV Oost zien. In ieder geval 3 prijzenpakketjes gaan de deur uit. Dank voor het meespelen. Er zijn echt heel veel antwoorden binnengekomen. Maar ja, kunnen natuurlijk maar een paar met de prijzenpakket naar huis gaan. Dank nogmaals, R.E.M. Shiny Happy People.

0: Lekker hoor, op deze zonnige zondagmiddag. Robert Cray en Right Next Door. Volgende week natuurlijk nieuwe ronde, nieuwe kansen wat betreft het 12-letterwoord. Deze week maar liefst 3 winnaars. Ik dacht, doe eens even gek. Ik was in een goede bui. Hè, hoe kan het ook anders met het mooie weer? Sandra uit Westerhaar, Suzanne uit Hengelo en Bert uit Manderveen. Jullie krijgen allemaal een prijzenpakketje. Want regendruppel was inderdaad het goede 12-letterwoord. Zometeen is het er weer tijd voor.
1: De Oosttribune.
0: Met Paul Schrobbink. Ja, mooie wedstrijden zitten eraan te komen. PEC Zwolle tegen Ajax begint om 2:30. En Heerenveen tegen FC Twente om 4:15. Je wordt op de hoogte gehouden hier. Ik wens je nog een hele fijne zondag. Veel plezier zometeen met Paul Schrobbink. En we spreken elkaar de volgende keer. Joe!
2: Zin in een echt zomeravontuur? Stuur ons je mooiste, leukste of gekste zomerfoto. En maak elke week kans op een onvergetelijke ballonvaart in de RTV Oost Luchtballon. Pak die camera, leg jouw zomermoment vast. En wie weet zweef jij binnenkort hoog boven Overijssel. Ga naar oost.nl/zomer en stuur je foto in. Zomer.
3: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
4: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
5: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
6: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Nintendo Switch 2... ter waarde van €489. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
7: Zonder leden geen Max. Dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We Zijn Er Bijna, Max Vakantieman, Carrie op Vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk. Samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
6: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
8: De Tweede Wereldoorlog eindigde in Nederlands-Indië op 15 augustus 1945. Daarom draag ik 15 augustus de Malati, teken van respect. En kijk ik 's avonds vanaf 18:45 naar de Nationale Herdenking live op NPO 1. U ook?
9: Bij Galerie en Beeldentuin Marienheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Marienheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
10: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
11: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
12: Michel Koenen met het NOS-journaal. De man van 26 die gisteren werd aangehouden voor 2 steekpartijen in Rotterdam... vertoonde onbegrepen gedrag en krijgt passende zorg, dat zegt de politie. Die voegt eraan toe dat de man verdachte blijft... niet alleen van de 2 steekpartijen waarbij 2 mannen gewond raakten... maar ook van een poging daartoe. Alle 3 de aanvallen die waren in de buurt van elkaar... en werden binnen een half uur gepleegd. De verdachte en de slachtoffers kenden elkaar niet. In de haven van New York zijn een vrouw van 27 en een baby van 5 maanden om het leven gekomen bij een bootongeluk. De boot waarin ze zaten sloeg gisteravond om in de buurt van Liberty Island, waarop het vrijheidsbeeld staat. 12 opvarenden, onder wie de kapitein, konden worden gered. De vrouw en de baby die werden later door duikers uit het water gehaald en in het ziekenhuis doodverklaard. Of ze familie van elkaar zijn, dat is niet bekendgemaakt. Er wordt steeds meer bekend over de jongen die op een school in Thailand meerdere mensen doodschoot. Hij keek online naar gewelddadige dingen en nam eerder al eens een soort luchtbux mee naar school. De jongen schoot vrijdag eerst zijn grootouders dood en vervolgens op school nog eens 6 mensen. Daarna bracht hij zichzelf om het leven. En bij Oman lekt olie uit een vastgelopen tanker van de Russische schaduwvloot, waarmee Rusland sancties ontwijkt. Aan boord zijn zeker 800.000 vaten olie en er ligt inmiddels een kilometerslange olievlek. De tanker zakt langzaam onder water. Het weer nog, zonnig bij 27 graden in het noorden tot lokaal 32 in Limburg. Maar in de loop van de dag neemt vanuit het zuiden de bewolking toe. Morgen eerst bewolkt, later kans op wat buien in het noorden en in de middag dan weer zon. Dit was het NOS Journaal.
13: Noodsituatie? Als Nederland uitvalt, blijft Radio Oost gewoon uitzenden. Zo blijf jij tijdens stroom- of internetuitval op de hoogte met relevante informatie. Dus check de juiste frequentie van Radio Oost op denkvooruit.nl/radio. Noodsituatie? Alleen signaal op regionaal.
14: Barbecue-specialisten opgelet. Voor de beste barbecue-pakketten ga je naar Vleeshouwerij Saasveld. Ambachtelijk bereid. Dat is pas lekker.
15: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.
16: Het is machtig mooi, man!
15: Dus praat nou met elkaar, want het voelt wonderbaar.
16: Je komt de leukste luidjes tegen.
17: Een praatje maakt je dag.
18: Dit is een boodschap van Sieren. De maatschappij, dat ben jij.
19: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
20: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
21: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
22: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
21: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
23: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
1: Radio Oost. De Oosttribune. Thuis in Overijssel. Radio Oost.
24: Paul Schabbing.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Radio Oost. De Oosttribune. Paul Schabbing.
1: Ja, precies 8 minuten over 2. Welkom bij de Oosttribune. Allereerst dank natuurlijk aan collega Benjamin Borgman voor de afgelopen uren in Weekend Overijssel. Wij trekken de lijn in sportief, laat ik zeggen, voetbaltechnisch opzicht door. Want vanaf 2:30 gaan we de wedstrijd PEC Zwolle Ajax volgen. De eerste wedstrijd voor PEC in de nieuwe competitie 26-27. En vanaf 4:15 volgen we het duel tussen Sportclub Heerenveen en FC Twente in de Eredivisie. We zijn er dus tot 7:00. Een verlengde Oosttribune op Radio Oost. Er wordt nu al gevoetbald in Rotterdam. De Rotterdamse derby. Sparta tegen Feyenoord. Daar is het in blessuretijd. En 0-1 door een goal van Luciano Valente na 35 minuten namens Feyenoord. Wedstrijd dus bijna afgelopen. Naast Sparta, Feyenoord en straks PEC Zwolle Ajax. Ook om 2:30 FC Groningen, FC Utrecht. Zoals gezegd om 4:15 Heerenveen, FC Twente. Gisteravond een puikoverwinning van Go Eagles tegen Willem II. 4-1 na een stroef begin. Maar wel de zegen voor de ploeg van de nieuwe trainer Jozef Oosting. Die we zometeen ook nog gaan horen in deze uitzending. NEC Telstar, een stuntje. Telstar wint met 1-2 in de Nijmeegse Goffert. En Fortuna Sittard pakt in extremis een puntje bij PSV. 2-2 in Eindhoven. En AZ doet wat het moet doen en wint met 2-0 van promovendus ADO Den Haag. We gaan het allemaal volgen tijdens deze uitzending van de Oosttribune. Met natuurlijk ook de allermooiste muziek. De muziek die weer zomers mag zijn, want het blijft mooi weer voorlopig. En die muziek kunt u ook aanvragen via de WhatsApp 0645 5671331. Ik herhaal 0645671331 of anders bellen, dat mag ook. Met 074-2456-6650. 742-456-665. Dit is de Oosttribune tot 7:00.
0: De Oosttribune.

Rain Me In, Sam Fender en Olivia Dean. Goeie zangeres is dat. We gaan straks dus schakelen met Zwolle, waar PEC Zwolle tegen Ajax speelt. En op dit moment is niet meer bezig. Sparta tegen Feyenoord, wedstrijd 0-1 geëindigd voor Feyenoord. Dat zie ik dus hier ook op de schermen. Verzoekjes die komen ook op allerlei manieren binnen. 0645671331, dat is het appnummer. En 0742456665 is het telefoonnummer. Wordt ook al veel op gebeld. We gaan zometeen wat van die verzoekjes wegdraaien. Eén is er nog van vorige week. Klassiekertje van de Kings en Lola.

0: Kings en Lola op Radio Oost. We gaan even terug naar gisteravond. Een mooie avond in Deventer in de Adelaarshorst. Won Go Eagles met 4-1 van Willem II. Het werd 0-1 nog wel door een doelpunt van Haan voor de promovendus uit Tilburg, Willem II. Dus dat was na 13 minuten na een wat zwak begin van Go Ahead Eagles. Maar de ruggen werden gerecht en uiteindelijk werd ook orde op zaken gesteld. Na een half uur Tengstedt met de gelijkmaker. Na een uur een schitterende goal van Melle Meulensteen, die bal in de bovenhoek krulde en zo Go Ahead Eagles op voorsprong zette. 2 minuten later was het Flatakker, de nieuwe aanwinst van Go Ahead Eagles, met de 3-1 in het slotakkoord. Was eigenlijk voor Timo Baarten, maar daarvoor werd gescoord door Julius Dirksen. Dat was de 4-1 en op het einde van de wedstrijd een fout van de scheidsrechter die te vroeg floot, terwijl Baarten die bal prachtig in de linkerbovenhoek schoot. De goal moest worden afgekeurd en dus bleef het bij 4-1 daar in Deventer. En dus blije gezichten, zeker ook bij wel de man van de wedstrijd, daar hebben ze in hele goede jaar daar in Deventer. Melle Meulensteen, onder meer met een schitterende goal. Joop Faro sprak hem.
1: De analisten van RTVO's die zeiden van Meulensteen neemt Go Ahead Eagles bij de hand.
2: Ja, misschien kan je het wel zeggen. Maar altijd de cliché, het is teamprestatie. Ik ben dan toevallig degene die de 2-1 maakt. En dan zie je dat we veel beter gaan voetballen daarna.
1: Klopt het dat jij dit seizoen je iets meer met de aanval wilde bemoeien?
2: Ja, ik had het ook vorig jaar graag gewild. Alleen ja, vanwege ook Gerrit dat ik ook achterin kan spelen. Alleen ik vond zelf dat ik ook aanvallend mijn bijdrage kan leveren. En dat is iets wat ik hopelijk dit jaar meer kan gaan doen.
1: Ja, want eerst die assist. Ik weet dat je goede techniek hebt, maar dat je even een tegenstander op de vierkante meter op de achterlijn in de luren legt. Je bent toch niet Braziliaans of zo?
2: Nee, ik ben gewoon Nederlands. Een beetje Engels opgegroeid, dus misschien daarvan. Nee, dat is gewoon echt het, ja, voetbalintuïtie, dat gebeurt gewoon. Je hebt de millisecondes om na te denken. En ik ben blij dat we daardoor de 1-1 maken, ja.
1: Ja, want volgens mij, je kijkt er niet eens. Je geeft die bal gewoon blind terug, toch?
2: Ja, klopt. Maar ik weet ook zelf, vaak ben ik degene dan die daar staat. Of op de penaltystip staat, of op de 16. Ja, 9 keer uit de 10, als je die bal blind teruglegt, dan staat er altijd 9 keer uit de 10 iemand vrij. Want alle verdedigers rennen toch terug naar de goal. Maar Søren stond ook op de goede positie, dus ik was blij dat hij er stond.
1: Ja, en neem me nu eens mee naar die 2-1.
2: Ja, volgens mij krijg ik een bal van Matthijs. Ik draai open en er wordt geen druk gezet op mij. En komt iemand op me af en die gebruik ik eigenlijk als soort van muur om eromheen te draaien. En dan gaat hij wel mooi de kruising in.
1: Zo klinkt het best simpel eigenlijk.
2: Voetbal is niet zo moeilijk, hè?
1: Nee, ja, een geweldig doelpunt, toch?
2: Ja, de eerste helft had ik ook precies een bal van Matthijs die ik opendraai. Alleen die raak ik helemaal niet goed. En die tweede, net als ik zeg, ik gebruik gewoon. Soms wordt de optie voor je gegeven omdat hij eigenlijk de hele goal afdekt. Ja, dan moet ik eigenlijk om hem heen schieten. En dan ziet de keeper de bal waarschijnlijk ook niet. Ja, en ik raak hem gewoon echt goed, dus kon hij er niet bij.
1: Ja, en zo werd het uiteindelijk een hele mooie avond. Ik vond het ook een beetje een vreemde avond. Ik hoorde het met 2 gezichten, want de eerste helft was niet best, toch?
2: Nee, maar ik denk dat dat ook een beetje het begin van het seizoen is. Iedereen is altijd een beetje, wil altijd een beetje kijken waar ze staan tegenover de anderen. En de eerste helft, ja, waren we niet goed. Sowieso in het aanvallen niet. En de tweede helft hebben we dat goed kunnen corrigeren.
0: Aldus Melle Meulensteen, de man van de wedstrijd gisteren in de wedstrijd Go Ahead Eagles Willem II, waar Go Ahead Eagles dus met 4-1 won. Nu alle ballen op PEC Zwolle, het Mid-3 Parkstadion. Straks de opening van het seizoen voor PEC thuis. En dat is gelijk een fikse tegenstander. Ajax Amsterdam, Nico Wansja in dat stadion daar in Zwolle. Goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: Nou, wat zijn de bespiegelingen vooraf?
3: Ja, nou, bij PEC Zwolle hopen ze natuurlijk net zo feestelijk aan het seizoen te kunnen beginnen als Go Ahead Eagles gisteravond deed in Deventer. Maar de tegenstanders inderdaad wel ietsjes van een ander kaliber dan de Go Ahead gisteren trof. Ajax weliswaar slechts 5e vorig seizoen in de Eredivisie. Maar de club heeft wel aardig toegeslagen op de transfermarkt met bijvoorbeeld de komst van Julian Brandt en Mark ter Stegen. En de Amsterdammers hebben ook al 3 Europese wedstrijden in de benen die allemaal werden gewonnen. Dus een pittige start mag je wel zeggen voor PEC Zwolle. En als we dan eens gaan kijken naar de opstellingen, de eerste basiself van Henry van der Vecht van het nieuwe seizoen. Daarin toch 1 kleine verrassing. Want niet Sørensen is de linker aanvaller, maar Sissoko gaat daar spelen. De oudspeler van NEC heeft in de voorbereiding alleen maar een paar invalbeurtjes gehad. Is ook vrij laat gekomen. komen. En gaat nu dus voor het eerst in de basis starten tegen Ajax. Op de andere posities wel dezelfde namen als in de laatste oefenwedstrijden. Dat betekent dus dat Schendelaar na een seizoen met heel veel blessureleed gewoon weer de eerste doelman is onder de lat bij PEC Zwolle. De verdediging bestaat uit Aartsen, Gravers, Viergever. De routinier die over is gekomen van FC Utrecht staat centraal achterin. De linksback is nog gewoon Floranus. Op het middenveld Ryan Thomas, Thijs Oosting en ook een nieuwe naam, Tobias Sommer. Een Deen die een beetje in de rol van buurmeester of Montero gaat spelen. Rechts voorin nog steeds Mbayo die ook weer terug is na een verhuurperiode. Kostons is de spits. En links voorin dus Sissoko in de voorhoede van PEC Zwolle. En als we dan nog even naar Ajax kijken. Die hebben de afgelopen Europese wedstrijden eigenlijk steeds wel met dezelfde elfen gespeeld. Op een kleine wijziging na vandaag 4 wijzigingen in de basis. Guy, Wijndal, Blind en Paas zijn gepasseerd voor deze wedstrijd. Er zijn basisplaatsen voor Rosa, Caio Henrique, Baas en Ter Stegen. En de aanloop naar deze wedstrijd werd eigenlijk gezegd dat hij nog niet helemaal klaar is voor een plek onder de lat bij Ajax. Maar daar is Michel, de Spaanse trainer van Ajax, dus ook op teruggekomen. En dus is er het debuut voor Ajax van Mark Ter Stegen, moet ik zeggen, onder de lat bij Ajax. Dat zijn de spiegelingen vooraf een beetje. Zometeen ook nog een minuut stilte voor de clubfotograaf van PEC Zwolle, die onlangs is overleden. Jan Drost heeft ruim 45 jaar alle hoogte- en dieptepunten van PEC Zwolle vastgelegd op de gevoelige plaat. En onlangs is die overleden. Vandaar dat er uitgebreid wordt stilgestaan bij de naamgever ook van de perskamer hier in het MEC Driepak Stadion. Dat is zometeen voor aanvang van de wedstrijd tussen PEC Zwolle en Ajax.
4: De Oosttribune op Radio Oost.

0: en Hey Soul Sister op Radio Oost. Het is begonnen in het McDreepark Stadion in Zwolle. De seizoensopening voor PEC thuis tegen Ajax Amsterdam. Nico Wansia.
1: Een minuutje onderweg, het staat nog 0-0. Eerste tegenvaller voor Ajax was er al kort voor de wedstrijd. Want Mika Gods zou in de basis beginnen. Maar is blijkbaar toch geblesseerd afgehaakt in de warming-up. Want vlak voor de aftrap was er ineens een wijziging in de basis zelf. En is het Abdella Ouazzane die links voorin gaat spelen bij Ajax. In plaats van dus de geblesseerde Mika Gods. Nou, dat is geen slecht nieuws voor PEC Zwolle. Al moet je natuurlijk nooit heel blij zijn als er bij de tegenstander iemand geblesseerd raakt. Maar Gods heeft toch PEC Zwolle vorig seizoen heel veel pijn gedaan. Met name in de wedstrijd in de Johan Cruijff Arena. En dus is het misschien wel een morele opsteker voor de ploeg van Henry van de Vecht. Die niet heel veel vertrouwen heeft kunnen tanken in de laatste oefenwedstrijden. Ook pittige tegenstanders gehad met de AEK Athene en Hannover 96. En dat waren toch ook twee wedstrijden waarin PEC Zwolle niet heel veel wist te creëren. En waarin ze de doelpunten bij Vlaag toch ook wel heel erg makkelijk hebben weggegeven. Dus het zal vandaag echt een heel stuk beter moeten dan de afgelopen oefenwedstrijden. Maar goed, nu is het om het echi. Je speelt tegen een grote ploeg in een uitverkocht stadion. Dat zal ongetwijfeld meer motiveren dan een oefenwedstrijd in een matig gevuld stadion. Dus kijken of het PEC Zwolle kan inspireren tot weer een goede competitiestart. Want vorig jaar op de eerste speelronde speelde het thuis tegen FC Twente. En toen was er een 1-0 overwinning voor PEC Zwolle. Dat toen een goede competitiestart kende. Want ook de tweede wedstrijd uit bij Telstar werd gewonnen. Dus hadden ze 6 punten na 2 duels. En dat gaf wat lucht op de ranglijst richting de rest van het seizoen. En ze hopen natuurlijk op een herhaling van die start. Maar dan zullen ze van goede huizen moeten komen om dit Ajax te verschalken. Balbezit voor Graves probeert aan de rechterkant van het veld Mbayo te lanceren. Dat lukt aardig. Dan moet hij wel eventjes inhouden. Maar heeft de bal wel onder controle. Krijgt dan te maken met Jury Baas die aan het verdedigen is. En dus kiest PEC Zwolle ervoor om de bal eventjes terug te spelen naar de laatste linie. Die zo een beetje ter hoogte van de middenlijn staat. En zo bouwt PEC Zwolle geduldig aan een aanval. Na 3 minuten voetbal en een 0-0 stand tussen PEC en Ajax.
0: Al dus Nico Wansia, straks meer van hem. Ja, ik kreeg nog een appje van Els Kok uit het Groningse Haren. Ja, daar heb ik een soort wedcompetitie mee de laatste weken. Eerst vroeg ze mij wie de wereldkampioen zou worden. Ik dacht Argentinië, zij zei Spanje, zij won dat nog. Vorige week ging het om de schaal. Wie zou de schaal winnen? Zij dacht PSV, ik dacht ook PSV. En het werd dus AZ dat er verdiend vandoor ging. Nou stuurt ze een appje. Kom nog even terug op vorige week. We waren alle twee van mening dat PSV de winnaar zou worden. Maar AZ er met de schaal vandoor ging. En dat was verdiend. Wij dachten zeker nog een resultaat van vorig jaar. Maar resultaten uit het verleden, puntje, puntje, puntje. En dat heeft ze, daar heeft ze gelijk in. Dus ik dacht aan het liedje Where Did I Go Wrong van UB40. Nou, zij gaat nu, omdat ze uit Groningen komt, naar FC Groningen kijken. Dat doen wij dus niet. We kijken lekker naar PEC Ajax. En hopen dat ze winnen. Ze is dus voor Groningen. Daarna schakelt ze door naar FC Twente. En hoopt ze ook op winst voor de Tukkers. Maar ze vreest wel een beetje na die lastige wedstrijd. Maar goed, gisteravond maar weer gezien NEC. De wonderen zijn de wereld nog niet uit. Dat bedoelt Els. Els, dankjewel. Een fijne uitzending wordt me nog gewenst. En je hebt gelijk, waar ging het mis voor ons? Het blijft gokken, hè. Where Did I Go Wrong dus, van UB40 op radio. Dit is de Oosttribune. Met zometeen weer het verslag van PEC Zwolle tegen Ajax. En om 16:45 volgen we natuurlijk intensieve duel tussen Sportclub Heerenveen en FC Twente.

0: Where Did I Go Wrong van UB40. We gaan weer naar Zwolle. PEC Zwolle tegen Ajax. Nico Wantia.
1: Hier is nog weinig misgegaan in de openingsfase van de wedstrijd. 0-0 de stand na een minuut of acht gevoetbald te hebben. Ja, er gebeurde nog niet zo heel veel voor de beide doelen. Eén schotje gezien van die verrassende basisdebutant Ouazzane bij Ajax. Die vanaf de linkerkant van het veld naar binnen trok en uithaalde. Maar zijn schot ging naast het doel van Schendelaar. De eerste doelman dus van PEC Zwolle. En PEC Zwolle probeert het wel. Is ook wel een paar keer dreigend geweest. Maar echt gevaarlijk nog niet voor de goal van Ter Stegen. Die nu kiest voor de lange trap naar voren. Waar Viergever het duel moet aangaan met de Dolberg, tweede bal opgepikt door Floranus. En hij kan terugspelen op zijn eigen doelman. Dat is dus Schendelaar. Ja, als beide ploegen al zouden willen om vol gas te gaan vanaf de eerste minuut. Dan gooi je de weersomstandigheden misschien ook nog wel wat roet in het eten. In de schaduw is het al 29 graden en bloedheet. Laat staan als je dan nog eens in de brandende zon op het veld staat. Dat is niet makkelijk om het dan vol te houden. 90 minuten lang het gaspedaal indrukken. Dus misschien dat beide ploegen ook wat gedoseerd aanvallen in het openingsdeel van deze wedstrijd. En straks zal er ook halverwege de eerste helft een hydration break zijn. Zodat beide teams eventjes wat verkoeling kunnen opzoeken aan de kant. En dat is inderdaad geen overbodige luxe bij deze temperaturen. Balbezit voor Ajax dat aan de rechterkant van het veld gaat opbouwen via Rosa. Daar wordt hij halverwege de helft van PEC gestuit door Sissoko. Rosa kiest er dan voor om de bal terug te spelen naar Bouwman. En zo is het nog een beetje aftasten in de openingsfase van deze wedstrijd. 10e minuut op de klok, 0-0 op het scorebord.
0: Bij Groningen-Utrecht staat 1-0 op het scorebord. Na 8 minuten een goal van Willemsen namens de ploeg in de Euroborg.

0: Britney Spears en Baby One More Time. PEC Zwolle tegen Ajax. Hoe ontspint de wedstrijd zich daar, Nico?
1: Nou, na een openingsfase die redelijk in evenwicht was, begint Ajax toch wel sterker te worden. Het zet PEC Zwolle met de rug tegen de muur. Beste mogelijkheid tot nu toe was voor Baas. Na een voorzet vanaf de linkerkant van het veld kwam met een goede kopbal. Daarop moest Schendelaar zich recht strekken om die bal met twee handen nog onder het lat vandaan te tikken. Maar PEC Zwolle blijft een beetje in de verdrukking zitten. Krijgen de bal niet langdurig in de ploeg. Dan zijn ze hem al heel snel weer kwijt. Zojuist was het ook Gravers die een mannetje op het middenveld inspeelde. En meteen kon Ajax weer overheen klappen. Het foutje werd weliswaar hersteld door Graven zelf, die het schot van Dolberg wist te blokken. Ja, dat leverde de volgende hoekschop op. En daaruit is Ajax best dreigend geweest in de openingsfase van de wedstrijd. Nu eventjes balbezit voor PEC Zwolle. Kijken of ze dat wat langduriger kunnen hebben. Want anders moet je echt alleen maar achter de tegenstander aanlopen. En dat begrijpt Sizoko goed. Speelt de bal eventjes terug naar de laatste lijn. Maar die ervaren Dink Viergever nu dus staat met zijn 37 jaar transfervrij overgekomen van FC Utrecht. Hij kiest ervoor om eventjes naar de rechterkant van het veld te spelen. Waar dan Mbaya wordt gelanceerd. Het is al een tijdje geleden dat PEC Zwolle zich meldde op de helft van Ajax. Maar dat melden ze maar van hele korte duur. Want de bal van achteruit over de zijlijn gaat buiten het bereik van Mbaya. En dus heeft PEC Zwolle het lastig na een klein kwartiertje. Nog wel 0-0 thuis tegen Ajax.
0: Het is tijd voor een nieuwe oogst.
2: Radio Oost zet nieuwe muziek uit Overijssel in de spotlights.
3: Deze week Micha, Lose My Life.
2: Dit is de nieuwe oogst.
4: Hey,

0: Misha, Lose My Life, de nieuwe oogst van deze week. Ja, Apex Zwolle Ajax, nog steeds 0-0, Nico.
1: Nog steeds 0-0, maar de druk van Ajax blijft. Met aan de rechterkant van het veld balbezit voor Jury Regeer. De oudspeler van FC Twente wil de bal meegeven aan Berghuis. Speelt de bal ver achter Berghuis over de zijlijn. Daar is de rechteraanvaller duidelijk niet blij mee met het balletje van Regeer. Dat maakt hij in woord en gebaar kenbaar aan zijn ploeggenoot. Want nu gaat het balbezit weer naar Pek Zwolle. Inmiddels de ingooi voor Floranus. Gooit hem richting de middenlijn, waar Constons het duel moet winnen. Dat lukt niet. De tweede bal is voor Ajax. Maar daar zit dan weer een speler van Pek Zwolle tussen. Dat is Sommer had zo even de mogelijkheid om een countermogelijkheid voor Pek Zwolle in te leiden. Want er was een loopactie van Constons in de diepte. De bal kwam ook voor de voeten van Sommer. En hij probeerde het met een steekpaas van achteruit. Alleen was eventjes geen afstemming tussen de middenvelder en de spits. En dus ging de bal ver buiten het bereik van Constons. Weer over naar Ajax. Maar dat zijn wel de momenten waar Pek Zwolle het van lijkt te moeten hebben in deze wedstrijd. Want voetballend in de buurt van Ter Stegen komen, dat is voor ons nog niet gelukt. Nu weer balbezit voor Ajax. Sowieso heel veel balbezit. Het heeft een percentage van 67 afgaande op de eerste 18 minuten in deze wedstrijd. En dat percentage kan nu nog weer wat verder oplopen. Omdat de Amsterdammers een ingooi krijgen te nemen ter hoogte van de middenlijn. 0-0 nog altijd hier in het MEC 3 Park Stadion. 18 minuten voetbal tussen PEC en Ajax.
2: Winnen.

0: BZN en Mon Amour. Vlak voor de reclame natuurlijk nog even naar het McDrieparkstadion Stadion in Zwolle. PEC Zwolle tegen Ajax en Nico Wantia.
1: Ja, dan heeft PEC Zwolle dus lastig in de eerste 23 minuten van deze wedstrijd. Ajax voert de druk op, maar heeft een paar mogelijkheden gehad. De beste was nog voor, even kijken, een baas was dat. Die met een kopbal Schendelaar op de proef stelde. Maar de nieuwe, of de oude eerste keeper, beter gezegd, wist de bal onder het lat vandaan te tikken. En PEC Zwolle heeft juist voor het eerst een speldenprikje uitgedeeld naar een mooie, goedlopende aanval. Die begon aan de rechterkant van het veld. Die eindigde aan de linkerkant van het veld bij Ibrahim Sissoko, de nieuweling die vandaag voor het eerst in de basis staat bij PEC Zwolle. Ging buitenom langs bij Lucas Rosa, de rechtsback van Ajax. En kwam ook met een aardig schot. Maar dat werd wel gepakt door Mark Ter Stegen, de doelman van Ajax. En zo heeft Ajax het grote overwicht nog niet in de score weten uit te drukken. Maar probeert ook PEC Zwolle daar waar mogelijk kansjes te creëren. Ik zei het al, er is een hydration break vanwege de hitte. Dus gaan de beide teams eventjes naar de kant om een slokje water te nemen. En ik ga denk ik eventjes het zelf te doen. Na 23 minuten 0-0 bij PEC Zwolle tegen Ajax.
0: Straks meer van Nico Wantia, na de klok van 3 uur of voor 3 als er nog echt wat gebeurt daar. Kijken we nog even naar het scorebord, want er wordt natuurlijk ook nog gevoetbald in Groningen. Bij Groningen tegen Utrecht is het nog steeds 1-0. En eerder won Feyenoord met 0-1 door een goal van Valente. Bij Sparta Rotterdam, hier is

0: warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
1: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
2: Zijn we al!
1: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
3: Oh ja, verzekering.
1: En weer door met de Ora autoverzekering.
0: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro. Dewarmte.nl.
1: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
4: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
5: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij bleef staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
4: De fietsonderbroek van Bikeboxer, ontwikkeld voor e-bike en tourfiets. Bikeboxer.nl.
6: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u, met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
7: Het allernieuwste Wild West avontuur in Slagharen is nu geopend. Skysifter. Twee Wild West avonturen in één epische rit. Ga jij voor goud of zilver? Het is jouw avontuur. Boek nu je tickets of verblijf op slagharen.com.
8: Cultuuragenda Overijssel. Jouw evenement, voorstelling, festival of expositie bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk. Radio Oost. Thuis in Overijssel.
9: Casper Meijer met het NOS-journaal. De man van 26 die gisteren werd aangehouden voor twee steekpartijen in Rotterdam vertoonde onbegrepen gedrag en krijgt passende zorg. Dat meldt de politie. Die voegt eraan toe dat de man verdachte blijft, niet alleen van de twee steekpartijen waarbij twee mannen gewond raakten, maar ook van een poging daartoe. Alle drie de aanvallen waren in de buurt van elkaar en werden binnen een half uur gepleegd. De verdachte en de slachtoffers kenden elkaar niet. In de haven van New York zijn een vrouw van 27 en een baby van 5 maanden om het leven gekomen bij een bootongeluk. De boot waarin ze zaten sloeg gisteravond om in de buurt van Liberty Island, waarop het vrijheidsbeeld staat. 12 opvarenden onder wie de kapitein konden worden gered. De vrouw en de baby werden later door duikers uit het water gehaald en in het ziekenhuis doodverklaard. Of ze familie van elkaar zijn, is niet bekendgemaakt. In Den Haag zijn gisteravond 2 mannen opgepakt voor een woningoverval in Helmond de nacht ervoor. Bij die overval raakten de 2 bewoners van het huis gewond. De man en vrouw kregen klappen van de daders. Er ontstond een worsteling en uiteindelijk wist het stel de 2 overvallers te verjagen. Het zijn een 36-jarige man uit Den Haag en een jongen van 17 uit Den Bosch. In de Eredivisie heeft Feyenoord met 1-0 gewonnen van stadsgenoot Sparta. Het enige doelpunt werd gemaakt door Luciano Valente. Op dit moment zijn er 2 wedstrijden bezig. Groningen tegen Utrecht en PEC Zwolle tegen Ajax. Later vanmiddag speelt Heerenveen nog tegen Twente. Het weer, zonnig bij 27 graden in het noorden tot lokaal 32 graden in Limburg. In de loop van vanmiddag neemt vanuit het zuiden de bewolking toe. Morgen eerst bewolkt. In het noorden is er kans op wat lichte buien. In de middag breekt de zon weer door en het wordt morgen 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Avonturenpark Hellendoorn bestaat 90 jaar. Beleef samen de vetste achtbanen, wildwaterpret, spectaculaire shows en avontuurlijke ontmoetingen. Nieuw in Hellendoorn betreedt Oerland en trotseer Oerkracht.
11: Heel veel bekende merken bij Juwelier Robers in Vrede Duitsland. Van Rado, Ebel, Certina, Citizen, tot Niesing, Fopen, Alcoro en Trouwringen van 123gold.de. Vind ook uw vrije sieraad bij Juwelier Robers in Vrede Duitsland.
12: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via de luisterlijn.nl.
2: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
0: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
2: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
0: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro? Dewarmte.nl.
6: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
3: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot een uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
13: Radio Oost. De Oosttribune. Paul Schabbing.
14: 3:04. Welkom terug bij de Oosttribune op Radio Oost, waarin we natuurlijk de wedstrijd, de openingswedstrijd van het nieuwe seizoen van PEC Zwolle volgen. Thuis tegen Ajax. De Felicie in een hydration break, zoals dat zo mooi heet, Nico. En de stand van 0-0. En wat gebeurt daar nu?
15: Nou, die heeft PEC Zwolle blijkbaar goed gedaan, want dit is een hele grote kans om de score te openen. Het is Tobias Sommer, de Deense middenvelder, die de bal voor het inknikken heeft. Naar een afgemeten voorzet vanaf de rechterkant van het veld. Maar hij stuit op Mark ter Stegen, de doelman van Ajax. Zou wel volstrekt tegen de verhouding in zijn, want PEC Zwolle houdt eigenlijk alleen maar tegen. Maar komt er nu weer uit. En Bayo met een schot dat een metertje over het doel van Ajax gaat. Ja, en Bayo met die kenmerkende zwaaibewegingen met zijn armen probeert het publiek op te zwepen. Want PEC Zwolle kan alle steun goed gebruiken in deze wedstrijd, waarin het dus echt alleen maar moet tegenhouden. Voorlopig heeft het dat goed gedaan, want Ajax heeft er nog niet weten te scoren, ondanks het feit dat er zo even een aardig afstandsschot was van Steven Berghuis, maar dat werd gekeerd door Schendelaar. Ook na een minuut of 34, dus 0-0 bij PEC tegen Ajax.
14: De wedstrijd Groningen tegen FC Utrecht. Daar is het inmiddels 2-0 geworden. En dat even kijken door een doelpunt weer van Willemsen. Met zijn tweede dus voor de ploeg uit Groningen in de eigen Euroborg. Groningen-Utrecht dus 2-0. Eerder deze middag Sparta-Rotterdam-Feyenoord. De Rotterdamse derby eindigde in 0-1. Vanmiddag vanaf 16:45 volgen we natuurlijk ook het treffen tussen Heerenveen en FC Twente. Daar zijn we live bij. Daarom ook een Oosttribune tot 19:00 vanavond. Met natuurlijk ook uw muzikale verzoekjes. U kunt ze nog steeds indienen via de WhatsApp 0645671331. 0645671331. Of anders bellen met 074-2456-665. 074-2456-665.
13: De Oosttribune.
14: Nou, laten we dan maar eventjes met een klassiekertje van eigen bodem verder gaan, die iedereen kent. Zijn echte naam is Hans Bouwens. Ik heb nog muziek met hem mogen maken. Goeie vent. Stiemeron noemde hem altijd. Hij staat altijd op kauwgompjes te kauwen, buiten de optredens om. Ik heb het natuurlijk over George Baker en zijn George Baker Selection. En Una Paloma Blanca.

0: Paloma Blanca. Ik zie in beeld de trainer van PEC Zwolle, Henry van der Vecht. En het spel dat even stil ligt bij PEC Zwolle Ajax, Nico Wansia.
1: Ja, voor de tweede keer deze eerste helft. De vorige keer was nog gepland. Dat was een hydration break. Nu is het niet gepland, want er is een medische noodsituatie ergens op de Noordtribune. Dus moet het medische personeel eventjes die kant op. En heeft scheidsrechter Van der Laan besloten om het spel stil te leggen. Nou, dat heeft een paar minuten geduurd. En nu maakt de scheidsrechter aanstalt om het spel weer te hervatten. Nou, dat is meestal een teken dat hij te zijn heeft gekregen. Dat het naar omstandigheden weer goed gaat met de persoon die even de hulp nodig had. Ja, ik geef het je ook te doen hoor, als je daar in die brandende zon moet staan. Volgepakt. Het is echt erg warm hier in het MAC3-parkstadion. Dus dan kun je even onwel worden. Nou, laten we hopen dat het meevalt. De bal rolt in ieder geval weer. Officieel nog een minuut of zes te gaan hier in het MAC3-parkstadion. Met nog altijd die 0-0 stand. Heel veel balbezitters voor Ajax. Maar intussen heeft de beste kans voor PEC Zwolle geweest. In de persoon dus van Tobias Sommer. Naar een afgemeten voorzet van Dylan Mbayo. Vanaf de rechterkant van het veld met zijn linkerbeen. Legde hij de bal echt met heel veel gevoel voor de goal van Ter Stegen. En daar stond Sommer echt helemaal vrij om die bal binnen te koppen. Alleen zijn inzet werd gepakt door Ter Stegen. Het was echt de beste mogelijkheid van de wedstrijd tot nu toe. Zo krijgt PEC Zwolle niet heel veel kansen. Maar als ze een kans krijgen, dan is het meteen een hele grote. Nu weer oppassen voor Ajax. Dat de draad van het aanvallen weer probeert op te pakken. Maar dat is van korte duur. Daar zit Ryan Thomas uitstekend tussen. Kan de bal naar voren roeien. Ja, zoals we wel vaker hebben gezien bij PEC Zwolle in deze eerste helft. Zodra ze de bal naar voren willen spelen, dan zijn ze hem ook alweer heel snel kwijt. En dus kan Ajax weer bouwen aan een volgende aanval als we in de laatste 5 minuten van de officiële speeltijd zitten. En dus nog altijd 0-0 is hier bij PEC tegen Ajax.
0: Ik geef het je te doen, zei Nico, in de brandende zon daar in Zwolle. Maar goed, die brandende zon levert dan uiteindelijk wel wat op. En daar zingt dan weer Rutger van Banneveld over. Zwoele zomernachten, een van de zomerrits van deze zomer.
2: De Oosttribune op Radio Oost.

0: was in de afgelopen dagen ook nog te horen in Oldenzaal bij de Boeskool is Lus. Rutger van Banneveld, de zwoele zomernachten. PEC tegen Ajax, opslag voor rust. Nico Wansia.
1: Ja, hij heeft ook een stadionknijter te pakken. Want het werd gisteren volgens mij ook gezongen bij Go Ahead. Ik hoorde het vorige week ook bij de oefenwedstrijd van PEC Zwolle voorbij komen. Dus ik sluit niet uit dat we hem vanmiddag nog een keer horen. Maar dan op de achtergrond. Als het nog steeds 0-0 is. De laatste minuut van de officiële speeltijd loopt. Maar we hebben dus en een drinkpauze en een medisch noodgeval op de tribune gehad. Dus ik vermoed dat er nog wel een minuut of vijf gespeeld gaat worden. Dus kijken of PEC Zwolle die grote kans die het kreeg een vervolg kan geven. Ze melden zich wel weer met z'n allen op de helft van Ajax. Maar dat eindigt al snel in een doodlopende straat. Omdat de bal richting Sommer te hard is. Doet wel zijn best om hem binnen te houden. Maar de bal gaat over de achterlijn. Wordt dus een doeltrap voor Ter Stegen. Overigens was er nog een moment in de eerste helft. Waarbij scheidsrechter Van der Laan zowel Ajax als PEC Zwolle heel erg boos maakte. Dat was vanwege een gele kaart voor Ouazzane. Bij PEC dachten ze aan rood. En bij Ajax vonden ze een gele kaart al te zwaar. Ik denk dat Ajax het meeste recht van spreken had. Want het was meer een bloktackle. Waarbij hij horizontaal met zijn benen in kwam glijden. Een schot. Is dat Hens? Is dat Hens van Ajax? Ja, dat soort penalties krijgt Ajax natuurlijk nooit tegen. Maar de bal kwam wel degelijk op een hand van een Amsterdammer terecht. Dus misschien dat het verder nog naar gaat kijken. Ondertussen loopt de aanval van PEC Zwolle door met Thijs Oosting. Legt die bal terug, matig teruggelegd. Het idee was goed richting de penaltystip. Maar die weg werd afgeschermd door Klaassen. Tweede bal opgepakt door Ryan Thomas. En dus PEC Zwolle eventjes nu met veel mensen rondom de 16 van Ajax. Een beeld dat we nog niet vaak hebben gezien in deze eerste helft. Sissoko buitenom geeft die bal voor. Hoog bij de tweede paal moet die bal belanden in de buurt van Sommer die alweer aan een kopkans dacht. Maar dat wordt nu verijdeld door de Duitse doelman van Ajax. Die de bal meteen naar voren gooit. In de poging Berghuis aan een counter te kunnen laten beginnen. Maar dat wordt verijdeld door Floranus. Tweede bal wel voor Ajax. Dat eruit kan komen met Dolberg. Een aantal ploegenoten duiken de 16 meter in. Dolberg met de voorzet. Maar daar wordt dan verdedigd door Oosting was het. Die zich daar voor werpt. En dus eindigt deze aanval van Ajax. We zitten in de blessuretijd. Ik geloof dat er een minuut of vijf bij gaan komen. Dus we voetballen nog wel eventjes bij PEC tegen Ajax. Waar het nog altijd 0-0 is. Can't touch this. Can't touch this. Can't touch this.

0: MC Hammer, I Can Touch This. We gaan kijken of het al rust is bij Pixvolle tegen Ajax. Nico Mancia.
1: Nee, nog niet, want er kwamen zelfs 6 minuten blessuretijd bij in plaats van 5. En dus ja, zitten we in de laatste minuut van de toegevoegde tijd. 0-0 nog altijd de stand. Ajax het meeste balbezit, het meeste dreiging. Maar de grootste kans van de eerste helft was dus voor Sommer op aangeven van Mbayo. Zijn kopbal gepakt door Ter Stegen. Nu nog één keer Ajax met aan de linkerkant van het veld Ouazzane. Die dus in de basis staat omdat Gods in de warming-up blijkbaar geblesseerd is afgehaakt. Maar het opvallende is dat Gods net wel met een warming-up bezig was. Dus het zou nog kunnen dat hij in het tweede bedrijf alsnog binnen de lijnen gaat komen. Al kan het ook zijn dat hij gewoon eventjes wat in beweging wordt gehouden om te voorkomen dat het nog vervelender gaat worden. Nu balbezit voor Ajax op een gevaarlijke plek. Ze zouden kunnen uithalen vanaf de rand van de 16 meter met de Glog. Open naar de linkerkant van het veld. Ouazzane met de voorzet, maar daar is weer Jasper Schendelaar. Als hij er moet staan, dan staat hij er in deze eerste helft. Zo even ook bij een schot van Davy Klaassen vanaf de rand van de 16 meter. Ook die bal werd gepakt door Schendelaar, die voorlopig bij zijn rentree onder de lat in de Eredivisie de 0 houdt. Want halverwege heeft Ajax het overwicht nog niet in de score weten uit te drukken. En PEC Zwolle bij die spaarzame tegenaanvallen ook nog niet. 0-0 halverwege PEC tegen Ajax.
0: Straks meer van Nico Mancia daar vanuit het McDreetparkstadion in Zwolle, waar dus nog niet gescoord is. Kijken we even in Groningen bij FC Groningen tegen FC Utrecht. Daar is het rust en 1 tegen 0. Ik zei 2-0, maar die tweede goal van Willemson is dus blijkbaar afgekeurd. Sparta Rotterdam Feyenoord al eerder gespeeld. Eindigde in 0 tegen 1. En straks volgen we vanaf 4:15 natuurlijk ook Heerenveen tegen FC Twente.
2: De Oosttribune.

0: Rondé en Undecided op Radio Oost. We gaan nog even terug naar gisteravond. Mooie avond voor Go Eagles. Dat uiteindelijk met 4-1 won van Willem II. Het kwam met 0-1 achter. Het overklaste de Tilburgers. En het won dus met 4-1. In de slotfase nog een schitterende goal van Thibaut Baate, die de bal in de linkerbovenhoek joeg. Alleen tijdens het schot, of net voor het schot, ja, zegt u het maar, werd door scheidsrechter Henskens gefloten voor een vrije trap voor Go Eagles. Die goal had hij dus nooit af mogen keuren. Henskens was na afloop ook wel schuldbewust, maar hoe dan ook, hij kan het niet terugdraaien. En dus is Go Eagles na gisteravond niet de nieuwe koploper, want dat zou het geweest zijn bij 5-1. Hoe dan ook, een doelpunt ontnomen. Maar het wint wel, dus Oosting wel tevreden. Maar net als onze verslaggever Joop Faros wel verbaasd over het afkeuren van die goal.
1: Was het nou 4 of 5-1?
2: Nou, als ik mijn... Ik ben een voetballiefhebber. Dan is het mijn beleving 5-1.
1: Jongen. Een wereldgoal, kun je die nou afkeuren?
2: Ja, hij had gefloten. Volgens mij dat die bal vertrok of zo. Maar ja, weet je, als voetballiefhebber, dan ben jij ook, Joop. Ja, het is 4-1, maar uiteindelijk, ik zou hem tellen voor 5-1.
1: Ja, ik vond het vooral ook zo sneu voor die jongen, want hij speelde lekker.
2: Hij viel goed in. Thibaut, en dat geldt ook voor Erik, die eindigen de wedstrijd. En dan komt er iets in, een bepaalde stormondrang. En ook een bepaalde, volgens mij heeft hij, laat ik zo zeggen, ik denk was 7-8 voorzetten gegeven binnen een kwartier. Dus er valt iets in met energie en wat we nodig hebben in zo'n wedstrijd. Dat zie Erik ook, hè, die goal. Dus dat is prettig.
1: Ik vond het ook wel een beetje een vreemde avond. Het was een hele leuke avond. Dik gewonnen, dik verdiend gewonnen. En toch, die eerste 20 minuten, waarom ging het zo stroef?
2: Ja,
1: ben je niet mee eens?
2: Ja, ik ben het wel met je eens. Maar ik vind het dan geen vreemde avond. Ik vind het juist een hele mooie...
1: Een merkwaardige avond.
2: Nou ja, goed, weet je, we hadden heel veel de bal. En waar ik eigenlijk al de hele voorbereiding op hamer. We kunnen veel de bal hebben, maar niet in het overspelen, maar moeten uitspelen. En dat heb ik ook benoemd in de rust. Want ik heb de goal laten zien wat we de hele week hebben getraind. Eromheen spelen en terugbrengen in de as. En dan vervolgens diepte hebben en krijgen. Nou, dat gebeurde dus bij die goal. En ik ben het met je eens dat wij de eerste... Dat was het de eerste in het begin gewoon. Dat waren heel veel de bal.
1: Oh, nieuw seizoen, lekker matje, ja, 10.000 man.
2: Ja. Nee, goed. Nogmaals, ik ben zelf ook prof geweest. Ik weet... Er zijn heel veel mooie intenties, alleen je moest ze wel kunnen uitvoeren. Je speelt ook nog tegen een tegenstander. Maar goed, ik ben het met je eens. In het begin was het stroef. En na de 1-1. De 1-1 komt op het juiste moment. Hebben we hem aangedraaid en hebben we de tegenstander met de rug tegen de muur aangezet. En uiteindelijk loopt dat uit naar 4-1. 5-1.
1: Ja, want ik denk dat moment van Slory, als hij even overzicht heeft, dan legt hij in breed. Wordt het misschien wel 2-0. Kreeg een hele andere avond. Gebeurt niet voor jullie. En uiteindelijk doe je het ook gewoon heel goed. Na die 2-1 van Meulensteen is Willem 2... Ja, afgeslacht.
2: Ja. Ja, dat klopt. Nee, maar goed. Kan je alleen maar gelijk geven.
1: Ja. Ja, je had ook een gouden hand van wisselen. Want je zegt het al. Ik breng Erik Flatakker, volgens mij moeten we het zeggen. Breng je erin na 66 seconden en ligt hij netje. Viel ook goed in. Ander type.
2: Nee, dat is het ook. Hè. Kijk, we zijn op zoek naar wapens. En uiteindelijk zijn het twee verschillende types spitsen. Dus uiteindelijk kom ik elke keer weer terug op wat ik dan zeg. Je kunt dus dingen gaan veranderen in voetbal. En uiteindelijk, hij valt natuurlijk geweldig in met zijn energie. Maar ook hij is balvast aan de balkant. De diepteloopacties. En die goal, zet hij hem zelf op. Met een 1-2 dacht ik met Victor Edwardsen. En hij maakt hem gewoon geweldig af. Nee, maar dat is mooi. En dan zie je ook dat... Het publiek staat erachter sowieso. Hier is het natuurlijk wel geweldig om op zaterdagavond te voetballen.
1: Ja, want hoe was het voor jezelf? Was ook jouw debuut?
2: Nou, ik heb wel eens vaker mijn debuut gemaakt.
1: Maar goed, er hing zelfs een spandoek, Jozef. Ja, dat hebben niet alle trainers, toch?
2: Nee, maar dat vind ik wel heel erg mooi. Ja, dat ben ik wel heel erg...
1: Jullie zaten op de tribune naast mij.
2: Maar goed, uiteindelijk, dat is ook zo. Hè. We hebben allemaal familie, volgens mij. Maar ik ben trots op mijn familie. En ik vind het mooi om hier te zijn. En ik vind het ook heel erg mooi. En ik ben ook dankbaar dat zo'n... spandoek staat. Ja. Dat doet je wel wat, weet je wel. En
1: dat wist je niet toch, denk ik?
2: Sorry?
1: Dat wist je niet toch, denk ik?
2: Nee, dat wist ik niet. Ik zag het en ik vond het wel heel erg mooi, ja.
1: Ja. Nou, wat dacht je toen?
2: Dat ik bij de juiste club zit. En dat mensen mij prettig vinden en dat ik mezelf prettig vind hier. En dat dacht ik.
1: Lekker, 5-1.
2: Alsjeblieft, dankjewel.

0: OMD, Forever Live and Let Die. De tweede helft van PEC Zwolle Ajax in Zwolle is weer begonnen. Nico Wansja.
1: Een minuutje oud, beide teams ongewijzigd uit de kleedkamer gekomen. 0-0 nog steeds de stand. Ajax was in de aanval, maar stuit op Olivier Aartsen. Oud Ajax ziet nu de rechtsback van PEC Zwolle. En die kan opstomen langs de rechterflank. Moet er wel eventjes inhouden. Kan de bal terugspelen naar Mbayo. Mbayo nog verder terug naar Gravis. En zo heeft PEC Zwolle ook wat balbezit in de openingsfase van de tweede helft. Ja, de eerste helft dus de meeste mogelijkheden voor Ajax. Dat ook verreweg het meeste balbezit had. Maar de beste kans die was gewoon voor PEC Zwolle. Met Tobias Sommer die de bal op zijn hoofd kreeg, maar zijn kopbal gepakt zag worden door Mark ter Stegen, de doelman van Ajax. En nu eens kijken wat Ajax gaat doen in dit tweede bedrijf als er balbezit is voor Rosa aan de rechterkant van het veld. Die speelt hem eventjes terug naar Bouwman. Maar het tempo ligt nog niet al te hoog bij de Amsterdammers aan het begin van het tweede bedrijf. En dus kan PEC Zwolle het allemaal makkelijk belopen. Tot nu toe 0-0 de stand hier in het MAC 3 Park Stadion.

0: Cars and Drive op Radio Oost. We gaan weer naar PEC Zwolle tegen Ajax. Tweede helft nu zo'n 6 minuten oud. Nico Wantia.
1: Ja, verder is er niet al te veel veranderd. Het spelbeeld is hetzelfde. Ajax dat op zoek gaat naar de openingstreffer in deze wedstrijd. PEC Zwolle dat met man en macht aan het verdedigen is. En voorlopig de Amsterdammers van scoren af weet te houden. En het staat ook nog altijd 0-0 inderdaad. Na een minuut of 6 gevoetbald hebben in de tweede helft. Lange bal nu van Gravers. Bedoeld voor Costons. Die kan de bal wel omhoog koppen. Maar daar is ook alles mee gezegd. De tweede bal wordt opgepikt door Jury Regeer. In de eerste helft een keer heel boos een bal wegsloeg. Nadat een beslissing van de scheidsrechter niet naar zijn smaak was. Dat werd allemaal toegestaan door scheidsrechter Van der Laan. Even later in diezelfde eerste helft was het Mika Gods. De wisselspeler dus die voorkwam dat PEC Zwolle een bal snel kon gooien. Door een bal heel nadrukkelijk vast te houden. Om dat te voorkomen dus dat Florane snel kon gooien. Ook dat werd allemaal goed gekeurd door scheidsrechter Van der Laan. Die daarna wel heel demonstratief een preek ging geven aan Ryan Thomas. Toen hij een keer deed wat niet door de beugel mocht. Het is nog een beetje meten met twee maten, zullen we maar zeggen. Maar goed, ook voor de scheidsrechter is het weer een kwestie van ritme opdoen en weer in de oude vorm komen. Nu een fluitje van diezelfde Van der Laan, omdat Oosting een overtreding heeft gemaakt. Het is overigens wel uniek dat voor het eerst in de geschiedenis de trainer van de aartsrivaal Go Eagles een seizoenkaart heeft bij PEC Zwolle. Maar dat heeft ermee te maken dat de vader is van Thijs Oosting. Jozef Oosting, die zit hier op de tribune. En dat zal hij nog wel vaker doen, omdat hij graag naar zijn zoon wil komen kijken. En dat moet ook gewoon kunnen. Met balbezit nu voor Ajax aan de linkerkant van het veld. Mooi steekpaasje. Dan is daar de mogelijkheid om die bal terug te leggen. En hem uit te halen vanaf de rand van het 16 meter gebied. Daar heeft Gloch iets te veel tijd voor nodig. En als hij dat dan overlaat aan een ploegenoot, dan schiet Regeer tegen de rug van Gloch aan. En zo gaat deze mogelijkheid voor Ajax ook weer verloren. Het wordt een doeltrap voor Schendelaar. 52.

0: gimme, gimme. En dat dacht de scheidsrechter ook. Want die geeft wat. Nico Wansia.
1: Ja, niet iets waar Pek Zwolle blijft aan boord. Want Pek Zwolle moet met 10 man verder in de laatste 33 minuten van deze wedstrijd. Na een onbezonnen actie van Cheryl Floranes. Die een tackle inzet bij Lucas Rosa, de rechtsback van Ajax. En dat doet hij helemaal verkeerd met zijn noppen vooruit. Plant hij zijn voet in het kuitbeen van de Ajax-seat. Goed gezien door scheidsrechter Van der Laan, die meteen de rode kaart trekt. En zo wordt de uitdaging voor Pek Zwolle om hier een goed resultaat aan de thuiswedstrijd tegen Ajax over te houden. Nog ietsjes groter dan die al was. Want met 11 tegen 11 was het vooral tegenhouden. En slaagt Pek Zwolle er best aardig in om Ajax van grote kansen af te houden. Maar in het laatste half uur

0: Dat dus met een mannetje minder moeten gebeuren. Dus lijkt 0-0 echt het hoogst haalbare te zijn voor PEC Zwolle. Ajax heeft de gaskraan nog wat verder open gedraaid. Wil nu helemaal de overwinning naar zich toetrekken in het laatste half uur van deze wedstrijd. Waarin het dus op het scorebord nog 0-0 staat. Maar op het veld is het inmiddels 10 van PEC Zwolle tegen 11 van Ajax. Naar de rode kaart voor Cheryl Floranus.
1: Alles in Nico Wansia daar in het Mid-3-Park Stadion in Zwolle. Kijken we nog even naar de andere wedstrijd die ook op dit moment gespeeld wordt. Groningen tegen FC Utrecht is nu wel 2-0. Halverwege de tweede helft. Eerst een doelpunt afgekeurd van Willemsen. De 2-0 man van Bergen uiteindelijk vlak na rust wel met de 2-0 voor FC Groningen thuis tegen FC Utrecht. En met Doe Maar gaan we, als er niks gebeurt in Zwolle, naar de reclame. Voor het nieuws van 4 uur, dan het landelijke bulletin. En daarna nog een uurtje of 3, de Oosttribune op Radio Oost.

0: Zin in een echt zomeravontuur? Stuur ons je mooiste, leukste of gekste zomerfoto. En maak elke week kans op een onvergetelijke ballonvaart in de RTV Oost Luchtballon. Pak die camera, leg jouw zomermoment vast. En wie weet zweef jij binnenkort hoog boven Overijssel. Ga naar oost.nl/zomer en stuur je foto in. Zomer in
1: Overijssel. Hey ondernemer, hallo? Kan je me hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
2: Ik doe het voor gezonde nieren.
3: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
4: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
5: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
6: Tuurlijk wel!
5: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
7: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
8: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4.000. Dewarmte.nl.
9: Samen shoppen in unieke boutiquejes, struinen door de mooiste straatjes en neerploffen op een zonnig terras. In Gouda vind je alles voor het perfecte dagje uit.
10: Het ontroerende, waargebeurde verhaal van twee vrouwen die vechten voor hun vrijheid in De Wees van Westerbeek. De historische roman van bestseller-auteur Patricia Snell. Haal De Wees van Westerbeek nu bij de boekhandel.
9: Ontdek alles voor het perfecte dagje uit op welkomingouda.nl.
11: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
12: Bent u op zoek naar uw nieuwe droomauto? Nieuw of gebruikt? Wensink Mercedes-Benz biedt u een scala aan aansprekende modellen. Denk aan de A-klasse, CLA en C-klasse. Of de elektrische EQA, EQB en EQE. Nu zeer scherp geprijsd en met de scherpste leasetarieven van Nederland. Kijk op wensink.nl/Mercedes-Benz. Kom naar een van onze showrooms, maak uw deal en rij zeer voordelig weg. Wij zijn Wensink. Aangenaam.
13: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
14: Casper Meijer met het NOS Journaal. De Israëlische premier Netanyahu heeft een plan van president Trumps vredesraad afgewezen. Netanyahu zegt dat het Israëlische leger zich pas terugtrekt uit Gaza als Hamas volledig ontwapend is. Vorige maand meldde Trump nog dat de door hem opgerichte vredesraad een historische overeenkomst had gesloten. Hamas en andere strijdgroepen zouden in Gaza de wapens neerleggen, waarna Israëlische troepen zich zouden terugtrekken. Maar na een kabinetsoverleg vandaag zegt Netanyahu dat het Israëlische leger in Gaza blijft totdat Hamas volledig ontwapend is. De Ierse crimineel Daniel Kenahan is door de Verenigde Arabische Emiraten uitgeleverd aan Ierland, dat hem wil vervolgen. Daniel Kenahan wordt gezien als een van de leiders van het Kenahan-kartel. Hij leefde 10 jaar lang openlijk in Dubai, maar in april werd hij daar gearresteerd. De 49-jarige man wordt door Ierland beschouwd als een van de meest gezochte personen in de internationale georganiseerde misdaad. Zijn organisatie zou onder meer verantwoordelijk zijn voor de import van 1/3 van alle cocaïne die Europa wordt binnengesmokkeld. De man van 26, die gisteren werd aangehouden voor 2 steekpartijen in Rotterdam, vertoonde onbegrepen gedrag en krijgt passende zorg. Dat meldt de politie. Die voegt eraan toe dat de man wel verdachte blijft. Bij de steekpartijen raakten 2 mannen gewond. Verdachten en slachtoffers kenden elkaar niet. En in Den Haag zijn gisteravond 2 mannen opgepakt voor een woningoverval in Helmond de nacht ervoor. Het is een man van 36 uit Den Haag en een jongen van 17 uit Den Bosch. Bij de overval raakten de 2 bewoners gewond, maar ze wisten de 2 overvallers wel te verjagen. Het weer nog zonnig bij 27 graden in het noorden tot lokaal 32 graden in Limburg. Morgen eerst bewolkt en in het noorden kans op wat lichte buien. In de middag breekt de zon weer door. Het wordt morgen 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Cultuuragenda Overijssel. Jouw evenement, voorstelling, festival of expositie bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.
15: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.
16: Het is machtig mooi, man.
15: Dus praat nou met elkaar, want het voelt wonderbaar.
16: Je komt de leukste luidjes tegen.
17: Een praatje maakt je dag.
18: Dit is een boodschap van Sieren.
19: De maatschappij, dat ben jij.
20: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
21: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
22: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
21: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
9: Samen shoppen in unieke boutiquejes, struinen door de mooiste straatjes en neerploffen op een zonnig terras. In Gouda vind je alles voor het perfecte dagje uit.
23: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
9: Ontdek alles voor het perfecte dagje uit op welkomingouda.nl.
13: Radio Oost. De Oosttribune. Paul Schabbing.
24: 4:04 en we volgen natuurlijk nog steeds de wedstrijd tussen PEC Zwolle en Ajax, waar weer een hydration break is. De 10 van Zwolle tegen de 11 van Ajax. Na die terechte rode kaart, Nico.
25: Ja, voor Cheryl Floranus. Die hydration break is dus zeer welkom voor PEC Zwolle, dat met z'n tienen voorlopig stand houdt tegen de 11 van Ajax. Maar ja, er is nog een kwartwedstrijd te gaan. De energie begint wel een beetje weg te vloeien bij PEC Zwolle. En dat in die tropische omstandigheden vandaag op deze warme zondag hier in het McDreepark stadion. Bij PEC Zwolle is er uiteraard gewisseld door Henry van der Vecht. Hij heeft, even kijken, Mbayo en Sissoko naar de kant gehaald. Twee vleugelaanvallers. Daar is een nieuwe linksback voor in de ploeg gekomen met Damian van der Haar. En ook een reiziger is erbij gekomen. PEC nu in een 4-4-1 formatie. En ook Ajax heeft volop gewisseld. Inmiddels Regeer, Dolberg, Glog en Berghuis naar de kant. En daarvoor in de ploeg gekomen Brandt, Mokio, Marcos Leonardo en ook Mika Gods. Hij was niet fit genoeg om te starten aan deze wedstrijd. Net vlak voor de wedstrijd van het opstellingsformulier verwijderd. Maar is blijkbaar wel fit genoeg om nog 30 minuten mee te doen aan het einde van deze wedstrijd. Want hij staat inmiddels binnen de lijnen. Ja, misschien is het wel noodbreekt wet voor Ajax. Want ze hebben een doelpunt nodig. Officieel nog 20 minuten en het staat nog altijd 0-0 tussen de 10 van PEC en de 11 van Ajax.
24: Vanaf 16:45 volgen we natuurlijk ook de wedstrijd Heerenveen FC Twente. Natuurlijk gaan we daar ook nog op voorbeschouwen voordien. Ik kan u vertellen dat het bij Groningen-Utrecht met nog een kwartier op de klok nog steeds 2-0 is voor FC Groningen. En Sparta-Rotterdam-Feyenoord, het was de lunchwedstrijd vanmiddag eerder begonnen dus, eindigde uiteindelijk in 0-1 door een goal van Luciano Valente voor Feyenoord. Gisteren, u weet het, Go Eagles won met 4-1 van Willem II. En vrijdag al Heracles Almelo met een spectaculaire 3-4 overwinning. Met een prachtige winnende treffer van Jean-Paul Joly. De opening in de keukenkampioendivisie bij VVV werd het dus 3-4. Natuurlijk hebben we ook de mooiste muziek. U kunt het nog steeds aanvragen via de WhatsApp 0645671331. 0645671331 of bellen, dat mag ook. Met 0742-2456665. 0742-456665.
13: De Oosttribune.

0: Taylor Swift. En wij gaan gelijk naar Pixvolle Ajax. Nico.
1: Want daar is de ban gebroken door Ajax. Dat in de 76e minuut van de wedstrijd op een 1-0 voorsprong komt tegen de 10 van Pek Zwolle. Ja, ze namen alle risico's. Ze hebben er nog een spits bijgebracht. Pek Zwolle heeft er nog een extra verdediger moeten brengen in de persoon van Thijs Veldhuis. Maar ja, als je zo ver achteruit moet lopen, zo ver terug wordt gedrongen, dan moet het vroeg of laat wel een keer fout gaan. Fraaie controle van de spits die is ingevallen. Die legt hem met zijn borst klaar. Legt hem dan terug op een andere invaller, Jorti Mokio. En die schiet de bal achter Schendelaar, waar hij in de eerste helft nog een aantal knappe reddingen had om Ajax van scoren af te houden. Dan is nu toch de bal gebroken en staat het gewoon 1-0 voor Ajax. En horen we eindelijk het uitvak ook een beetje. Die vieren nu feest. We zullen toch ook zeer opgelucht zijn dat ze 3 punten gaan overhouden aan deze wedstrijd. Want dat was een moeizame bevalling voor de Amsterdammers. En natuurlijk, er is toch een kwartier te spelen. Maar de 10 van Pek Zwolle zie ik eerlijk gezegd niet meer in staat om nog iets terug te doen in aanvallend opzicht. Ja, de trainer heeft natuurlijk logischerwijs heel erg verdedigend moeten wisselen in de poging om die 0-0 over de streep te trekken. Maar daar zijn ze niet in geslaagd. Ze zijn dan toch bezweken onder de druk van Ajax. En nu lijkt het een kwestie van de schade maar zoveel mogelijk beperkt houden. Je weet nooit hoe het nog kan gaan in de slotfase van een wedstrijd. We hebben dit weekend al gekke dingen zien gebeuren in het laatste kwartier van een duel. Maar dat was wel met 11 tegen 11. Ik doel op de wedstrijd tussen VVV en Heracles in de keukenkampioendivisie. Nou, eens kijken hoe Pek Zwolle omgaat met deze tegenslag. Kunnen ze de boel bij elkaar houden en inderdaad de schade bewerkt houden? Of gaat het nu een beetje uit elkaar vallen en kan het alsnog een grote score worden voor Ajax? Het gaat blijken in het laatste kwartier van dit duel. Deze bal gaat in de richting van Reiziger, maar die kan de bal niet binnenhouden. Dus gaat het balbezit weer naar Ajax. We zitten in minuut 78. De bal is gebroken door Ajax. 0-1 door de goal van Mokio.

0: No Woman No Cry. Ja, wel cry bij Zwolle, maar dan staan we de 1-0 achter thuis tegen Ajax. Nico Hansja.
1: Ja, dan kun je best wel wat complimenten uitdelen aan de vechtlust van Pek Zwolle. Dat alles heeft gegeven in deze wedstrijd. Zelfs met 10 tegen 11. Ajax nog een tijdje van scoren heeft weten te houden. Dat zal ongetwijfeld heel veel energie, heel veel kracht hebben gekost. Dan sta je uiteindelijk wel met lege handen. Als een kwartier voor tijd Mokio die bal op aangeven van Tolu. De nieuwe Nigeriaanse spits van Ajax aangeraakt kreeg. En de bal achter Jasper Schendelaar schoot. Ja, zijn er best wel wat positieve dingen die je mee kan nemen. Maar goed, het allerliefst had je natuurlijk gewoon een punt gehad. Het zou een mooie opsteker zijn geweest voor de zware weken die er nog aan zitten te komen voor Pek Zwolle. Ze hebben het niet echt getroffen bij het samenstellen van het competitieprogramma. Volgende week een lastige uitwedstrijd tegen FC Twente. Daarna weer een lastige uitwedstrijd tegen Heerenveen. En de week daarna is wel weer een thuiswedstrijd. Maar dat is dan tegen NEC. Ploeg die in de voorronde van de Champions League actief is. Dus het is een start om de borst mee nat te maken. Nu weer een schot uit de tweede lijn. Dat gaat net over het doel van Jasper Schendelaar, die voor de zekerheid nog eventjes duikt naar de bovenhoek. En al snel zie je dat hij zijn hand niet echt hoeft uit te steken, omdat de bal uit zichzelf al overgaat. En zo'n hele moeilijke serie had je natuurlijk heel graag willen beginnen met een bonuspunt tegen Ajax. Want dat zou het zijn als je Ajax hier op 0-0 weet te houden. Maar dat is Pek Zwolle dus niet gegeven. Dus ja, het is de kwestie van de wonden likken en proberen zo goed mogelijk te herstellen richting volgende week die wedstrijd tegen FC Twente. Als er nu balbezit is voor Pek Zwolle, ja, de tijd duurt nog een minuut of 7 aan officiële speeltijd. We hebben ook weer een drinkpauze gehad. Dus er zal nog wel wat blessuretijd bij komen. Maar het is een wedstrijd die natuurlijk geen wedstrijd meer is. Met 1-0 voor Ajax. Dat met 11 man op het veld staat tegen de 10 van Pek Zwolle. Ajax wekt niet echt de indruk dat ze die man meer heel erg graag gaan uitdrukken in een hele grote score. Die moet misschien ook alweer denken aan komende donderdag. Als de volgende Europese wedstrijd alweer op het programma staat. Dus de wedstrijd kabbelt een beetje naar het einde. Met officieel nog een minuut of 6. En de stand dus 0-1 voor Ajax.
0: Adrian Blake heeft het weer spannend gemaakt in Groningen. Hij scoorde de 2-1 namens FC Utrecht. Dat dus nog wel achter staat. Nog een paar minuten in die wedstrijd. Daar dus 2-1.

0: Henk Westbroek en zelfs je naam is mooi. Peksvolle Ajax slotfase wedstrijd. Nico Wansia.
1: Ja, ik zei net dat de wedstrijd kabbelt naar het einde. Dat was een beetje voorbarig, want de lot is toch wel degelijk in het kruidvat gestoken door een paar aanvallende wissels nog van Henry van der Vecht, die Seurensen heeft ingebracht en Velanos. En dat leverde meteen al een vrije trap op een gevaarlijke plek. Na een overtreding van Klaassen op de rand van de 16 meter ten opzichte van Velanos. Vrije trap werd door Seurensen hard in het muurtje geschoten. Maar dat was wel het startschot voor een slotoffensief van PEC Zwolle. Dat alles op alles zet om alsnog een gelijkmaker op het bord te krijgen in de wedstrijd die inmiddels in de 90ste minuut is beland. Pek was al een tijdje met een man minder naar de rode kaart voor Cheryl Floranus. Daarna werd het 1-0 voor Ajax door de goal van Mokkio. Maar Pek Zwolle neemt alle risico's en gaat voor de gelijkmaker. Deze steekpas van Ajax wordt onderschept door Veldhuis. En dus zou Pek Zwolle misschien weer in de aanval kunnen gaan. Met aan de linkerkant van het veld Seurensen glipt langs de tegenstander, wilde ik zeggen. Maar die blijft uitstekend naar de bal kijken. Dat was Bouwman van Ajax. Zo probeert Ajax het uit te spelen als ze zien dat het eindsignaal van de scheidsrechter steeds dichterbij komt. De scheidsrechter die toch ook nog weer een paar rare beslissingen heeft hoor in de slotfase van de wedstrijd. Weer een ingooi voor PEC Zwolle, waarbij Gods heel irritant die bal probeerde vast te houden om te voorkomen dat die ingooi snel genomen kon worden door PEC Zwolle. Nou ja, Reiziger kwam daar iets te wild inzetten en kwakte Gods tegen de reclameborden. Dat Reiziger daar een gele kaart voor kreeg, dat is zo volkomen terecht. Maar Gods had toch ook wel een gele prent mogen krijgen, want hetzelfde deed hij in de eerste helft al een keer. En toen werd er ook niet tegen opgetreden door scheidsrechter Van der Laan. En even later kreeg ook Costons nog een hele makkelijke gele kaart voor een aanvallende overtreding in de 16 meter. Maar misschien dat het nog weer wat woede, wat extra energie geeft bij PEC Zwolle die ze kunnen gebruiken in de slotfase van de wedstrijd. En aan tijd is er niet al te veel gebrek, want er komen gewoon 6 minuten bij. En die zijn inmiddels ingegaan met alle spelers op de helft van Ajax. Kan PEC Zwolle dan toch nog à la Fortuna Sittard in de slotfase van de wedstrijd een gelijkspel uit het vuur slepen zoals de Limburgers gisteren deden op bezoek bij PSV. Dat was in een uitwedstrijd. Dan moet het in een thuiswedstrijd toch helemaal lukken, zou je zeggen. Zeker met de druk die PEC Zwolle nu weet te ontwikkelen. Dankzij de invalbeurt van Seurensen die aan de linkerkant van het veld speelt. En Velanos die wat aan de rechterkant staat opgesteld. Maar deze aanval eindigt in de handen van Ter Stegen. Nou ja, die ervaren doelman weet uiteraard wat hij moet doen in zo'n geval. Zoveel mogelijk tijd pakken. En dan die bal een flinke trap naar voren geven in de richting van die Tolo. Die Nigeriaanse spits van Ajax die een hoofdrol vertolkte bij de enige goal in deze wedstrijd. Dankzij zijn voorbereidend werk kon die gemaakt worden. Nu nog een uitbraakmogelijkheid voor PEC Zwolle aan de rechterkant van het veld met Gabriel Reiziger. Gaat één man voorbij, gaat twee man voorbij. Wilde hem nog een derde passeren. En dat is iets te veel van het goede. Maar Ajax is de bal ook alweer kwijt. Ja, er is echt wel degelijk druk hoor van PEC Zwolle in de slotfase van de wedstrijd met Damian van der Haar. Krijgt de bal niet helemaal op maat, maar weet hem nog net binnen te houden. Applaus vanaf de tribunes voor de ingevallen linksback die de komende weken speeltijd zal krijgen vanwege de schorsing van Floranus. Mooie opening naar Reiziger. Reiziger geeft die bal voor. Wie staat er bij de eerste paal? Velanos. En ook Seurensen komt die bal nog terug. En dan is het een prooi voor Ter Stegen, de doelman van Ajax. Maar in de slotfase met 10 man weet PEC Zwolle het gewoon Ajax nog heel erg lastig te maken. En zo is het best een spannende slotfase. 6 minuten blessuretijd gaan er komen. Daarvan zijn er inmiddels bijna 2 verstreken. Met balbezit voor Ajax in de as van het veld. Nou, die proberen het natuurlijk zo makkelijk mogelijk uit te spelen. Met Mika Gods die zich heeft gemeld in de as van het veld. Dat blijft toch een heel bijzonder verhaal. Dat je vlak voor de wedstrijd afhaakt omdat je niet fit genoeg bent om te starten. En uiteindelijk toch het laatste half uur van de wedstrijd nog weer invalt. Nou, dat zal na afloop wel duidelijk worden wat daar nou precies aan de hand is geweest. Er waren wat geruchten dat het misschien zou gaan om een nieuw bod van Paris Saint-Germain. Waardoor ze hem geen risico's meer willen laten lopen in deze wedstrijd. Maar als je dan toch in het laatste half uur er meedoet, dan kan dat niet de oorzaak zijn. Nou goed, dat zijn dingen voor later. Eerst maar eens kijken of PEC Zwolle nog in staat is om een kans te creëren. Ter Stegen lijkt de bal niet helemaal goed te raken. En het is ook zo, maar hij krijgt hem nog wel bij Gods. Is die bal over de zijlijn geweest? Van de Vecht vindt van wel. De grensrechter vindt van niet. En dus wordt het uiteindelijk, omdat de bal even later alsnog over de lijn gaat, via Van der Haar een ingooi voor Ajax. Die gaan daar ongetwijfeld weer wat tijd voor nemen. Het is Lucas Rosa die de bal inderdaad weer eventjes op de grond laat vallen. En nog wat armgebaren maakt. De scheidsrechter is ondertussen begonnen met het aftellen. Maar dan is de ingooi ook al genomen. En kan Rosa zelf op avontuur. Krijgt te maken met viergever. Ook daar zit Veldhuis weer uitstekend tussen. Maar hij krijgt de bal niet bij een ploeggenoot. Het is Rosa die hem weer oppikt aan de rechterzijlijn. Wordt goed geschaduwd door Van der Haar. En deze bal gaat wel via Klaassen over de de zijlijn. Dus nog een ingooi voor PEC Zwolle. Als we naar de klok kijken, we zitten in de 94ste minuut. Nog 3 minuten blessuretijd te gaan om iets te doen aan die 1-0 achterstand. In eigen huis tegen Ajax. Rosa staat ter hoogte van de middenlijn. Een beetje besluiteloos. Een coach die staat driftig te gebaren. Die is er ook nog niet gerust op dat dit wel goed gaat aflopen. Maar goed, tot zijn opluchting ziet hij de bal over de zijlijn gaan. Als laatste geraakt door een van de spelers van PEC Zwolle. En dan wordt het een ingooi voor Ajax. Die gaan daar weer alle tijd voor nemen. Weer zien we de hand van de scheidsrechter omhoog gaan om wat tot spoed te manen. En spoed is zelden goed, dat blijkt maar weer. Want deze ingooi gaat zomaar over de zijlijn via een ploegenoot. Ingooi voor PEC Zwolle van de Haar. Doet het wel snel, maar dat is ook niet al te best. Want die bal gaat via een tegenstander over de zijlijn. Hij krijgt een herkansing van de Haar. Gooit de bal weer op het hoofd van een speler van Ajax. Overname dus van de Amsterdammers met de countermogelijkheid. Veldhuis moet sprinten richting de eigen 16 meter om deze aanval eruit te halen. Het gaat naar Tolo, geeft die bal voor, maar krijgt hem niet bij een ploegenoot. Overname weer van PEC Zwolle. We gaan weer naar de klok kijken. Weer een minuutje verstreken. Nog 2 minuten te gaan. Het staat nog altijd 0-1 voor Ajax door de goal van Mokyo in de 76ste minuut. PEC Zwolle stond toen al ruim een kwartier met een man minder op het veld na die rode kaart van Cheryl Floranus. Maar de 10 van PEC Zwolle ruiken dat het misschien wel wat mogelijk is. Maar nu is Ajax weer weg. Met aan de rechterkant van het veld Mika Gods terugleggen. En daar is de beslissing in de wedstrijd. Julian Brandt, de Duitser van Borussia Dortmund overgekomen, gooit de wedstrijd in het slot 0-2. Ja, goed, dat maakt dan ook niet meer uit. PEC Zwolle heeft in de slotfase er nog alles aan gedaan met zijn tienen in een poging om een punt over te houden aan deze wedstrijd. Maar dat gaat niet lukken. Het is aan de andere kant van het veld wel raak. 0-2 bij PEC Zwolle tegen Ajax.
0: Nico Mansia dus vanuit Zwolle.

Ed Sheeran, Shape of You. De wedstrijd PEC Zwolle Ajax dus afgelopen 0-2. De eindstand daarvoor de Amsterdammers. Groningen-Utrecht ook afgelopen. En die wedstrijd is geëindigd in 2-1 in het voordeel van de thuisclub FC Groningen dus. Eerder vandaag Sparta-Rotterdam tegen Feyenoord 0-1. Zometeen om 16:45 gaan we het live volgen. FC Twente op bezoek in het Abel Lentstra Stadion in Friesland tegen SC Heerenveen. Natuurlijk zijn we daar bij en we gaan natuurlijk ook zometeen nog voorbeschouwen met onze verslaggevers daar ter plekke. Onder meer Tijmen van Wissing.

0: De Cats en Lia voor Willem van den Berg uit Zwolle. We gaan schakelen met het Abel Enstra Stadion in Heerenveen, Friesland. En daar is Tijmen van Wissink naartoe gereden voor de eerste competitiewedstrijd van FC Twente na het Europese geweld van de afgelopen weken. Nu dus voor het echi in de competitie tegen Heerenveen. In Heerenveen, Tijmen van Wissink, goedemiddag. Lekker zonnetje, mooi vakje toch zo.
1: Ja, ik zag Thialf op de borden staan. Daar ben ik ook wel eens geweest. Maar het voelt niet zo. Laat ik het zo zeggen. Het is warm hier in het Abel Enstra Stadion te Heerenveen. Waar het goed toe is hoor. Want heerlijke ingrediënten voor een mooie wedstrijd. Prachtige grasmat. Die wordt nu gesproeid. En zo maken ze zich hier in Friesland ook op voor speelronde 1. Dit is het sluitstuk van speelronde 1. Met een aantal verrassende uitslagen. Dat moet gezegd. En ook zaak misschien wel voor FC Twente om echt bij de les te zijn. Om hier niet meteen averij op te lopen. Het zou natuurlijk geen schande zijn. Bij Heerenveen kun je verliezen. Want het is gewoon een hele goede tegenstander. En je merkt ook aan alles dat het vertrouwen hier best wel groot is. In een goed seizoen bij Heerenveen. Vorig jaar ook eigenlijk al uit de veldman. Een aantal nieuwe namen. Ja, dan richten we ons met name op Leroy Machine. Dat is een nieuwe speler bij Heerenveen. En datzelfde geldt voor Mats Echbring. En zo heeft Robin Veldman dus wat nieuwe smaken. Omdat Van Overheem onder andere is vertrokken richting Utrecht. Bij FC Twente niet heel veel nieuwe namen ten opzichte van afgelopen donderdag. Alleen Thomas van der Belt keert terug in de basis. Die plek was hij uitgerekend afgelopen donderdag kwijtgeraakt aan Weidman. Maar Weidman is niet helemaal fit uit die wedstrijd gekomen. En dus krijgt Van der Belt vandaag weer de voorkeur boven de man die dus hier weer mag gaan staan. Ik zie nu te kijken naar Erik ten Hag die met Hans Kraaij op het veld staat. En die geeft dan misschien nog tekst en uitleg over de nieuwe speler die gaat komen bij FC Twente, Thorvaldsen. Of daar iets over bekend is, dat moeten we dan zometeen maar even afwachten. Maar in ieder geval is Twente nog niet uitgewinkeld op de transfermarkt. Dat dus allemaal naast het veld. Zometeen gaat het hier gebeuren. Aftrap over een minuut of 5 hier in het altijd sfeervolle Abel Enstra Stadion.

Het is zomer op Radio Oost. De Oosttribune. Paul Schabbing.

0: Neil Diamond en Longfellow Serenade. Het is begonnen in het Abel Enstra Stadion in Heerenveen. Heerenveen FC Twente. We gaan naar Tijmen van Wissing.
1: Ja, tweede minuut wedstrijd met nog altijd 0-0 als tussenstand. En dus is er nog niet heel veel gebeurd. Nu FC Twente in de aanval met Bart van Rooij, de rechtsachter van Twente. Twente op de helft van Heerenveen. Hier komt misschien de eerste kans. Voorzet van Daan Rots. Vandaag weer acterend op de nummer 10 positie bij FC Twente. Hij dus aan, normaal gesproken aan de rechterkant. Maar daar staat nu Marco Piazza die deze hoekschop gaat nemen. Twente heeft dus wat wijzigingen doorgevoerd na de valse start in de voorronde van de Europa League tegen Ferencváros. En zodoende heeft Van der Brom dus al vroeg ingegrepen. Piazza nu de rechtsbuiten in het elftal van der Brom. En nu zoekt hij de vrije mensen bij deze hoekschop. Marco Piazza die de voorzet gaat geven. De Kroaat wacht eventjes, steekt een arm omhoog. Komt met een lage variant, die is gevaarlijk. En daar is het al heel vroeg de mogelijkheid voor Daan Rots. Die schiet de bal hoog over de goal van uiteindelijk

Wat spanningen in de selectie van FC Twente. Sam Lammers begint dus gewoon weer op de bank. Erik ten Hag gaf voorafgaand aan de wedstrijd aan dat hij nog niet te horen heeft gekregen van Sam Lammers dat hij wil vertrekken. Maar voorlopig is hij dus de derde spits. De man die vorig jaar nog de eerste aanvaller was onder leiding van John van der Brom. Die gewoon, als je het helemaal afpelt, tweede werd achter PSV sinds zijn komst. Dus dat zegt wel wat. Ja, uiteindelijk werd Twente natuurlijk vierde, omdat het in het begin van de competitie al genoeg averij had opgelopen. De eerste vier speelronden waren en drie nederlagen. Vorig jaar ging het mis tegen de andere blauw-witte. Dat was iets verderop in de provinciehoofdstad tegen PEC Zwolle. Toen vond Jozef Oosting zijn Waterloo uiteindelijk uit bij Excelsior. Hij verloor de eerste wedstrijd door een treffen van zijn zoon. En nu moet FC Twente dus opnemen tegen die andere blauw-witte. Voorlopig is er nog niet heel veel gebeurd in deze wedstrijd. Een kleine 5 minuten onderweg. En de stand is nog altijd 0-0.

0: Song Mieux en Dark Before the Dawn. We gaan weer naar Friesland, Heerenveen, FC Twente in het Abelenstra-stadion. Tijmen van Wissing.
1: Ja, waar het nog altijd 0-0 staat bij deze wedstrijd. De wedstrijd in de subtop natuurlijk van de Eredivisie. Als je in ieder geval aan de kennis overlaat. Want Twente en Heerenveen wordt toch wel in ieder geval van verwacht dat ze in het linkerrijtje gaan meedoen. En misschien wel in de strijd om de plek om rechtstreeks Europees voetbal. Heerenveen iets minder daartoe verplicht dan FC Twente natuurlijk. Met het budget wat ook Erik ten Hag tot zijn beschikking heeft. De technisch directeur.

0: Van FC Twente. Overigens geen uitsupporters vandaag hier in het Abel Enstra stadion. Heeft alles te maken met een vuurwerkincident vorig jaar uit bij Utrecht. Die straf is opgelegd door de KNVB. En dus bij het eerste duel dus geen meegereisde fans. En die hebben komende week in ieder geval dan nog een uitwedstrijd te goed in de voorronde van de Conference League. Dan moeten ze wel eventjes richting Slowakije. Even een andere afstand. Heerenveen is niet dichtbij, maar ook Dynaschka is niet naast de deur voor veel Twente-fans. Het reizen richting Bratislava, dan wel Wenen, wordt de komende weken afgelegd door een aantal supporters. Niet zoveel als er in Boedapest waren, maar ja, de wacht hierna ja, zeer waarschijnlijk. Daar kunnen we van uitgaan. Na die 6-0 overwinning van afgelopen donderdag nog een uitwedstrijd op het Europese toneel. Dat gaat er dan eentje worden in Oost-Polen, waar Dynamo Kiev mogelijk gaat spelen. En als Dynamo Kiev niet de tegenstander is, dan is het FK Karabach. Dat is dan een wedstrijd in Baku, Azerbeidzjan. Ja, veel verder kun je niet reizen in Europa. En dat is natuurlijk wel een vervelende uitwedstrijd voor veel fans. Ik zag zojuist al op de app wat alternatieve routes voorbij komen. Het gaat een behoorlijke kostenpost worden en een hele wereldreis die je moet afleggen. Nu moet FC Twente even in de achteruit zelf, want daar is Machine. Die gaat naar binnen en die schiet en dan wordt het schot gekraakt. En dan hoeft Oenerstal niet in actie te komen. Wel een ingooi voor Heerenveen. Goed verdedigd uiteindelijk door Bart van Rooij, de rechtsachter van FC Twente. En zo dus al vroeg de eerste kans voor Heerenveen. 10e minuut wedstrijd. Twente is misschien optisch wat beter, maar Heerenveen is wat comfortabeler in de omschakeling. Is dan er razendsnel uit. Onder andere met die nieuwe buitenspeler Machine. Die toch ook wel een vleugje iets van druistigheid in zich heeft. En dat maakt het ook altijd weer een beetje onvoorspelbaar. Uriazette, de vleugelflitser van FC Twente, komt nu pas voor het eerst in balbezit. Die gaat meteen aan de wandel. Die komt behoorlijk vrij door. Die kan doorlopen. Uriazette kan die gaan schieten. Uriazette met het schot. En dan is dit de eerste doelkans van de Tukkers. Poging gaat een half metertje naast de goal van Bernd Klaverboer. En zo doet Twente dus ook mee in de wedstrijd hier bij Heerenveen. Kansje gezien via Daan Rots en deze dus via Sundre Uriazetter. Zijn poging gaat naast de goal van Klaverboer. En dus blijft het hier nog even 0-0.
1: Tijmen, over die nieuwe Noorse aanwinst, wat kun je daarvan zeggen? Dat moet de duurste aankoop worden voor FC Twente in de afgelopen decennia. Misschien wel in de geschiedenis. En wat is dat voor een speler?
0: Ja, het is even de vraag of die Thorvaldsen is dat. Of die daadwerkelijk ook gaat komen. Ten Hag heeft in ieder geval gezegd, we zijn met hem in gesprek. Maar er zijn meerdere kandidaten. Er zijn ook andere clubs die Thorvaldsen zouden willen hebben. Maar ik heb gisteren beelden gekeken. Ja, het is echt wel een handenbinnetje. Dit mij een beetje, niet zozeer alleen qua uiterlijk, maar ook qua spel. Een beetje denken aan Antonia destijds bij Go Ahead Eagles. Maar dan de iets betere versie. Heel snel, watervlug, handige dribbelaar die graag een mannetje uitspeelt. En dat is wel het type speler wat FC Twente zoekt. Zeker aan de rechterflank. Aan de linkerkant hebben ze natuurlijk al zo'n speler. Zijn landgenoot Sundre Uriazetter. Die nu ziet dat er een andere Scandinavier in balbezit. Dat is Aske Adelgaard. Dus ja, we kunnen in ieder geval weer verwachten dat er een mogelijke speler uit het hoge noorden richting Twente afreist. Dat is wel het nieuwe werkgebied voor de scouts van FC Twente.
2: De Tweede Wereldoorlog eindigde in Nederlands-Indië op 15 augustus 1945. Daarom draag ik 15 augustus de Melati, teken van respect. En kijk ik 's avonds vanaf 18:45 naar de nationale herdenking live op NPO 1. U ook?
3: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
4: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
5: Als je overstapt naar Allianz Direct bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
6: Wow,
5: kost je maar 3 minuten.
6: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor €300.
5: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
7: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
8: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
9: Yeah! Het allernieuwste Wildwestavontuur in Slagharen is nu geopend. Skyshifter. Twee Wildwestavonturen in één epische rit. Ga jij voor goud of zilver? Het is jouw avontuur. Boek nu je tickets of verblijf op slagharen.com.
10: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
11: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
12: Casper Meijer met het NOS-journaal. De Israëlische premier Netanyahu heeft een plan van president Trumps vredesraad officieel afgewezen. Netanyahu zegt dat het Israëlische leger zich pas terugtrekt uit Gaza als Hamas volledig ontwapend is. Vorige maand meldde Trump nog dat de door hem opgerichte vredesraad een historische overeenkomst had gesloten. Hamas en andere strijdgroepen zouden in Gaza de wapens neerleggen, waarna Israëlische troepen zich zouden terugtrekken. Maar na een kabinetsoverleg vandaag herhaalde Netanyahu dat het Israëlische leger in Gaza blijft tot Hamas volledig ontwapend is. Met een 75 meter lange Zeppelin zijn vandaag metingen gedaan van de luchtkwaliteit boven delen van Nederland. De Zeppelin vloog daarvoor langzaam op ongeveer 300 meter hoogte over de Veluwe. Er was allerlei meetapparatuur aan vastgemaakt. Duitse en Nederlandse onderzoekers analyseren de resultaten van de metingen van bijvoorbeeld uitlaatgassen, CO2 en fijnstof. Zo denken ze weermodellen en verwachtingen van de luchtkwaliteit te kunnen verbeteren. Spanje heeft gisteren 12 vluchten uit Italië gecontroleerd. Bijna 200 reizigers moesten hun paspoort laten zien. Spanje kondigde de controles vrijdag aan als reactie op de controles die Italië instelde voor reizigers uit Spanje. Premier Meloni van Italië vond die nodig na de bestorming van de Spaanse exclave Ceuta. In de Eredivisie heeft Ajax met 2-0 gewonnen van PEC Zwolle en Groningen won met 2-1 van Utrecht. Eerder op de middag won Feyenoord met 1-0 van stadsgenoot Sparta. De vierde wedstrijd van vandaag tussen Heerenveen en Twente is net begonnen. Het weer. Vanavond en vannacht is het droog en wisselen opklaringen en wolken elkaar af. Het koelt vannacht af naar 12 tot 18 graden. Morgen begint in het noorden bewolkt met kans op wat lichte regen. In de middag breekt de zon weer door. Het wordt 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Noodsituatie? Als Nederland uitvalt, blijft Radio Oost gewoon uitzenden. Zo blijf jij tijdens stroom- of internetuitval op de hoogte met relevante informatie. Dus check de juiste frequentie van Radio Oost op denkvooruit.nl/radio. Noodsituatie? Alleen signaal op regionaal.
14: Bent u op zoek naar uw nieuwe droomauto? Nieuw of gebruikt? Wensink Mercedes-Benz biedt u een scala aan aansprekende modellen. Denk aan de A-klasse, CLA en C-klasse. Of de elektrische EQA, EQB en EQE. Nu zeer scherp geprijsd en met de scherpste leasetarieven van Nederland. Kijk op wensink.nl/Mercedes-Benz. Kom naar een van onze showrooms, maak uw deal en rij zeer voordelig weg. Wij zijn Wensink. Aangenaam.
15: Avonturenpark Hellendoorn bestaat 90 jaar. Beleef samen de vetste achtbanen, wildwaterpret, spectaculaire shows en avontuurlijke ontmoetingen. Nieuw in Hellendoorn betreedt Oerland en trotseer oerkracht.
16: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
17: Nieuwe kat? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe huisgenoot wil je en cadeautjes voor elkaar meenemen.
18: Oh, weer een muis.
17: En samen spelen.
18: Kom maar. Ja.
17: Au. En verzekerd zijn.
18: Oh ja, verzekering.
17: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
19: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
20: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
1: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
11: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Radio Oost. De Oosttribune. Paul Schabbink.
21: 5 minuten over 5, nog een kleine 2 uur de Oosttribune op Radio Oost. Verlengd tot 7 uur, omdat we niet willen missen of niet zoveel willen missen van die wedstrijd tussen Heerenveen en FC Twente. Daarom gauw weer naar Tijmen van Wissing in het Abelenstra Stadion.
0: Ja, en waar het nog altijd 0-0 staat, 20ste minuut wedstrijd, waar FC Twente wel iets beter in de wedstrijd komt. Kansen ja, nog niet echt gezien voor de Tukkers. Een schotje van Uriasette ging een halve meter naast. Maar verder is de ploeg van trainer John van der Brom nog niet gekomen. Maar het spel wordt wel beter en beter.
21: Straks hopen we ook nog nabeschouwing te krijgen van de wedstrijd. PEC Zwolle Ajax eindigde in 0-2. Werd een beetje ingeleid door een rode kaart van Floranus van PEC Zwolle. Nico Wantia straks met de nabeschouwingen. Eerder ook gespeeld FC Groningen. FC Utrecht eindigde in 2-1 voor FC Groningen. En de lunchwedstrijd vandaag ging tussen Sparta, Rotterdam en Feyenoord. Rotterdamse derby dus 0-1 voor Feyenoord door een goal van Luciano Valente. Natuurlijk ook nog uw verzoekjes. Ik heb er nog een paar liggen en u kunt ze ook nog indienen via de WhatsApp. 0645671331, 0645671331 of bellen met 074-245-6665. 0742-245-6665. Dit is de Oosttribune.
11: De Oosttribune.

0: Ja, ja, Dai Dai, Shakira en Burner Boy. Ja, dat brengt ons weer even terug bij het WK. Maar de competitie in Nederland is dus echt begonnen. Ook voor FC Twente bij Heerenveen. Klein half uur op de klok en nog niet gescoord, Tijmen van Wissing.
1: Nee, Heerenveen nu in de aanval met daar misschien de kans voor de Vriezen. Proper op de lat! Wat een schitterend schot van Dirk Proper, zeg. Ja, die kleine handige middenvelder die overkwam van de NEC. Oenestal gaat gestrekt, komt niet bij die bal. En daar heeft hij het geluk dat het aluminium een beetje meehelpt. De Duitse goalie die de concurrentiestrijd nu moet aangaan met Joël Drommel. Zoveel is duidelijk. Wat een prachtige poging van Dirk Proper. Die schiet met zijn linkerbeen. Dat is zijn mindere been, maar daar zie je niet veel van. Schitterende poging van Dirk Proper. En zo dus de eerste echte grote kans in deze wedstrijd. Ja, het was niet eens een kans. Prachtig geschoten door Proper. Die daarmee eventjes het publiek in vervoering brengt. Het uitvak is dus leeg. En dus komt het gezang van één zijde. Nieuw-Noord, de fanatieke aanhang van Heerenveen. Die nu zien dat Proper weer in balbezit is. Die is handig daar in de kleine ruimtes. En dan speelt hij uiteindelijk de bal terug richting Klaverboer. Bernd Klaverboer met de lange bal, zou je zeggen. Hij wordt onder druk gezet door Uria Setter. Dan is het Prupper in duel met Vente. Prupper kopt die bal terug richting Lars Oenestal. En zo kan Oenestal even opgelucht ademhalen. Half uur gespeeld dus hier in het Abel Lenstra stadion. Standig altijd 0-0. Maar zowaar wat opwinding door die poging van Proper. Spatte uiteen op de bal.

Iedere keer dan denk ik, waarom doe jij mijn hart zo'n pijn? Waarom wil jij niet meer bij me zijn? Iedere keer dan denk ik, als ik kom, dan vlog ik nu naar jou. Om te zien of jij nog van

0: Arno Jansen en toen heel bekende band Les Cigales en 7 brieven, een van zijn vele hits, ook al niet meer onder ons. Nog wel is Tijmen van Wissing dat, en nog heel lang hoop ik. Heerenveen FC Twente, dat is de wedstrijd die volgt. Een dik half uur op de klok, Tijmen.
1: Ja, over deze wedstrijd worden niet heel veel brieven geschreven. Al wordt de wedstrijd wel wat leuker hoor, dat moet gezegd. Nu is Dylan Vente heel boos op Mark Nachtegaal. Ja, inderdaad, Vente wordt daar echt vastgehouden. En Nachtegaal laat het allemaal maar gebeuren. Ik denk dat Vente, de oudspits van Zwolle, daar wel gelijk heeft. Die had een vrijtrap verdiend. Nu loopt hij door op Bruns. Dit zijn van die momenten waarbij een aanvaller zomaar een gele kaart kan pakken. Maar in ieder geval gebeurt er wat in deze wedstrijd. Zojuist een kopkansje gezien voor Van der Belt. Maar die sprong eigenlijk niet. Ja, en dan wil je daar wel een speler hebben staan met iets meer lengte. Prachtige voorzet dat wel van Bart van Rooy. Maar het werd niet bekroond. Lars Oenestal nu in balbezit. En ik zat even naar die herhaling te kijken. Ik schetste zojuist die poging van Dirk Proper op de lat. En daar zat Lars Oenestal nog met zijn vingertoppen aan. Geweldige glansparade van de goalie van FC Twente. En zo was Lars Oenestal dus weer belangrijk voor zijn elftal. Van Rooy nu in balbezit. Zo in de fase zo vlak voor de rust. Vlak voor de rust is misschien een toefje overdreven. Maar we zitten alweer in minuut 35. Gebeurt niet heel veel. Maar de wedstrijd wordt als gezegd dus wat aantrekkelijker. Het is een prachtige paas hoor van Willemsen op Proper. Proper nu met de diepe bal richting Dylan Vente. En dan is dat een makkelijke prooi voor Lars Oenestal. Ja, dan is dit weer een hele slordige paas van Proper. En zo stokt het ook weer hier bij Heerenveen. Het is zoeken, het is geduldig afwachten waar de ruimtes liggen. Wie vindt de sleutel tot een opening? Nu misschien Van Rooy. Als hij heel ver mag doorlopen, komt hij met de voorzet richting Egbering. En die jongen van 19 doet het uitstekend hoor als rechtsback. Ga er maar aan staan tegen een van de beste buitenspelers in de Eredivisie. Voorlopig heeft hij Urias Setter in de zak, is wat overdreven. Maar Urias Setter heeft nog niet het gevaar kunnen stichten wat eigenlijk wel van hem verwacht mag worden. Maar hij moet ook wat vaker bediend worden. Voorlopig wordt hij te weinig in stelling gebracht. En dus is het misschien ook wel heel logisch dat het nog altijd 0-0 staat hier in Friesland.
2: De Oosttribune op Radio Oost.

0: New Kids on the Block. En tonight, we gaan weer naar Heerenveen FC Twente. Tijmen van Missing.
1: Daar is een van de nieuwe kinderen aan het firmament van FC Twente aan de bal, wilde ik zeggen. Maar dat is in dit geval niet aan de orde, want die bal gaat over de zijlijn. En dus mag Heerenveen weer gaan gooien. Het is een slordige wedstrijd. 0-0 nog de stand. 40 minuten onderweg. En dit is echt een hele vervelende wedstrijd aan het worden van sluitstuk. Vervelend sluitstuk van speelronde 1. Waar zoveel te beleven viel. Dat begon vrijdagavond al met heel veel doelpunten. Een verrassende overwinning. Ruime overwinning van Excelsior in Friesland. Even iets verderop bij Cambuur. Maar veel verder in deze wedstrijd is het allemaal nog niet gekomen. Nu wel een kansje misschien voor Heerenveen. Daar is een mogelijkheid voor Machine die zich erdoor werkt. Trenchco dan in tweede instantie. Nee, dan zit daar Linde tussen. En dit is uitstekend gedaan van Wout Weghorst. En nu ontstaat er een countermogelijkheid voor FC Twente. Uriasetter is er vandoor. Dan moet hij zorgvuldig zijn. Dat is hij niet. Dan is die bal voor Maas Willemsen, de een van de centrale verdedigers. Tweede bal wordt opgepikt door Twente. Van Rooij. Aanval blijft in leven. Bart van Rooij met de voorzet. Sam Kersten kan die bal wegwerken. Maar de druk houdt aan van FC Twente. Sundre Uriasetter. Kan hij dan met een actie komen? Adelgaard nu in balbezit. Aske Adelgaard op een meter of 25 van de goal van Heerenveen. Speelt weer Uriasetter aan. Adelgaard weer iets teruggedrongen. Serouki nu helemaal terug richting Prupper. En zo lijkt de angel wel uit deze aanval. Maar is het uiteindelijk toch FC Twente nog altijd op de helft van Heerenveen. Met Daros. Veel mensen rondom de 16 meter van Klaverboer. De doelman van Heerenveen. Bal terug naar Van Rooij. Van Rooij naar Bruns. En zo gaat FC Twente weer aan het positiespel werken. En dan zal er toch ergens een keer een gaatje moeten komen. Nu Van Rooij richting Serouki. Serouki dan weer terug richting Bruns, zou je zeggen. Nee, hij kiest voor de bal naar Daros. Maar Daros kan niet anders dan terugspelen naar Serouki. En zo speelt het spel zich weer af in de achterhoede van FC Twente. Want Prupper is in balbezit. En dan loopt dit allemaal weer spaak voor FC Twente. Zo is er nu toch wel wat ruimte uiteindelijk voor Adelgaard. Je denkt elke keer, er zal toch wel een kans komen. Maar Twente tikt en gaat weer breed. En komt eigenlijk niet echt een keer met een voorzet. Nu dan misschien Marco Piazza. Hij met de actie. Piazza met de bal terug richting Van Rooij. Van Rooij dan met de voorzet. Nee, ook hij niet. Hij speelt naar Serouki. En zo is Twente uiterst geduldig. Komt het dan nu tot een kans? Nee, Weghorst. Dan loopt het weer spaak. En dan kan Proper opruimen. En zo is het nog niet heel veel wat Twente laat zien. Veel balbezit, maar daar koop je niets voor. En dus blijft het vlak voor de rust 0-0.

0: Raccoon and Loved You More. Slotfase, eerste helft bij Heerenveen FC Twente. Tijmen van Wissing.
1: Balbezit voor Twente in de slotfase dus van dit eerste bedrijf. Ja, waar we toch met een teleurstellend gevoel op terugkijken. Want er staat 0-0. Twente nog één keer in de aanval. Alhoewel, er worden 2 minuten bijgetrokken, zie ik nu. En dus hebben we nog wel 120 tellen te gaan met Zerouki in balbezit. Twente op de helft van Heerenveen. Goede paas van Zerouki richting Daros. Er ligt heel veel ruimte daar nu voor Van der Belt. Maar die poging mist dan alle overtuiging. En zo een makkelijke prooi voor Klaverboer, de doelman van Heerenveen. Terwijl er hier wat capriolen moeten worden uitgehaald door Kees Kwakman op de perstribune. En zo is iedereen ook wel bezig om even een kopje koffie te halen of die wedstrijd even te analyseren. Ja, veel meer valt er ook niet over te zeggen dan dat het teleurstellend is. Ja, we hebben een prachtige poging gezien van...
0: De verbinding is even weg met Tijmen van Wissing. En daar is hij weer. Tijmen, je was even weg. Ga door.
1: Ja, nou, ik zei het dus al. Ja, Kees Kwakman die heeft even wat snoertjes geraakt. Die moest even wat capriolen uithalen om hier omheen te werken. Maar uiteindelijk hebben we weer verbinding. We hebben niets gemist. En daar was ik eigenlijk ook aan het verhalen. Want ja, eigenlijk is er heel weinig gebeurd buiten die poging van Proper op de lat. Geweldige redding van Lars Oenestal. Doelman Klaverboer heeft eigenlijk nog geen redding hoeven te verrichten. En dat zegt eigenlijk alles over het aanvallende, onmachtige spel van FC Twente. Nu nog één keer Heerenveen in die slotfase van de eerste helft. Weghorst kopt die bal nog een keer, maar dan is het Piazza in buitenspelpositie. En zo tikt de tijd weg richting minuut 47. We hebben nog 30 seconden te gaan aan officiële tijd in deze eerste helft. Waar 2 minuten bijgetrokken door scheidsrechter Nachtegaal. Die ook niet een onvoorprezen indruk achterlaat. Maar ja, eigenlijk valt iedereen een beetje uit de toon. Misschien is het ook wel gewoon heel warm. Iedereen oogt ook een beetje loom. Met name ook de mooie spelers zoals Urja Setter en Meerveld. Daar verwacht je normaal gesproken toch iets meer van. Nu misschien een van die buitenspelers van Heerenveen die nog tot een actie kan komen. Dat is Machine. Die bereikt dan Meerveld. Meerveld met een mooie kap. Meerveld die gaat de 16 meter in. Meerveld komt met de voorzet. En dan mag Heerenveen nog 1 hoekschop gaan nemen. En die komt er niet. Scheidsrechter Nachtegaal fluit voor het laatst. Ja, dit zegt alles over de scheidsrechter. Ja, onvoorstelbaar. Ja, de tijd is tijd. Zo is het ook. En zo gaan we rusten hier met 0-0.
0: Met dank aan Tijmen van Wissing die we straks over een stiefkwartiertje weer gaan horen met de tweede helft van Heerenveen tegen FC Twente. Wij gaan door met de muziek. De verzoekjes kunnen natuurlijk ook nog steeds komen via 0645671331. En ik zie al dat er weer behoorlijk wat binnen zijn gekomen. Nou, laten we eens even kijken of we er een van weg kunnen draaien. Als ik hem kan vinden in ieder geval. Nou goed, dat zal denk ik nog wel lukken. Als ik dan naar die app kijk, dan zie ik dat ik deze van Henk Dolfsen, die wil graag deze horen. Van de Beach Boys.

Even wat anders. Het weer dan maar van de komende dagen en bijvoorbeeld vanavond. Die avond verloopt meest helder, maar de bewolking neemt langzaam toch wat verder toe. En vannacht kan daar op een enkel moment nog een losse spat regen uitvallen. Die brengt evenveel niets aan. En nou, sterradministratie staat hier. Het koelt vannacht niet verder af van een graad of 15. Morgen en dinsdag draait de wind tijdelijk naar de noordelijke richting. En dan wordt het met gemiddeld 25 graden morgen en 24 graden op dinsdag. Tijdelijk iets minder warm, maar nog lekker behagelijk dus. Blijft dat beide dagen zo goed als zeker droog met een afwisseling van zon en bewolking. Vanaf woensdag draait de wind weer naar een oostelijke richting en wordt het zonnig en zeer, zeer warm. Met vooral op donderdag tropische temperaturen die dan soms wel op kunnen lopen richting de 35 graden. Houdt u er rekening mee. Een verzoekje van Jacqueline Veldhuis dan maar. The Last Resort van The Eagles gaan we draaien. Straks is de tweede helft van Heerenveen FC Twente op Radio Oost.

0: Phil Collins en Two Hearts op Radio Oost. Straks gaan we weer schakelen met het Abel Enstra Stadion in Heerenveen, waar FC Twente dus op bezoek is bij Sportclub Heerenveen. Daar is het nog rust en de stand is nog steeds 0-0 daar. Zometeen meer, nu eerst iets van Snelle uit Deventer. En Mark Floor is wel een aardig hitje. Parkje, biertje, vrienden.
1: Ik moet even parkje, biertje, vrienden.

zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een parkje, een biertje en wat vrienden.

0: Ja, dat was hem. Onder meer Snelle en Mark Floor. We gaan weer kijken in Heerenveen, waar de tweede helft is begonnen van Heerenveen FC Twente. Tijmen van Wissing.
1: Ja, daar is de eerste overtreding gemaakt in de tweede helft van Wout Weghorst. En zo mag Heerenveen dus een vrije trap gaan nemen. Heerenveen heeft gewisseld aan de linkerzijde. Ja, hij was wat ongelukkig. Leroy Manchin die is in de kleedkamer achtergebleven. Luca Ooyen komt in het elftal als nieuwe linksbuiten voor Heerenveen. Had natuurlijk ook wel een van de betere backs tegenover zich staan in de Eredivisie. Dat is Bart van Rooij. Die in aanvallend opzicht nog niet geweldig speelt vandaag. Een paar goede acties wel gezien. Maar ja, de echte finesse ontbreekt dan bij de voortzetting. Weghorst is eigenlijk nog niet in het spel voorgekomen. Dus zal de roep om Lucas Vennegoor of Hesselink aanzwellen in de Twentse huiskamers. Want dat is nu op dit moment de tweede spits. Nu is het Heerenveen dat even de aanval zoekt met Linde. Die stokt dan ook weer in die aanval. En zo gaat de bal van Kersten naar Engbering. En zo is het weer balbezit in de achterhoede bij Heerenveen. En gebeurt er eigenlijk heel weinig. Maar Heerenveen speelt richting de fanatieke aanhang. Misschien maakt dat deze wedstrijd nog wat los. Zodat er in ieder geval wat meer opwinding komt bij dit sluitstuk van speelronde 1. Die voorlopig tegenvalt. Hier is het eerste balcontact van Luca Ooyen. Aan de linkerkant dus met dubbele dekking. Dat wel. Maar hij komt er wel langs. En dan is hij uiteindelijk toch iets te enthousiast. Loopt hij tegen Bart van Rooij op. En die ruimt die bal op. Mag bovendien ook nog gaan gooien. Kop is eraf in het begin van de tweede helft. 48e minuut loopt. Stand nog altijd 0-0.

0: zin in een echt zomeravontuur? Stuur ons je mooiste, leukste of gekste zomerfoto. En maak elke week kans op een onvergetelijke ballonvaart in de RTV Oost Luchtballon. Pak die camera, leg jouw zomermoment vast. En wie weet zweef jij binnenkort hoog boven Overijssel. Ga naar oost.nl/zomer en stuur je foto in.
1: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
2: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel. Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
3: Zonder leden geen Max. Dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We Zijn Er Bijna, Max Vakantieman, Carrie op Vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk. Samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
2: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4.000. Dewarmte.nl.
4: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
5: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Mahler's vreugdevolle, spookachtige en heroïsche zevende symfonie hoor je op 25 augustus. Uitgevoerd door het Gustav Mahler Jugendorchester en Philippe Jordan. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
4: Om de oceanen te beschermen hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
5: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
6: Ik barbecue deze zomer op zijn Amerikaans met grote stukken vlees. Côte de bœuf, bavette, lende van vleeshouwerij Saasveld. Dat is pas lekker.

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.
3: Het is machtig mooi, man.
2: Dus praat nou met elkaar, want het voelt wonderbaar.
3: Je komt de leukste luidjes tegen.
4: Een praatje maakt je dag.
5: Dit is een boodschap van Sieren. De maatschappij, dat ben jij.
6: Cultuuragenda Overijssel. Jouw evenement, voorstelling, festival of expositie bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk. Radio Oost. Thuis in Overijssel.
7: Casper Meijer met het NOS-journaal. Een natuurbrand vanmiddag in Wijchen in Gelderland is waarschijnlijk aangestoken. De politie is daarom op zoek naar getuigen. De brand werd rond 2:00 middags gemeld. Anderhalf uur later was het vuur geblust. Omdat er 5 brandhaarden werden gevonden, vermoedt de politie dat het om brandstichting gaat. Rusland en Syrië hebben een akkoord gesloten over de toekomst van Russische militaire bases in Syrië. Dat melden Syrische staatsmedia. De militaire bases worden omgevormd tot gezamenlijke trainingscentra en Syrië neemt het beheer van de civiele faciliteiten over. Over het akkoord is 1,5 jaar onderhandeld. Rusland was een belangrijke bondgenoot van de Syrische oud-dictator Bashar al-Assad. De Israëlische premier Netanyahu heeft een plan van president Trumps vredesraad officieel afgewezen. Netanyahu zegt dat het Israëlische leger zich pas terugtrekt uit Gaza als Hamas volledig ontwapend is. Vorige maand meldde Trump nog dat de door hem opgerichte vredesraad een historische overeenkomst had gesloten. Hamas en andere strijdgroepen zouden in Gaza de wapens neerleggen, waarna Israëlische troepen zich zouden terugtrekken. Maar na een kabinetsoverleg vandaag herhaalde Netanyahu dat het Israëlische leger in Gaza blijft tot Hamas volledig ontwapend is. De Ierse crimineel Daniel Kinahan is door de Verenigde Arabische Emiraten uitgeleverd aan Ierland, dat hem wil vervolgen. Kinahan leefde 10 jaar lang openlijk in Dubai, maar werd afgelopen april daar gearresteerd. De 49-jarige man wordt gezien als een van de leiders van het Kinahan-kartel en was volgens Ierland een van de meest gezochte personen in de internationale georganiseerde misdaad. Het weer. Vanavond en vannacht is het droog en wisselen opklaringen en wolken elkaar af. Het koelt vannacht af naar 12 tot 18 graden. Morgen begint in het noorden bewolkt met kans op wat lichte regen. In de middag breekt de zon weer door en het wordt 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: En wij moeten eerst naar Heerenveen FC Twente, want daar is gescoord. Tijmen van Wissing.
9: Ja, want het is hier 1-0 geworden door Heerenveen. Maar ik verbaas me met name over de wissel die nu plaatsvindt. Want Uria Sette gaat naar de kant. Dat is de enige die nog iets van aanvallend franje toont hier vandaag in het Abel Enstra Stadion. Nu de kans voor Heerenveen op de 2-0. Daar komt ook de kans voor Proper. Die staat wel buitenspel. Maar het is in ieder geval Heerenveen dat op een 1-0 voorsprong is gekomen door Luca Ooyen, de invaller. Hij moest de machine doen vergeten. Nou, dat heeft hij gedaan met een prachtige treffer.
1: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
10: Vers vlees en barbecuepakketten? Ambachtelijk met de smaak en kwaliteit van vroeger. Waar vind je dat nog? Bij Vleeshouwerij Saasveld. Kijk op vleeshouwerijsaasveld.nl.
11: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
12: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
13: Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
14: Het ontroerende, waargebeurde verhaal van twee vrouwen die vechten voor hun vrijheid in De Wees van Westerbeek. de historische roman van bestseller-auteur Patricia Snell. Haal De Wees van Westerbeek nu bij de boekhandel.
15: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Tergasom op in je testament en help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst, wereldwijd. Kijk op tergasom.nl.
16: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
15: Neem Tergasom op in je testament. Kijk op tergasom.nl.
17: Radio Oost. De Oosttribune. Paul Schabbing.
8: 17:55 en we zijn er tot 7 uur. Want we gaan natuurlijk volgen hoe het FC Twente vergaat in Heerenveen. De ploeg kwam tijdens het nieuws met 1-0 achter door een goal van Ooyen. En moet dus in de achtervolging. Tijmen van Wissing.
9: Ja, die achterstand staat er nog steeds. Uur gespeeld hier in het Abel-Enstra's. Twente heeft dus gewisseld. Uriasette naar de kant. Taha aan de rechterflank. Piazza aan de linkerzijde. Twente zoekt de aanval. Weghorst eigenlijk nog niet in het spel voorgekomen. En dus is het wachten op zijn eerste momenten. Twente probeert nu druk te zetten. Maar het heeft nog niet echt veel kansen gehad. Nu misschien als Seruki de bal heeft. En dan inspeelt op Piazza. Piazza nu met de bal in de 16 meter. Komt hij met de voorzet. Hoekschop voor Twente. Hier komt wat dreiging van de Tukkers. Na een vreemd overstapje van Jacob Trenchko. Ja, de man die de 1-0 voorbereidde bij Heerenveen. Hij bracht de bal. En dat deed hij in de voeten van Luca Ooyen, die ja, wel heel vrij stond. Prachtige paas van Trenchko. Ooyen deed het in de korte hoek. Normaal gesproken kijk je dan naar de keeper, maar hier ja, had Oenerstal ja, denk ik geen kansen. Hij stond op een korte afstand en die bal ging snoeihard binnen. Nu de hoekschop dus voor Twente. Om meteen wat terug te doen in de wedstrijd. Piazza steekt één hand in de lucht ten teken van een variant. Daar in de doelmond is het wegkoppen. Uiteindelijk van een van de verdedigers van Heerenveen. Tweede bal is ingebracht door Van Rooij. Komt er alsnog een kans. En dan is het Piazza met het schot. En die maait volledig over de bal heen. Voorlopig is FC Twente dus veroordeeld tot de achtervolging op Heerenveen. Naar die goal van Luca Ooyen.
8: Natuurlijk hebben we ook mooie muziek. U kunt er nog aanvragen via de app 0645671331. Of via de telefoon 074-245-665. Tot 7 uur dus. Met uiteraard het vervolg van SC Heerenveen, FC Twente.
17: De Oosttribune.

0: Het op Radio Oost is bijna 11 minuten over 6. We gaan terug naar het Abel Enstra Stadion, Sportclub Heerenveen. FC Twente, kan Twente wat terug doen, Tijmen?
1: Nou, het gaat moeizaam bij de Tukkers. Een paar keer zorg balverlies. Heerenveen is kansrijker en doelrijker dan de Tukkers. Zojuist een gemiste steekpaas gezien van Luca Ooyen op Dylan Vente. Want anders krijgt Heerenveen daar een grote kans. Nu raakt Wasse Egbering geblesseerd. Die moet die bal binnenhouden. En die krijgt meteen kramp. En zo is er ook meteen tijd voor een drinkpauze. Ik denk dat Egbering gewisseld moet gaan worden. Zoveel lijkt duidelijk. En als scheidsrechter Nachtegaal verstandig is, doet hij meteen een drinkpauze. Want die moet eigenlijk volgen in minuut 66. En dat je nu beter naar de kant kunt gaan. Want er is een blessurebehandeling voor Heerenveen. Inderdaad, er is ook een drinkpauze. Nee, of sturen ze iedereen toch in richting de drinkpauze. Twente kan dus eventjes gaan overleggen hoe ze dat nou in de slotfase gaan doen. Younes Taha wordt even bij de hand genomen door trainer John van der Brom. Taha was in Boedapest belangrijk met zijn invalbeurt. Hij bracht in ieder geval wat gevaar vanaf de rechterkant met een paar voorzetten. En voorlopig is het dus FC Twente in de achtervolging hier bij Heerenveen. En zal Egbering, de jonge vleugelverdediger uit Deventer, namens Heerenveen gewisseld moeten worden.
2: De Oosttribune op Radio Oost.

0: Taylor Swift, I knew it, I knew you. Tijmen van Wissing bij Heerenveen FC Twente.
1: Ja, grote kans gezien voor Matthias Keulen. Hij ingevallen voor Thomas van der Belt. Maar zijn poging ontbeert alle overtuiging. En zo krijgt Twente dus wel kansen op de gelijkmaker. Maar is hier nog niet gekomen. Egbering is dus inderdaad naar de kant gegaan bij Heerenveen. Hij vervangen door Petrov. En ook Lucas Vennegoorhoff-Hesseling binnen de lijnen bij FC Twente. Hij in het veld voor Piazza. Dat betekent dat Tahan aan de linkerkant is verhuisd. En Daan Rots weer op zijn vertrouwde rechterpositie. Spelen echt met een blok van twee. En dat betekent vier aanvallers. Rots, Weghorst, Vennegoorhoff-Hesseling en aan de linkerkant nu dus Younes Taha. Dat betekent dat er druk komt op de achterhoede van Heerenveen. Maar dat betekent ook dat er ruimte is ontstaan voor Heerenveen. En of ze daarmee om kunnen gaan, dat valt ook wel weer te betwijfelen. Omdat Heerenveen ook niet zo groot speelt. Het is eigenlijk een matige wedstrijd. 70 minuten op de klok. Twente dus nog altijd op achterstand. Vorig jaar ging het onderuit bij de seizoensoverturen in Zwolle tegen die andere blauw-witte. Toen werd het 1-0 door een goal van Thijs Oosting. Nu is voorlopig Luca Ooyen de matchwinner. Maar Twente heeft dus nog 20 minuten om wat te doen aan die achterstand.

0: Billy Ocean, Get Out of My Dreams, Get Into My Car. Heerenveen FC Twente, Tijmen van Wissing. Er is volgens mij een pikante wissel aanstaande.
1: Ja, Sam Lammers staat namelijk klaar om binnen de lijnen te komen. Spits nummer 3 bij FC Twente moet het gaan doen. Moet Averij zien te voorkomen in die openingsspeelronde. Kan het ook al voor de wisselbeurt van Lammers? Nee, want die voorzet van Taha is niet op maat. Dan kan Dylan Venter die bal bij zich houden. En zo kan Heerenveen aan een counter denken. Dit is goed gedaan door Heerenveen, maar ook uitstekend gedaan. Die wordt vastgehouden, die kap die draait en dan loopt hij zichzelf vast. En dan is het was het een strafschop geweest. Nu Pruppen met de voorzet en dan is dat een hoekschop voor FC Twente. FC Twente drukt wel echt op de deur hoor, bij Heerenveen. Wat een mogelijkheden voor de Tukkers hebben we al gezien. Die schietkans van Kjeuleu. Maar hier had Weghorst ook meer moeten doen hoor. Hij werd licht geraakt. Als hij inderdaad gaat liggen krijgt hij gewoon een strafschop. Het zie je Weghorst dat hij dat niet doet. Omdat hij door wil gaan en die aanval een kans wil geven. Nu de hoekschop van Taha. Gevaarlijk indraaiende bal. En dan is daar het wegwerken van de kleinste man van het veld. Dirk Proper. Die meet echt 1,66. En hij kopt die bal weg in de doelmond. Tweede kans voor uiteindelijk... Taha die gooit die bal dan op het hoofd van Lucas Vennegoor of Hesselink. Maar die kopt de bal over. En daar komt de wissel. Sam Lammers. En dan gaat uiteindelijk nummer 6. Dan is het Zerouki die eraf gaat voor Christian Linsson. En dan ben ik benieuwd wie er nog meer naar de kant gaat. En dan is het Adelgaard die naar de kant gaat. En dan gaat Prupper als linksback fungeren in het restant van deze wedstrijd. Dat is een risicootje. Maar opvallende wissels van John van der Brom met dus Sam Lammers. Wat een verhaal zou het zijn als hij in ieder geval Averij kan voorkomen voor FC Twente. Spits nummer 3, nu dus binnen de lijnen.
0: Verzoekje vanuit Giethoorn zullen we deze doen. Van de Kast en Nijedij, groetjes van een vriezin in Overijssel. Yveske de Dood, deze is voor jou.

0: De kast in Nijedij. Ja, Friesland nog steeds boppen in die wedstrijd. Heerenveen FC Twente 1-0. Maar gaat het beter bij het met FC Twente met Tijmen van Wissing, Sam Lammers binnen de lijnen.
1: Ja, die had dan wel een mooie paas op Lucas Vennegoor-Vesselink. En die wist de korte hoek te vinden. Maar hij schoot de bal net naast de verkeerde kant van de paal. En zo dus nog geen gelijk maken. Maar ja, die gaat gevoelsmatig wel vallen hoor. Want Heerenveen staat echt letterlijk en figuurlijk op omvallen. Sam Kersten kan niet meer. Die staat nu ergens, of die ligt moet ik zeggen. Want ja, die gaat echt zo meteen gewisseld worden. Veldman zegt ook, ja, ik moet nu echt een wissel doorvoeren. Kersten moet naar de zijkant. Ja, die kan niet meer verder. En zo zijn er meer spelers van Heerenveen die op omvallen staan. En dus kan er elk moment een gelijkmaker vallen. Nu is die wissel aanstaande. Maar ik denk niet dat die plaats mag vinden. En dat Van der Brom gaat ook eventjes daar buurten. Ja, die mag eigenlijk niet binnen de lijnen komen. Dan is het Bladi die in het elftal gaat komen. En dan ja, kan die, mag die toch komen. Van der Brom is daar terecht over. Want volgens mij mag dat helemaal niet. En zo is er dus een blessurebehandeling voor Kersten. Die moet gewoon een minuut naar de kant, maar dat gebeurt niet. En zo dus ook nog een extra wissel. Hopland komt ook nog binnen de lijnen, de centrale verdediger. En zo, en Trenchco is ook gewisseld. En zo dus alle wissels verbruikt bij Heerenveen. Waar je dus misschien ook wel Luc Brouwers verwacht. Nu de hoekschop van Taha. Beetje een onoplettendheid daar bij Heerenveen. Maar de bal wordt matig voorgezet door Taha. Wegwerken is er. Tweede instantie weer. Die bal van Taha komt hier van Hopland. Dan is de tweede bal weer voor Van Rooij. Volop omsingeling rondom de goal van Klaverboer. Die komt uitzetten en die zit helemaal mis. Maar Maas Willemsen redt hem. En dan is er gefloten voor buitenspel. Nee, zegt scheidsrechter Nachtegaal. Hoekschop aan de andere kant. En dus maakt Taha de oversteek. Oh, daar staat Klaverboer helemaal mis. En dan wordt hij geholpen door Maas Willemsen. Die centrale verdediger die nog wel overeind staat. En nu gaat iedereen in de doelmond van Klaverboer staan. Want Prupper weet ook, die doelman is onzeker. Prupper zegt, gooi maar bij de doelman en bij mij op het hoofd. Want die keeper gaat niets meer tegenhouden. Daar komt die bal in de doelmond. En Klaverboer blijft inderdaad staan. Dan heeft hij weer bijval van alle spelers om zich heen. Onder wie dus Proper, die kleinste man van het veld, komt weer die bal weg. Het is echt de man of the match. Als hij in ieder geval die 1-0 over de streep weet te trekken. Met Heerenveen. Nog 6 minuten aan officiële speeltijd. Die bal wordt nog maar eens een keer voorgegooid door Daan Rots. En dit is weer een hoekschop voor FC Twente. Omsingeling alom daar bij de goal van Klaverboer. Die zijn manschappen tot ja, in ieder geval focus maand. Want ja, focus is nodig om die ballen weg te koppen. Een onoplettendheid is al ja, vaker gebeurd de laatste Heerenveen. Ze zijn gewoon helemaal moe gestreden. Fysiek zijn ze veel minder. Natuurlijk al wat serieuzere wedstrijden hebben gespeeld. Daar wordt die bal weggekopt door Bladi. Die moet nu druk zetten op Taha. Want Taha kan weer met een voorzet komen. Gevaarlijk. Prupper die komt naar de grond. En daar gaat hij uiteindelijk in de handen van Klaverboer. Goede kans voor Robin Prupper. De aanvoerder van FC Twente. Het zou ook wat zijn geweest als hij hem had gemaakt. Klaverboer met de lange bal. Maar ja, Twente gaat nog wel kansen krijgen hoor, in die slotfase. En ik denk ook wel dat er een minuut of 5-6 gaan bijkomen. Ja, het zou mij verbazen als Heerenveen stand weet te houden. Maar voorlopig staat de ploeg uit Friesland nog wel met 1-0 voor.

0: Icehouse en Crazy. Hoe gek gaat die slotfase nog zijn? De Heerenveen FC Twente, Tijmen van Wissing.
1: 89e minuut loopt, stand nog altijd 1-0. En hoor het publiek is, de fanatieke aanhang van Heerenveen weet dat ze die 12e man nodig hebben. Want Heerenveen heeft het moeilijk tegen FC Twente in de laatste minuten. Iedereen loopt echt op zijn tandvlees. Als je Dylan Venten nu ziet, ja, die heeft overal kramp. Van zijn linker teen tot aan zijn rechter schouder. Overal zit het. Hij kan bijna niet meer, maar hij staat nog binnen de lijnen. Want Heerenveen heeft al de 5 wissels doorgevoerd. Nu is het Luca Ooyen die er vandoor is in de 16 meter. Nee hoor, daar komt er geen kans op de tweede treffer. En zo is het uiteindelijk het wegwerken van FC Twente. Het zoeken van Weghorst. Die wordt niet bereikt. Dan, daar wordt een risico genomen. Zegt wel Bladie, de invaller aan de zijde van Heerenveen. Die laat die bal stuiteren. Daar lijkt Taha te kunnen profiteren. Dat lukt niet. Nu is het Willemsen richting Kravenboer. Die roeit die bal naar voren in niemandsland. Ja, uiteindelijk duikt daar Max Bruns op. En zo dus FC Twente weer in balbezit. In de jacht naar die gelijkmaker. Nu komt daar een prachtige paas, wilde ik zeggen, van Max Bruns. Maar die wordt heel makkelijk onderschept. En dus kan Heerenveen overnemen. Komt hier een kans aan. Er ligt heel veel ruimte aan de rechterkant. Hoe kun je die bal door het centrum geven? Daar lag zoveel ruimte aan de rechterkant. En uiteindelijk wordt hij dus niet gegeven. Zakaritis met de bal. Nu Venten. Die geeft de bal weer mee aan Zakaritis. Daar in de hoekvlag. Dan zit de officiële speeltijd erop. Komt er nog een hoekschop voor Heerenveen. Gaan wij kijken hoeveel minuten erbij komen. Met nu de handeling van de vierde official. 5 minuten extra tijd bij deze wedstrijd. En dan is het de vraag. Gaat Twente hier nog gelijk spelen? Of pakt Heerenveen de volle buit? De hoekschop gaat nu genomen worden. En zo zal er ongetwijfeld nog een kans gekomen. Egbering is de man van de wedstrijd geworden. Luca Ooyen krijgt nog een gele kaart van Nachtegaal. Oh, wat theatraal van de arbiter ook van dienst. Nu is het Vente die daar bij de hoekvlag een handigheidje heeft. Die gaat de bal via Keurle over de zijlijn spelen. Dan moet Vente weer die bal afschermen bij Bart van Rooij. Dan doet Vente dit weer heel handig. Dan is Ooyen in balbezit. Gaat die bal weer over de zijlijn. Dan is het geen ingooi, zegt Bart van Rooij. Ja, inderdaad. Ja, het is inderdaad niet een ingooi zoals je het leert in de F'jes. Tegenwoordig heet het anders. JO 7 is dat dan. En nu is er Luca Ooyen die een handigheidje heeft. En dan via Bart van Rooij gaat die bal over de achterlijn. Is het een hoekschop. Van Rooij is zo zagrijnig. Ja, die heeft het gezicht op onweer staan. Want de minuten tikken weg in het voordeel van de Heerenveen. En in het nadeel natuurlijk van FC Twente. Een hard gelach zonder uitsupporters lijkt FC Twente dus net als vorig jaar de openingswedstrijd met 1-0 te gaan verliezen. Toen was het een schande bij Zwolle. Nu is het zeker geen schande bij Heerenveen. Maar het heeft wel heel lang geduurd voordat FC Twente wakker was in deze wedstrijd, zeg. Nu is het weer daar nog altijd bij die hoekvlag de kans voor Heerenveen. En dan gaat die bal weer via Bart van Rooij over de zijlijn. Hij is wit. Hey, dat is inderdaad geen ingooi, scheidsrechter Nachtegaal. Maar daar kijkt hij gewoon niet naar. Dylan Venten jut nog maar eens Nieuw-Noord op. De fanatieke aanhang van Heerenveen. En zo krijgt hij weer die bal aangereikt. Daar bij de achterlijn. Dan gaat hij weer via Van Rooij over de achterlijn. Ja, dit kan nog wel een paar minuten doorgaan. En dan gaat Heerenveen gewoon hier de punten pakken. Weghorst staat ook op een afstandje op een meter of 50, 60 toe te kijken met de nodige ergernis. Vente die haalt er weer een hoekschop uit. Nee, dan maar blijft die bal binnen. Van Rooij werkt hem naar voren. Dan is het Linde die hem over de zijlijn werkt. En dan krijg je natuurlijk die situatie waarbij alle ballen verdwenen zijn. Inderdaad, Daan Rots. Nu zijn er 2 minuten verstreken. Twente heeft nog 3 minuten. Er zit nog wel een kans in. Dan wordt die bal nog weer in het veld gegooid. Van Rooij denkt, ja, laat ik maar de verstandigste zijn. Ik werk die bal eventjes richting de zijkant. Dan gaat hij via Prupper over de zijlijn. Robin Prupper. Die hem zo over de zijlijn speelt bij Younes Taha. Dit is toch echt wel heel matig wat Prupper ook laat zien als aanvoerder van FC Twente. Hoe kan dit in vredesnaam dat Twente weer averij oploopt bij de seizoenstart? Het zat al niet lekker bij die dubbele confrontatie tegen Ferencvaros. Toen was er even die opleving natuurlijk tegen Dutch afgelopen donderdag. Ja, de tegenstand was toen ook miniem. Komt er nog een kans trouwens? Nee, daar is het prachtige wegwerken van Proper. Ja, tegen Dutch was er die opleving van 6-0. Maar Twente heeft gewoon te weinig gebracht. Zelfs als het hier met 1-1 gelijk speelt. Want daar heeft het misschien wel recht op, hoor. Gezien de mogelijkheden en gezien het veldoverwicht in de laatste 20 minuten. Heerenveen stond op omvallen. Hier komt de kans van Weghorst. En daar maakt hij hem. Nee! Wout Weghorst komt die bal naast. Oh, dit scheelt echt maar een paar centimeter, hoor. Wout Weghorst is bijna nog de reddende engel namens FC Twente. Dit scheelt echt bar en bar weinig. En dan schudt hij het hoofd en dan trekt hij zijn tape van zijn pols. Want hij weet dat dit misschien wel zijn grootste kans was van de wedstrijd. Wat een kans voor Wout Weghorst. En zo lijkt FC Twente dus inderdaad te gaan verliezen. Want nog anderhalf minuut te gaan. Wat een kans. Hij kopt de bal een meter, een half metertje naast de goal. En zo zien we dus Wout Weghorst nog niet op het scoreformulier namens FC Twente in de Eredivisie. Wat een kans zeg. Goeie voorzet van Daan Ros, dat moet gezegd. En zo wordt hij eindelijk eens een keer in stelling gebracht. Het mag ook niet zo zijn voor Twente. En zo, ja, ze snakken ze nog altijd naar een opleving van bijvoorbeeld een Lucas Vennegoren-Vesseling. Of misschien wel de invaller Sam Lammers. Sam Lammers, die ook staat te wijzen, staat nu in de 16 meter. Komt er nog een kans voor Twente? Ja, dan moet Taha heel snel gaan gooien. En dan is het, nou, dat gaan we niet meemaken. Dat er nou een ingooi weggegeven wordt door de Van Rooij. Ja, die gooit hem heel snel in. Het wegwerken is er van Linsson. Keule pakt die bal op. Daar Rots, die moet hem nu eigenlijk voorgeven. Die chipt hem in de 16 meter. Daar is nog een kopkansje voor Bruns. Nee, het wegwerken is er van Heerenveen. Heerenveen zet druk met Luca Ooyen. Maar Taha heeft balbezit. Nog 20 seconden te gaan. Met balbezit voor Matthias Keule. Geeft de bal aan Daan Rots. Nog één goede voorzet, Rots. Hij wordt onder druk gezet. Legt de bal terug naar Keule. Keule chipt die bal erin. Daar komt Pruppen met een kopkans. Nee, het wegwerken is er van Dylan Vente. En zo kan Heerenveen nog een keer eruit komen met Linde. Maakt hij een overtreding? Nee. Keule nog in balbezit. Dan is het uiteindelijk de bal bij Rots. Rots die chipt hem er nog een keer in. Maar Maas Willemsen komt weg. Het zal toch een keer afgelopen moeten zijn. Nu hier in het Abelenstra stadion. Luca Ooyen nog één keer in balbezit. Die krijgt die bal. Oh, Daan Rots gaat nog een gele kaart krijgen hoor. Dat is wel duidelijk. Daan Rots is zeer geïrriteerd. Die maakt een overtreding. Heel dom. Want nu is de tijd wel verstreken. Twente gaat verliezen bij de opening van het seizoen. En dat heeft het echt aan zichzelf te wijten. Het werd te laat wakker. En luister mee. Nieuw-Noord viert een feestje. Zij winnen de seizoensopening van FC Twente. En dat met niet geheel fit elftal. Hè? Want als je Heerenveen fysiek ziet in de laatste 20 minuten, dan had Twente hier van moeten profiteren. Maar het loopt dus, als gezegd, net als vorig jaar, heel veel averij op aan het begin van de competitie. Want hier is het laatste fluitsignaal. FC Twente gaat onderuit in het Abelenstra stadion. Het is pijnlijk en hard gelach voor John van der Brom. Die toch met een chagrijnig gevoel naar Slowakije zal gaan. Het gaat hem niet voor de wind in deze periode.
0: 1-0 dus de nederlaag van FC Twente daar in het Abelenstra stadion. En zo is de balans na 4 Overijsselse clubs. 2 overwinningen, namelijk voor Heracles Almelo vrijdag bij VVV 3-4. En gisteren Go Eagles op Willem 2 4-1. Vanmiddag dus geen overwinningen, want Pek Zwolle verloor van Ajax. En dus ook met 2-0 ook de nederlaag van FC Twente dus tegen Heerenveen. Zometeen gaan we nog nabeschouwen op die wedstrijd Pek Zwolle Ajax. Dat doen we onder meer met een van de spelers, Aartsen, en ook nog met de trainer Hendry van der Vecht. Nabeschouwingen van FC Twente op bezoek bij Heerenveen. Natuurlijk, je vindt hem op onze website www.rtwo's.nl. En ook in onze latere uitzendingen morgen. En dan zal er ook natuurlijk aandacht aan worden besteed in de Oosttribune op tv, YouTube en onze andere online kanalen. Hier is Roxy Dekker.

0: wil.
1: Roxy Dekker en Sugar Daddy op Radio Oost. Eerder deze dag, of vanmiddag moet ik zeggen, verloor Apex Zwolle op eigen veld in het eigen McDriepark Stadion met 0-2 van Ajax. Het hield lang stand, maar een rode kaart van Floranus. Een terechte rode kaart en een behoorlijk domme overtreding. Betekende rood voor hem en dus moest Zwolle met 10 man verder. Uiteindelijk trok Ajax het over de streep met een goal van Mokyo. Een klein kwartiertje voor tijd. En het was Julius Brandt, de nieuweling bij Ajax, die diep in blessuretijd er ook nog 0-2 van maakte. Had dus wellicht wel iets meer ingezeten voor PEC Zwolle, als die rode kaart niet gevallen was. En die rode kaart was niet slim. En ja, wat zeg je dan als trainer tegen zo'n speler na afloop van zo'n wedstrijd?
2: Voordat de rest erin kwam, heb ik gezegd, luister, je hebt geweldig gespeeld, maar ik ga je wel even kraken. Want dat heb ik ook voor de groep gezegd. Als je van een topclub wil winnen, zijn er twee dingen belangrijk. Dat is je kansen maken. En dat zijn er vaak niet zo heel veel tegen toppers. En je moet met 11 man overblijven. En dat eerste zaten we ook heel dichtbij. Dat hebben we ook niet goed gedaan. Maar dat tweede, dat vond ik wel verwijtbaar. Want de plek waarop hij deed, de intensiteit waarmee hij deed. En ik snap echt wel, hè, want hij zat er goed in. En hij speelde een baaspot tegen Berghuis. Die hebben we niet gezien vandaag. En zijn taak was om hem uit te schakelen en zijn linkerbenen te blokkeren. Nou, meer dan goed gedaan. Ook aanvallend was hij alles hartstikke actief. Hij zat veel power op, dus perfect. Maar je moet wel je kop erbij houden als je op die positie zo'n inzet geeft. En nou, dat vind ik verwijtbaar, want ja, daardoor konden wij de wedstrijd niet volbrengen op de manier waarop we hem op dat moment in de handen hadden. Ik zeg niet dat we dominant waren, maar ik vond wel dat we de boel onder controle hadden. En Ajax, hoorde ik net voor onze statistieken, had hun eerste kans bij de 2-0.
1: Ja, dat zijn de harde woorden van Henry van der Vecht, de trainer van PEC Zwolle, die dus niet zo blij was met die actie van Floranus. 0-2 dus, dan maar naar een van die spelers, Olivier Aartsen. Hoe kijkt hij terug op de wedstrijd PEC Zwolle Ajax?
3: Olivier, met welke gevoelens sta je nou hier?
4: Wel gemengde gevoelens eigenlijk. Sowieso balen natuurlijk dat je hebt verloren, dat nummer 1. Maar goed, ik denk, ondanks dat we hebben verloren en ondanks die 2-0, die laatste goal, was de laatste, laatste minuut ergens. Denk ik dat we gewoon, dat we het goed hebben gedaan. We hebben het goed dichtgehouden. Ik denk zeker tot die rode kaart. We hebben een hele grote kans gehad met de kopbal. Dus gemengde gevoelens, ja. Ja, zeker.
3: Ja, zonder van die rode kaart.
4: Zeker weten. Hij doet ook niks best, dat weten we allemaal. Maar goed, het is wel gewoon enorm balen. En ik, wat ik zei, zeker tot dat moment zit je echt gewoon goed in de wedstrijd. Daarna natuurlijk, de kans is lastig, heel lastig. Maar goed, verdedigend stond het best wel aardig. Alleen goed, op een gegeven moment komt toch die goal. Het is gewoon heel erg balen, ja, zeker.
3: We zullen het nooit weten, maar had het met 11 tegen 11 een punt kunnen zijn voor jullie?
4: Ja, je weet het nooit natuurlijk. Maar goed, je hebt natuurlijk meer kans met 11 tegen 11. Maar goed, nee, wat ik zeg, je weet het nooit. En ik denk als ploeg hebben we alles aan gedaan. We hadden goede energie, ook voor, maar ook na die rode kaart. En wat ik zeg, die kans, het is gewoon zonde.
3: Heeft Cyril nog iets gezegd tegen de groep? Want het is eigenlijk niks voor hem om zoiets te doen.
4: Nee, ja, natuurlijk, we weten ook als groep zijn en dat doet hij niet expres. Daar baat hij er zelf denk ik nog het hardste van. Maar goed, dat gebeurt en daar steunen we hem in, natuurlijk. Ja.
3: Over de hele 90 minuten kan ik me best voorstellen dat het misschien best meeviel voor jullie. Want na zo'n voorbereiding is het altijd met de vraag waar je staat. Maar je hebt het eigenlijk nog heel lastig weten te maken.
4: Ja, nee, zeker weten. Maar goed, ik denk dat we echt aan het bouwen zijn met het team. Ook in de voorbereiding al. Maar ook nu. En wat ik zeg, ik denk dat we gewoon ondanks de nederlaag een goede pot op de wat hebben gelegd.
3: Is het dan ergens niet extra frustrerend juist dat je zoveel hebt gegeven en dan alsnog met lege handen staat?
4: Ja, 100%. Zeker weten. Want ik zei, ik denk dat we echt goed erin zaten. Dus dat maakt het gewoon extra zuur.
3: En zelfs met de 10 tegen 11 in die slotfase brachten jullie eigenlijk nog een beetje aan het wankelen zelfs.
4: Ja, klopt. Een paar keer dan moesten ze toch wel achteruit. Dus een paar keer vrije trap, ingooien, dat soort momenten, dieptemomenten. Dus daar ga je voor. Op die kleine kantjes, daar leef je dan voor, zeg maar. Dus ik denk dat we dat ook prima hebben gedaan met 10 tegen 11. Alleen het mocht helaas niet zo zijn.
3: Wat neem je nou mee uit deze wedstrijd richting de komende weken? Want er staan nog een paar pittige potjes op het programma.
4: Nou, ik denk vooral de energie, het team. We zijn echt aan het bouwen. Gewoon de strijdlust en ook gewoon het spel verdedigend aanvallen. Dat nemen we gewoon zeker mee. Want wat je ook al zei, we hebben het eigenlijk zeker lastig gemaakt.
3: Wat gaat dit voor een seizoen worden voor PEC?
4: Mooi seizoen.
3: Ja?
4: Ja, zeker.
0: Waarom?
4: Waarom? Nou, wat ik zei, ik denk dat we het vandaag ook hebben laten zien. Dat we een goed team hebben, goede energie. Ook tegen Ajax, het grote Ajax, dat we gewoon mee kunnen doen. En dus dat gaan we ook zeker tegen andere teams doen.
5: De Oosttribune.

Ja, dit was hem weer, de Oosttribune. Tot 7 uur dus. Donderdag zijn we er weer met de wedstrijd van FC Twente in Slowakije tegen FC Dutch. Waar het de 6-0 voorsprong moet verdedigen. Nou, dat zal wel lukken. We zijn er wel bij. Wedstrijd begint om 7 uur. Graag tot dan. En we gaan eruit met Enrique Iglesias en Rhythm Divine op Radio Oost. Nog een hele fijne avond. En natuurlijk ook genoeg te zien op TV Oost vanavond. Kijken dus.

0: Zonder leden geen Max. Dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op Vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
1: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
2: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen. Beter leven.
1: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Ontwikkeld voor e-bike en tourfiets. Bikeboxer.nl.
3: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
4: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
5: Tuurlijk wel. Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
3: Nu bij Dirk, Wiskas. €3,99. Lekker voor de kat.
6: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4,000. Dewarmte.nl.
7: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. 10 augustus staat de jackpot op 14,8 miljoen. Belastingvrij. De 10e kan het gebeuren. Je hebt alleen morgen nog om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de Loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
8: De Ommer Bissing organiseert grootste zomerevenementen in Ommer. Themadagen, braderieën, live muziek en nog veel meer. Kijk op ommerbissing.nl en volg ons op Facebook en Instagram. Ommer Bissing, een mooie zomer voor iedereen.
9: Bent u op zoek naar uw nieuwe droomauto? Nieuw of gebruikt? Wensink Mercedes-Benz biedt u een scala aan aansprekende modellen. Denk aan de A-klasse, CLA en C-klasse. Of de elektrische EQA, EQB en EQE. Nu zeer scherp geprijsd en met de scherpste leasetarieven van Nederland. Kijk op wensink.nl/Mercedes-Benz. Kom naar een van onze showrooms, maak uw deal en rij zeer voordelig weg. Wij zijn Wensink. Aangenaam.
10: Ommen. Het hele jaar door gezellig. Welkom in ommen.nl. Radio Oost. Thuis in Overijssel.
11: Casper Meijer met het NOS-journaal. Rusland en Syrië hebben een akkoord gesloten over de toekomst van Russische militaire bases in Syrië. Dat melden Syrische staatsmedia. De militaire bases worden omgevormd tot gezamenlijke trainingscentra en Syrië neemt het beheer van de civiele faciliteiten over. Over dit akkoord is anderhalf jaar onderhandeld. Rusland was een belangrijke bondgenoot van de Syrische oud-dictator Assad. Bij de machtsovername in december 2024 vluchtte Assad met zijn gezin naar Rusland. Ze kregen daar asiel. De bosbrand bij de Zuid-Spaanse plaats Niebla heeft al zo'n 8000 hectare natuur verwoest. Het vuur rukt nu op richting de provincie Sevilla. Zo'n 300 brandweerlieden proberen te voorkomen dat de brand de rivier de Tinto oversteekt en zich in Sevilla verspreidt. Daarbij zal de windrichting de komende uren cruciaal zijn, zegt de Spaanse brandweer. Ook het leger helpt mee om het vuur te bestrijden. Vanwege de brand hebben honderden mensen hun huis moeten verlaten. De Ierse crimineel Daniel Kenahan is door de Verenigde Arabische Emiraten uitgeleverd aan Ierland dat hem wil vervolgen. Kenahan leefde 10 jaar lang openlijk in Dubai, maar afgelopen april werd hij daar gearresteerd. De 49-jarige man wordt gezien als een van de leiders van het Kenahan-kartel en was volgens Ierland een van de meest gezochte personen in de internationale georganiseerde misdaad. In de Eredivisie heeft Heerenveen met 1-0 gewonnen van FC Twente. Het enige doelpunt van de wedstrijd werd kort na rust gemaakt door Luca Ooyen. Eerder vanmiddag won Ajax met 2-0 van PEC Zwolle. Groningen versloeg Utrecht met 2-1. En Feyenoord won met 1-0 van stadsgenoot Sparta. Het weer. Vanavond en vannacht is het droog en wisselen opklaringen en wolken elkaar af. Het koelt vannacht af naar 12 tot 18 graden. Morgen begint in het noorden bewolkt met kans op wat lichte regen. In de middag breekt de zon weer door. Het wordt 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar RopaRun. Doneer vandaag.
8: De Ommer Bissing organiseert grootste zomerevenementen in Ommen. Themadagen, braderieën, live muziek en nog veel meer. Kijk op ommerbissing.nl en volg ons op Facebook en Instagram. Ommer Bissing, een mooie zomer voor iedereen.
13: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
10: Ommen, het hele jaar door gezellig. Welkom in ommen.nl. Radio Oost. De avond bij Oost.

0: Radio Oost zet nieuwe muziek uit Overijssel in de spotlights.
1: Deze week Micha, Lose My Life.
0: Dit is De Nieuwe Oogst.

Bij Galerie en Beeldentuin Mariënheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Mariënheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.

0: Solaris op 3000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Avonturenpark Hellendoorn bestaat 90 jaar. Beleef samen de vetste achtbanen, wildwaterpret, spectaculaire shows en avontuurlijke ontmoetingen. Nieuw in Hellendoorn, betreedt Oerland en trotseer Oerkracht.
2: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
3: Casper Meijer met het NOS Journaal. De bosbrand bij de Zuid-Spaanse plaats Niebla heeft al zo'n 8000 hectare natuur verwoest. Het vuur rukt nu op richting de provincie Sevilla. Zo'n 300 brandweerlieden proberen te voorkomen dat de brand de rivier de Tinto oversteekt en zich in Sevilla verspreidt. Daarbij zal de windrichting de komende uren cruciaal zijn, zegt de Spaanse brandweer. Ook het leger helpt mee om het vuur te bestrijden. Vanwege de brand hebben honderden mensen hun huis moeten verlaten. Bij een aanval van de Houthis in Jemen zijn 7 doden gevallen. De slachtoffers zijn 4 militairen en 3 burgers. Ook raakten 15 mensen gewond. De aanval was in de havenstad Mokka. Die stad staat onder controle van de jemenitische regering. Volgens de Houthis waren wapendepots het doelwit van de aanval. Ook een raffinaderij in Saoedi-Arabië werd aangevallen. Sinds vorige maand is het geweld weer opgeleid tussen de door Iran gesteunde Houthis en de regering van Jemen, die wordt gesteund door Saoedi-Arabië. Israël verwerpt het vredesplan voor Gaza dat onder leiding van de VS werd opgesteld. Zolang Hamas niet volledig ontwapend is, trekt het Israëlische leger zich ook niet terug, zegt premier Netanyahu. De Amerikaanse president Trump kondigde vorige maand aan dat er een doorbraak was en dat zowel Israël als Hamas daarmee had ingestemd. Demi Vollering heeft voor de 2e keer de Tour de France Femme gewonnen. In de slotetappe, waarin 4 keer de Col d'Huez werd beklommen, kraakte de Nederlandse haar enige concurrente, Kasia Nwiadoma, op de slotklim. En dat was niet het enige Nederlandse succes deze Tour. Lorena Wiebes won de groene trui voor de meeste punten en Puk Pietersen wint de bergtrui. Het weer. Vanavond en vannacht is het droog en wisselen opklaringen en wolken elkaar af. Het koelt vannacht af naar 12 tot 18 graden. Morgen begint in het noorden bewolkt met kans op wat lichte regen. In de middag breekt de zon weer door en het wordt dan 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.
5: Het is machtig mooi, man!
4: Dus praat nou met elkaar, want het voelt wonderbaar.
5: Je komt de leukste luidjes tegen.
4: Een praatje maakt je dag.
6: Dit is een boodschap van Sieren. De maatschappij, dat ben jij.
7: Cultuuragenda Overijssel. Jouw evenement, voorstelling, festival of expositie bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.
8: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
2: Radio Oost. De avond bij Oost.

0: Bij Galerie en Beeldentuin Mariënheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Mariënheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
1: Voor de grootste keuze in

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. Bij een aanval van Houthis in Jemen zijn 7 doden gevallen. De slachtoffers zijn 4 militairen en 3 burgers. Ook raakten 15 mensen gewond. De aanval was in de havenstad Mokka. Die stad staat onder controle van de jemenitische regering. Volgens de Houthis waren wapendepots het doelwit van de aanval. Ook een raffinaderij in Saoedi-Arabië werd aangevallen. Sinds vorige maand is het geweld weer opgeleid tussen de door Iran gesteunde Houthis en de regering van Jemen, die wordt gesteund door Saoedi-Arabië. De natuurbrand vanmiddag in Wijchen in Gelderland is waarschijnlijk aangestoken. De politie is daarom op zoek naar getuigen. De brand werd rond 2 uur 's middags gemeld. 1,5 uur later was het vuur geblust. Omdat er 5 brandhaarden werden gevonden, vermoedt de politie dat het om brandstichting gaat. Eerder op de dag woedde er ook een andere, kleinere natuurbrand in Wijchen. Ook dat vuur is inmiddels uit. De Ierse crimineel Daniel Kinahan is door de Verenigde Arabische Emiraten uitgeleverd aan Ierland, dat hem wil vervolgen. Kinahan leefde 10 jaar lang openlijk in Dubai, maar afgelopen april werd hij daar gearresteerd. De 49-jarige man wordt gezien als een van de leiders van het Kinahan-kartel en was volgens Ierland een van de meest gezochte personen in de internationale georganiseerde misdaad. Talent Griekspoor is uitgeschakeld in de 8e finales van het tennistoernooi van Montreal. Hij ging met 6-3 en 6-1 hard onderuit tegen de Spanjaard Daniel Merida. Komende nacht hoopt Botink van de Zandschulp zich wel te plaatsen voor de kwartfinale in Montreal. Hij neemt het op tegen de 20-jarige Tsjech Jakub Mensik, de nummer 17 van de wereldranglijst. Het weer. Vanavond en vannacht is het droog en wisselen opklaringen en wolken elkaar af. Het koelt vannacht af naar 12 tot 18 graden. Morgen begint in het noorden bewolkt met kans op wat lichte regen. In de middag breekt de zon weer door en het wordt dan 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Avonturenpark Hellendoorn bestaat 90 jaar. Beleef samen de vetste achtbanen, wildwaterpret, spectaculaire shows en avontuurlijke ontmoetingen. Nieuw in Hellendoorn betreedt Oerland en trotseer Oerkracht.
3: De Ommer Bissing organiseert grootste zomerevenementen in Ommen. Themadagen, braderieën, live muziek en nog veel meer. Kijk op ommerbissing.nl en volg ons op Facebook en Instagram. Ommer Bissing, een mooie zomer voor iedereen.
4: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
5: Ommen, het hele jaar door gezellig. Welkom in ommen.nl.
0: Radio Oost. De avond bij Oost.

0: Bij Galerie en Beeldentuin Mariënheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Mariënheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
1: Voor de grootste keuze.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. Frankrijk is een onderzoek gestart naar een speelgoedstressbal nadat hij ontplofte in het gezicht van een jongetje van 8. Het kind liep daarbij tweede graads brandwonden op. Volgens een Franse krant heeft de moeder aangifte gedaan en moet onderzoek nu uitwijzen of er sprake is van onopzettelijk letsel of dat het te wijten is aan een productfout. Begin vorige maand stopten verschillende winkels al met de verkoop van de zogenoemde squishy dumplings, toen uit onderzoek van een Belgische krant bleek dat er mogelijk kankerverwekkende stoffen in zitten. Bij een aanval van Houthis in Jemen zijn 7 doden gevallen. De slachtoffers zijn 4 militairen en 3 burgers. Ook raakten 15 mensen gewond. De aanval was in de havenstad Mokka. Die stad staat onder controle van de jemenitische regering. Volgens de Houthis waren wapendepots het doelwit van de aanval. Ook een raffinaderij in Saoedi-Arabië werd aangevallen. Rusland en Syrië hebben een akkoord gesloten over de Russische militaire basis in Syrië, melden Syrische staatsmedia. De basis worden gezamenlijke trainingscentra en Syrië wordt verantwoordelijk voor het beheer ervan. Er moest een nieuw akkoord komen nadat het regime van de vorige Syrische president Assad viel. De basis zijn voor Rusland belangrijk voor de aanwezigheid in het Midden-Oosten. Demi Vollering heeft voor de 2e keer de Tour de France Femme gewonnen. In de slotetappe, waarin 4 keer de Col d'Huez werd beklommen, versloeg de Nederlandse haar enige concurrente Kasia Nibiadoma. Het was niet het enige Nederlandse succes deze Tour. Lorena Wiebes won de groene trui voor de meeste punten en Puk Pietersen wint de bergtrui. Het weer. Vanavond en vannacht is het droog. Wisselen opklaringen en wolken elkaar af. Het koelt vannacht af naar 12 tot 18 graden. Morgen begint in het noorden bewolkt met kans op wat lichte regen. In de middag breekt de zon weer door. Het wordt 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost. De avond bij Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: NPO Radio 1.
2: 11 uur, Casper Meijer met het NOS-journaal. De bosbrand bij de Zuid-Spaanse plaats Niebla heeft al zo'n 8000 hectare natuur verwoest. Het vuur rukt nu op richting de provincie Sevilla. Zo'n 300 brandweerlieden proberen te voorkomen dat de brand de rivier de Tinto oversteekt en zich in Sevilla verspreidt. Daarbij zal de windrichting cruciaal zijn, zegt de Spaanse brandweer. Ook het leger helpt mee om het vuur te bestrijden. Vanwege de brand hebben honderden mensen hun huis moeten verlaten. Bij een aanval van Houthis in Jemen zijn 7 doden gevallen. De slachtoffers zijn 4 militairen en 3 burgers. Ook raakten 15 mensen gewond. De aanval was in de havenstad Mokka. Die stad staat onder controle van de jemenitische regering. Volgens de Houthis waren wapendepots het doelwit van de aanval. En ook een raffinaderij in Saoedi-Arabië werd aangevallen. Sinds vorige maand is het geweld weer opgeleid tussen de door Iran gesteunde Houthis en de regering van Jemen, die wordt gesteund door Saoedi-Arabië. Frankrijk is een onderzoek gestart naar een speelgoedstressbal nadat die ontplofte in het gezicht van een jongetje van 8. Het kind liep daarbij tweede graads brandwonden op. Volgens een Franse krant heeft de moeder aangifte gedaan en moet onderzoek nu uitwijzen of er sprake is van onopzettelijk letsel of dat het te wijten is aan een productfout. Begin vorige maand stopten verschillende winkels al met de verkoop van zogenoemde squishy dumplings, toen uit onderzoek van een Belgische krant bleek dat er mogelijk kankerverwekkende stoffen in zitten. Rusland en Syrië hebben een akkoord gesloten over de toekomst van Russische militaire bases in Syrië. Dat melden Syrische staatsmedia. De militaire bases worden omgevormd tot gezamenlijke trainingscentra en Syrië neemt het beheer van de civiele faciliteiten over. Over het akkoord is 1,5 jaar onderhandeld. Rusland was een belangrijke bondgenoot van de Syrische oud-dictator Assad. Met een machtsovername in december 2024 vluchtte Assad met zijn gezin naar Rusland en daar kregen ze asiel. Temi Vollering heeft voor de tweede keer de Tour de France Femme gewonnen. In de slotetappe, waarin 4 keer de Col d'Aise werd beklommen, verzocht de Nederlandse haar enige concurrente Kasia Nwiadoma. Het was niet het enige Nederlandse succes deze Tour. Lorena Wiebes won de groene trui voor de beste sprinter en Puk Pietersen wint de bergtrui. In de Eredivisie heeft Heerenveen met 1-0 gewonnen van FC Twente. Eerder vanmiddag won Ajax met 2-0 van PEC Zwolle. En Groningen versloeg Utrecht met 2-1. Feyenoord won met 1-0 van stadsgenoot Sparta. Dan nog het weer. Vannacht is het droog en koelt het af naar 12 tot 18 graden. Morgen begint in het noorden bewolkt met kans op wat lichte regen. In de middag breekt de zon weer door en het wordt 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal. Ster.
3: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Meer dan 80 concerten in juli en augustus. Van pop en jazz tot klassiek en filmmuziek. Bekijk het programma op zomerconcerten.nl.
4: Samen shoppen in unieke boutiquejes, struinen door de mooiste straatjes en neerploffen op een zonnig terras. In Gouda vind je alles voor het perfecte dagje uit.
3: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
4: Ontdek alles voor het perfecte dagje uit op welkomingouda.nl.
5: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.

0: Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 22 graden, binnen zit Mieke van der Wijn.
2: Toen ik over een brug reed vandaag, sprongen de tranen me in de ogen. En ik dacht aan Marsmans beroemde gedicht, Denkend aan Holland. Zag ik smalle stroompjes traag door oneindig laagland gaan. En de rijen verkoolde populieren als ile pluimpjes aan de einde staan. Goedenavond, welkom bij Het Oog. De richtingenstrijd in de Democratische Partij in Amerika lijkt losgebarsten met de overwinning van Abdul El-Sayed in Michigan. Hoe breng je atleten respectvol in beeld? En dan gaat het vooral over de vrouwelijke atleten. Niet te veel inzoomen op borsten en billen bijvoorbeeld. Er zijn nu nieuwe richtlijnen. En Mavis Staples treedt morgen op. In het Concertgebouw, al 75 jaar, staat zij op de planken. Shirma Rouse is fan. En de tweede genomineerde voor de Hebban debuutprijs is Cees van der Boom. Hij schreef Witte paarden en blauwzuur. Hem bespreek ik ook, maar eerst maar eens het nieuws van vandaag.
1: Zondag 9 augustus.
3: Holy shit. Oh my god, man.
2: Veel Canadezen weten niet wat ze meemaken.
3: Look at how high those flames are.
2: In de provincie British Columbia is de noodtoestand afgekondigd vanwege hevige natuurbranden.
4: Conditions are extremely dangerous and changing minute by minute.
2: Meer dan 20.000 mensen zijn geëvacueerd, ook deze vrouw.
5: The smoke that I saw.
2: Ze mag niet terug naar huis, ook niet om huisdieren op te halen.
5: The cops had it blocked off and they weren't gonna let me go in. And I said, my house is right up there, my animals are up there, I have to get them out.
2: En dan naar de Duitse autobaan. In 4 deelstaten mogen vrachtwagens nu ook op zondag de weg op.
6: U zult het ongetwijfeld gaan merken. Vrachtwagens nemen meer ruimte in beslag. Dus de kans op files is groot.
2: Reden voor de maatregel, de lage waterstand in de rivieren.
7: Voor containers en voor stukgoederen is dit een prima oplossing. Die goederen kunnen makkelijker over de weg dan bijvoorbeeld droge bulk zatgrind.
2: Voor automobilisten zijn al die vrachtwagens minder fijn.
8: Man merkt heute auf jeden Fall schon deutlich den Unterschied, dass halt die Straßen viel voller sind. Dat man halt langzamer vorankomt.
2: Maar deze Nederlander begrijpt dat het nodig is.
9: Ze moeten wat proberen. We hebben een probleem. In ganz Europa is er een probleem met wassen.
2: Gelukkig viel de drukte vandaag op de meeste plekken nog mee.
10: Ik denk dat wij heel veel mazzel hebben gehad.
11: Goede timing qua vakantie in ieder geval.
10: Perfecte timing. Ja, kan niet beter wat dat betreft.
2: In eigen land kwam iets bijzonders overvliegen. Geen zorgen, het was niks gevaarlijks.
12: Het zijn niet de Russen.
13: Nee, zeker niet.
12: Nee.
2: Het was geen vogel, geen vliegtuig, maar een zeppelin.
14: Geweldig toch? Ja. Zie je niet vaak, hè? Zo dichtbij en een paar keer over ons dorpen.
2: Het luchtschip vloog uren rond om de luchtkwaliteit te meten.
15: Voornamelijk omdat hij gewoon lekker langzaam kan vliegen, zodat je met heel veel detail kan meten. En aan de andere kant, het is ook veel groener dan met een vliegtuig.
2: Voor veel mensen was het een hele happening.
16: Ik ben op vakantie in Leersum en hey, ik wou de zeppelin wel een keer zien. Nou, ik heb nog nooit eerder een zeppelin gezien.
2: Dan naar Demi Vollering, die eerder nog dit zei.
17: Ik ben niet verlegen om groot te dromen.
2: De wielrenster ging dit jaar vooral voor 1 titel.
17: Het eerste doel wat je opschrijft is toch gewoon de Tour de France.
2: Die houding heeft haar ver gebracht. De Nederlandse won voor de 2e keer de Tour de France Femme.
18: Vollering has gone absolutely flying up the initial ramps of this climb.
19: Ja, en dan kraakt zij, Nieuwje Doma.
20: En die lacht, ja, die gaat van oor tot oor. Het past bijna niet op haar gezicht, die lach.
21: She wins the Tour de France Femme Evig Zwift. And she does it with a statement performance.
22: Fini. Vollering.
1: Dit was Nieuws Vandaag.
23: Chapeau, Demi Vollering.
1: In de media.
2: Ja, de krant van morgen is alvast ingezien door Levi van Eck.
24: De RDW wil dat auto's waar een terugroepactie voor geldt allemaal worden gerepareerd. Zo niet, dan moeten die wagens niet meer door de APK komen of nog van eigenaar kunnen wisselen, is te lezen in het AD. Vorig jaar kregen 400.000 automobilisten een melding dat hun auto een potentieel gevaarlijk mankement heeft. 1 op de 3 autobezitters negeerde de terugroepactie en liet het probleem niet kosteloos verhelpen.
2: De RDW wil van die vrijblijvendheid af. Het gaat niet om een losse handgreep van een dashboardkastje, maar om mankementen die een risico vormen voor de veiligheid en gezondheid, zegt directeur Jantina Woudstra in de krant. Meer dwang bij terugroepacties is volgens haar dus noodzakelijk. Zo'n auto zou dus geen APK-goedkeuring meer mogen krijgen, of eigenaren zouden beboet moeten worden.
24: Vanwege de zonsverduistering komende woensdag zijn speciale eclipsbrillen niet aan te slepen. Webwinkel Bol heeft nu de brillen van 20 aanbieders offline gehaald, omdat ze mogelijk onvoldoende bescherming bieden. Dat lezen we in het FD. Bol heeft eclipsbrillen daarom ondergebracht in de categorie veiligheidsbrillen. En om die te mogen verkopen gelden strengere eisen.
2: Een van de aanbieders zegt in de krant dat hij nu omzet dreigt mis te lopen, omdat hij erg afhankelijk is van Bol. We moeten nu 3 dagen door een goedkeuringsproces heen, terwijl wij gekeurde eclipsbrillen verkopen. Zonder bescherming naar de zonsverduistering kijken is gevaarlijk, waarschuwt een oogarts. Het hoornvlies kan beschadigd raken, maar er kan ook een soort brandgaatje in het oog ontstaan.
24: Steeds vaker zijn popsterren te zien in videogames. Lenny Kravitz, Ariana Grande, Sabrina Carpenter en zelfs de mannen van Metallica. En zo kunnen we nog wel even doorgaan. De artiesten rennen niet alleen rond in de spelwerelden. Ze geven ook optredens op een bepaalde tijd en op een afgesproken plek. De Volkskrant schrijft erover.
2: Zo was er 2 weken geleden een concert van de rapper Baby No Money in de game Roblox. De makers ontwikkelden een karakter van hem en draaiden een virtueel concert in elkaar. Meer dan 6 miljoen online gamers waren erbij. Zo'n groot publiek is in het echte leven met 1 optreden natuurlijk nooit te bereiken. Een dag later had de rapper al 1000 nieuwe luisteraars op Spotify.
24: En poeppillen kunnen mogelijk een pinda-allergie verhelpen, schrijft NRC. 10 mensen die meededen aan een Amerikaanse studie slikten in korte tijd 36 poeppillen. Daarin zit de ontlasting van mensen zonder pinda-allergie. Het idee is dat ze daarmee gezonde darmbacteriën van de ontvanger overnemen. 3 mensen konden een paar maanden later een handje pinda's eten.
2: Het klinkt misschien wel vies, poeppillen, maar er zit geen geur of smaak aan. De ontlasting wordt zodanig bewerkt dat alleen de bruikbare bacteriën overblijven. Wetenschappers noemen de uitkomsten van de studie interessant, maar benadrukken dat het om een kleine groep ging en dat er nog veel meer onderzoek nodig is.
1: Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkranten.

0: Smokey Robinson and the Miracles met I Second That Emotion. Ja, en ik vroeg mij destijds altijd af, wat betekent dat nou? I Second That Emotion. James, vertel het eens. Ja. Wat betekent dat?
1: Ja, I Second The Motion is parlementaire spraak in de Verenigde Staten. Dus als iemand een voorstel doet, dan kun je zeggen I Second That Motion. Oh, maar nu I Second That Emotion.
0: Oh ja, dus, ik steun die emotie. Yeah, daar ben ik het mee eens. Zo waren er wel meer natuurlijk van die liedjes. Als je denkt, wat zeggen ze nou toch eigenlijk? Maar goed, oké, dankjewel. Nu eindelijk begrijp ik het. Ja. Maar goed, daar gaan we het niet over hebben verder. Binnen de Amerikaanse Democratische Partij wordt een richtingenstrijd steeds zichtbaarder. Daar gaan we het over hebben. De verrassende overwinning van nieuwkomer Abdul El-Sayed in Michigan heeft die strijd verder op scherp gezet. Hij wist vooral jonge kiezers aan zich te binden, begreep ik, met progressieve standpunten en kritiek op Israël. Ja, wat zegt die overwinning over de koers van de Democratische Partij? Nou, James, goedenavond, zeg het maar.
1: Goedenavond. Nou, je kunt het wel op twee manieren zien. Dus dat klinkt nu wel als hoogleraar. En ik wil het niet te ingewikkeld maken. Maar je moet eerst zeggen van, kijk, er is wel echt een linkervleugel van de Democratische Partij die furoren maakt nu. En dat is heel duidelijk. We hebben het al maanden geleden gezien in een staat zoals New York. Of een stad zoals New York City.
0: Waar die Mamdani ook een linkse democraat.
1: Ja, democratic socialist. Dus democratisch socialist.
0: Burgemeester werd, ja.
1: Ja. Nou, Elsie is dat niet. Hè, dus, maar hij heeft wel andere progressieve denkbeelden. Dus hij wil dan ook wel dat er ook een soort model komt waarin iedereen automatisch medisch verzekering krijgt. Dat hebben de Verenigde Staten natuurlijk niet. Maar hij heeft inderdaad.
0: Destijds had je toch Obamacare?
1: Ja, maar Obamacare blijft toch een facultatief systeem.
0: Okay.
1: Dus het is dus niet. Dus je hebt een keuze om te doen en niet iedereen mag meedoen.
0: Oké. Okay.
1: Dus dit is dan echt. De bedoeling is dat iedereen in een universeel systeem zit. Dat is een van de dingen waar hij voor staat. Dus dat is buitengewoon populair. Zeker onder jongere Amerikanen. Dus er zijn een aantal andere voorstellen die dan ook wel echt worden gezien als radicaal. Hij heeft fel natuurlijk ook wel felle woorden uitgesproken ten aanzien van Israël en van Israëlisch beleid. En je ziet dat dat ook heel erg populair in Democraten is geworden.
0: Want er zijn veel jonge kiezers, hè, die niet meer achter, laten we zeggen, de steun voor Israël staan.
1: Nee, absoluut niet. En dus dat zie je onder jongeren. Maar je ziet eigenlijk de steun voor Israël of Israëlisch beleid onder Democraten als geheel is gekelderd in de laatste 6 jaar. En dus daar kon hij aanspraak op maken. Zijn tegenstander, Haley Stevens, daarentegen, had $30 miljoen binnengehaald van de belangrijkste pro-Israël lobby in de Verenigde Staten. En daarom hebben waarschijnlijk ook minder kiezers voor haar gestemd.
0: Ja, alhoewel het verschil klein was, hè?
1: Het verschil, en dat is de andere punt dat we kunnen zeggen, dus is dat, ja, dit is een overwinning, het valt op. Hè, dus niet alleen in New York, maar ook in Michigan kan een democratisch socialist of iemand die als zodanig wordt gezien.
0: Wat ze daar socialistisch noemen, noemen wij misschien niet socialistisch.
1: Ja, nou, ik denk dat wel echt iemand die wel binnen een soort, inderdaad, in een West-Europese socialistisch patroon zou vallen.
0: Ja.
1: Maar hij heeft inderdaad, en dat is ook belangrijk om te signaleren, heeft wel gewonnen, maar met slechts 1 percentagepunt. En de peilingen hadden me echt met heel veel voor. En uiteindelijk heeft het toch wel nipt gehaald. Dus de vraag is van, nou, hoe populair zijn de democratisch socialisten of de progressieve vleugel van de Democratische Partij in Michigan? En heeft hij dan ook wel voldoende kans tegenover de Republikeinse kandidaat in november? En dat is de hamvraag voor veel democraten. Hebben we dan eigenlijk op iemand gestemd die het wel gaat winnen van de Republikeinen in november? En het spant erom, want Michigan is eigenlijk essentieel om een meerderheid te behalen in de Amerikaanse Senaat.
0: Daarom wordt er nu zo met argusogen gekeken naar deze overwinning.
1: Ja.
0: En wat is dan de verwachting? Kan deze socialistische kandidaat de Republikeinse kandidaat verslaan?
1: Nou ja, Het idee is dat ja, dat zal dan wel moeilijker zijn voor hem om te doen. En hij wordt nu wel gezien als gewoon het mikpunt van de Republikeinen. Zie je wel als je op democratische stemmen stemmet. Okay. Dan krijg je ook iemand als El Sayed. We moeten wel zeggen dat Donald Trump zo buitengewoon niet populair is in Michigan en andere staten. Dat het politieke klimaat wel zo is dat hij het wel dat hij toch alsnog zou kunnen winnen.
0: Ja, en ik begrijp ook dat heel veel jonge mensen op deze man gestemd hebben. Ja. Wat zegt dat?
1: Het zegt ook dat de Democratische Partij wel echt aan het schuiven is. We kunnen wel vragen in welke mate de progressieve vleugel op dit moment populair is, of democratische socialisten heel veel posities gaan winnen. Maar ik denk dat het ook wel een teken is van een nieuwe sentiment van jongeren die het helemaal niet meer zien zitten met het bestel. De Amerikaanse systeem, economisch systeem, werkt voor hen niet. En dus het is heel moeilijk aan een huis te komen. Nou ja, denk ook aan Nederland. Maar het is zeker in de Verenigde Staten het geval dat het wel heel moeilijk is om als het ware financieel echt vooruitgang te kunnen boeken. En dat heel veel mensen echt hun scepsis hebben over hoe het kapitalisme of hoe het bestel werkt. En dat is een groeiend sentiment, vooral onder jongeren.
0: Ja, dan komen die midterms er bijna aan. November, meen ik, hè?
1: Ja.
0: En je zei al, die democraten zijn verdeeld. Dat is natuurlijk ook wel een nadeel. Dat er weinig eenheid in de club zit.
1: Het is een. Wij weten uit één peiling dat 57% van democraten die op de verliezer hadden gestemd, Haley Stevens, zei van ja, die ik zou wel I said yet steunen, maar dan vermoedelijk die andere 40% niet. Dus dat is wel een teken aan de wand dat er misschien wel problemen zijn. Aan de andere kant, denk ik op korte termijn, is die anti-Trump sentiment onder democraten zo groot dat ze waarschijnlijk voor deze verkiezing al toch alsnog wel samen zullen spannen om hem als het ware te ondermijnen.
0: Nou, het wordt spannend. Tot slot nog even, James. Dit weekend maakte zijn zoon Hunter bekend dat het niet goed gaat met oud-president Joe Biden.
1: Ja.
0: En dat zo publiekelijk bekend wordt gemaakt door zijn zoon. Wat kunnen wij daaruit aflezen?
1: Ja, nou is denk ik ook iets dat ik denk dat in Amerika is die situatie natuurlijk wel gepast dat een zoon dat zegt. Maar als hij het zegt en naar voren brengt, dan kun je wel denken dat het wel menens is. Dat zijn gezondheid echt heel erg precair is.
0: Ja, oké. Dus dat kunnen we binnenkort.
1: Ja. Het zou kunnen of dat er wel meer nieuws volgt binnenkort.
0: Precies. Ja, oké, goed. Dankjewel, Amerika-deskundige James Kennedy.

0: Either Way was dit van Wilco. Geen close-ups meer van borsten of billen, geen te lage camerastandpunten of van onderen filmen. Samen met 3 topatleten hebben Europese omroepen richtlijnen opgesteld voor het in beeld brengen van vrouwelijke sporters in bijvoorbeeld hoogspringen, hockey. Het lichaam van atletes zou namelijk te vaak geseksualiseerd worden. En die nieuwe richtlijnen gaan morgen in bij EK Atletiek. Ja, hoe je nou de atleten het best en het meest respectvol in beeld kan brengen, ga ik bespreken met Bas Meuleman, hoofdregie bij NOS Sport. Fijn dat je er bent. En met Lisanne de Witte, Olympisch atleet en voorzitter van de atletencommissie van de Nederlandse Atletiek Unie ook. Hartelijk welkom. Ja, Lisanne, ik begin bij jou. Is dit een discussie die speelt onder atleten?
1: Ja, dit is wel een zorg die veel vrouwelijke atletes hebben. Ik moet zeggen dat er veel atleten waren ook wel een soort van verbaasd dat deze richtlijnen er nog niet waren. Dat dat nog geen iets actiefs was al onder de staf, denk ik dan. Of de camerapersonen. Maar we zijn wel blij, denk ik, dat nu deze richtlijnen er zijn.
0: Ja, want jij zegt dat speelt al langer onder ons. Zeggen jullie dan echt tegen elkaar, goh, moet je kijken hoe dit nu weer gefilmd is?
1: Ja, eigenlijk wel. Ja, dat als er zulke beelden te zien waren.
0: Kun je een voorbeeld geven?
1: Nou, er zijn wel eens beelden geweest ook van een camera dat dan in een startblok zat. Dus dan zaten atleten alvast in hun startblok klaar, in de klaarpositie. En dan, je kan je voorstellen dat we dan met de billen omhoog gaan.
0: Ja.
1: En dan stond er een camera dus aan de achterkant, dus van onder. Ja, dan kan je je voorstellen dat dat niet de leukste beelden zijn om terug te zien.
0: Nee, die camera gewoon recht je kruis in eigenlijk.
1: Daar zijn de meeste atleten niet heel blij mee.
0: Nee, dan dacht je echt, waarom nemen ze mij op deze manier in beeld?
1: Ja, soort van, wat heeft dit te maken met de prestatie die ik nu ga leveren?
0: Maar ik dacht ook, ik denk als atleet ben je volgens mij totaal gefocust op wat je moet gaan doen. Ben je dan wel bezig met die vraag hoe je in beeld komt?
1: Nou, op dat moment niet per se, omdat je eigenlijk het vertrouwen dus legt in de regie van de professionals. Dus op dat moment wil je er ook niet mee bezig zijn. Maar het gebeurt dus wel eens dat je denkt van, ja, maar wat nou als... Je ziet natuurlijk ook wel eens die cameramannen om je heen. Ik zeg nu mannen, maar het kunnen natuurlijk ook vrouwen zijn. Je ziet wel eens die camera's om je heen dat je denkt, wat voor shot ben je nu aan het maken? En dat kan wel afleiden, dus daar wil je niet mee bezig zijn.
0: Zit er trouwens verschillen in de beelden die mannen maken of vrouwen?
1: Dat durf ik niet te zeggen, dat weet ik niet.
0: Ja, Bas Meuleman, wat denk je?
2: Nou, zou niet moeten mogen, hè?
0: Nou ja, ik vroeg het me opeens af. Ja. Want ja, een cameraman kan ook een vrouw zijn.
2: Nee, dat klopt. Nee, ik denk niet dat er verschil tussen zit. Ja. Nee, kijk, wat mij vooral opviel aan deze richtlijn is dat is voor ons niet nieuw. Hè? Wij hielden daar al veel langer rekening mee.
0: Nou, voor leken zoals ik was het wel nieuw.
2: Ja, nee, dat snap ik. Nee hoor, maar er zijn nog andere sporten. Hè. Je noemde net al hockey, maar denk ook aan beachvolleybal, waar dat natuurlijk ook speelt. Hè. Kleine pakjes bij vrouwen. Vorig jaar hadden wij het EK Indoor Atletiek. En daar hielden we ook al rekening bij de technische nummers bij hoogspringen. Dat we shots maakten die, niet vervelend waren voor vrouwen om op die manier in beeld te komen.
0: Maar maakte je die shots vroeger dan wel?
2: Nee, niet dat ik me kan herinneren. Nee, daar werd altijd al wel rekening mee gehouden.
0: Maar deze richtlijnen komen er niet voor niks. Die shots werden gemaakt. Dan misschien dan niet door jou, maar dan door andere mensen.
2: Nou ja, dat denk ik. Ik kan me dat wel voorstellen. Alleen wij, in ieder geval bij de NOS, hielden daar al veel langer rekening mee. Maar, bij alle sporten, ook bij hockey.
0: Ja, maar denk je dan dat die cameramensen, laat ik maar zeggen, dat echt heel expres dat ook zo doen.
2: Nee,
0: je moet er natuurlijk ook gewoon dicht bovenop zitten, wil je het goed in beeld kunnen brengen.
2: Nee, zeker. Kijk, super slow motions en close-ups zien er natuurlijk spectaculair uit op beeld. Zo zit je in de wedstrijd als camera-operator of als regisseur. Je wil een sportwedstrijd zo spectaculair mogelijk en zo goed mogelijk in beeld brengen.
0: Ja.
2: Je bent niet bewust daarmee bezig.
0: Lisanne, heb jij ook de indruk dat men daar niet bewust mee bezig was?
1: Ja, ik geloof ook wel dat niet het geval is. Nee, ik geloof dat wel. Maar ik geloof ook wel dat het een foutje kan natuurlijk een keer gemaakt worden. Ik kan me ook voorstellen dat er gebeurt veel op zo'n wedstrijd. Dat er ook atletes voor de camera langslopen. En dat er dan dus beelden komen die niet de bedoeling zijn, dat geloof ik zeker. Maar ja, dat het gebeurd is, dat is wel, dat is een feit.
0: En nou zijn de laatste jaren natuurlijk ook veel beelden op allerlei online kanalen erbij gekomen, hè?
1: Ja, ik denk dat het daarom nu gewoon wel een groter probleem is, de laatste jaren. Dat het gewoon dat er veel online tevoorschijn komt van wat er in zo'n uitzending zat. En dat was eerder, heb ik dat minder vaak gezien. En nu zie ik dat vaker. En ja, daar zit het grootste probleem voor veel atletes.
0: Ja, zou daarom de richtlijnen hier nu ook zo gekomen zijn?
2: Ja, dat denk ik wel. Kijk, het ligt niet aan de atleten. Het ligt in mijn beleving ook niet aan de makers. Maar het ligt aan professionelingen die compilatievideo's maken van dit soort beelden.
0: De richtlijnen, nou, we hebben ze hier, hè? Ze ja. zijn behoorlijk uitgebreid en ook best wel vrij streng misschien.
2: Expliciet.
0: Ja, ja? Want er staan echt. Kan je dat even uitleggen hoe ze dat hebben gedaan? Ze hebben dan een plaatje met een rood kruisje van zo mag het niet. En zo is het wel goed. Ze heeft dan een groen veetje.
2: Ja, precies. Dus gebukte atletes, die neem je in beeld op afstand en niet close-up. Ja, dat zijn dingen die daarin staan.
0: Ja.
2: Er staat echt een groene vink of een rood kruis bij bepaalde shots. Ja.
0: Ja. Maar nou zijn het richtlijnen. Dus ja.
2: Ja, dus
0: dat. Nou ja, je zit een beetje zo te gnuiven, ja. Ja, of niet?
1: Ja, dan denk ik, ja, dan mag het dus nog steeds in theorie, toch? Als het de richtlijn is.
0: Ja.
1: Dat is jammer.
0: Ja?
1: Ja, vind ik wel, ja.
0: Ik zei net, het gaat natuurlijk ook om de intense beleving van de sport, hè? Daar horen natuurlijk ook gewoon shots bij. Van lichamen, van zweetdruppels, van spieren, weet je. Ja, je wil, toch?
1: Ja, mooi voor het verhaal. Dat snap ik. En natuurlijk als er een bepaalde emotie is te zien bij een atleet, omdat er een medaille is gewonnen of een bizarre prestatie is geleverd, dan snap ik dat een close-up daarbij hoort. En dat is natuurlijk ook prachtig om te zien. Dus als het een toevoeging is voor het verhaal, de prestatie of de emotie, dan vind ik dat een close-up moet kunnen. Maar een close-up van gespreide benen of billen, dan denk ik, dat hoeft natuurlijk niet.
0: Voor jou is het vrij duidelijk.
1: Ja.
0: Tenminste, ja.
1: Dat het niet nodig is. Ja,
0: ja precies. Want op die plaatjes bij die richtlijnen zie je dan dat de shots die wel een groen vinkje hebben, dat zijn vaak shots van verder af.
2: Zeker.
0: Ja, en dan lever je misschien toch ook wel in aan mooie plaatjes, of niet?
2: Nou, ik denk dat het meevalt. Ik denk dat je nog steeds op de, als je volgens de richtlijnen werkt, nog prima een atletiekwedstrijd in beeld kunt brengen.
0: Ja.
2: Dus ik geloof niet dat afdoet aan de registratie. Nee, dat geloof ik niet.
0: Hoe zit het eigenlijk met de mannelijke atleten? Hè? We hebben het nou gehad voornamelijk over vrouwelijke atleten. Die staan ook in die richtlijnen. Zijn allemaal plaatjes van vrouwen.
1: Mm-hmm.
0: Ik denk, mogen mannen dan wel
1: ja, dat weet ik eigenlijk niet.
0: In dit broekje kijken, bij wijze van spreken?
1: Nou, ik denk niet dat gewenst is voor de mannelijke atleet.
0: Nee.
1: Maar ik heb daar niets over gehoord. Inderdaad, deze regellijnen zijn vooral voor vrouwen, geloof ik. Of specifiek echt op vrouwen gericht.
0: Ja.
1: Ik denk ook met het oog op dat vrouwen natuurlijk, ja, worden gewoon meer geseksualiseerd in deze maatschappij, helaas. Dus, mm-hmm. En vooral op het internet, denk ik. Dus ik denk dat de vrouwen tot nu toe het meeste last ervan hebben gehad. En ik hoop mannen minder. Maar ja, ik weet niet of zij helemaal geen last hiervan hebben. Dat durf ik niet te zeggen.
0: Weet jij dat, Bas?
2: Nee, ik denk het eerlijk gezegd ook niet. Ik denk dat Lisanne zegt dat klopt.
0: Nee, en dit zijn de richtlijnen voor atleten, hè? Dus specifiek voor vrouwelijke atleten. Je had het net al even over hockey. Ik bedoel, hoe zit het met die andere sporten?
2: Nou ja, daar hou je zeker rekening mee. Je kunt je voorstellen dat als een hockeyster een strafcorner moet nemen, dan staat ze gebukt.
0: Ja.
2: Ja, als je dat van achteraan schiet, ja, dan is dat niet heel charmant. Dus dat vermijd je, dan neem je afstand.
0: Ja, want we hebben net bijvoorbeeld heel veel prachtige vrouwen fietsenrij gezien. Nou, die hebben gewoon pakjes aan, hè?
1: Ja.
2: Precies.
0: Dus die hebben daar gewoon geen last van.
2: Minder, denk ik.
1: Ja, ik weet het eigenlijk niet of zij er last van hebben. Daar ben ik nu wel benieuwd naar. Maar ja, het is toch anders dan de atleten in de atletiek.
0: Ja, jij zei het zijn richtlijnen, dus dat gaat misschien niet gehandhaafd worden. Maar ik begreep, Bas, dat er wel degelijk gehandhaafd zal worden. Hè, en dat jullie dat vorig jaar bij de EK Indoor Atletiek in Apeldoorn al gemerkt hebben.
2: Nou, zeker, ja hoor.
0: Wat gebeurde er dan?
2: Nou ja, daar wordt er gewoon op gelet. Ik deed in dat geval, vooropgesteld, wij doen niet zo heel veel atletiek. Hè, want er zijn niet zoveel grote atletiek evenementen in Nederland. Maar vorig jaar hadden we het EK Indoor. Ik deed bijvoorbeeld hoogspringen. Dan wordt wel gelet dat je bij het hoogspringen niet achter de mat staat. Hè? Want dan landen die atleten op de mat. En dan krijg je beelden die je liever niet hebt.
0: Ja, en dan word je echt op de vingers getikt?
2: Nee, ja, als dat niet goed is, word je op de vingers getikt.
0: Dus
2: ja,
0: eigenlijk zijn we gewoon heel blij hiermee.
2: Ja, dat denk ik wel. Ik denk dat het goed is.
0: Ja,
1: wij wel.
0: Hè?
1: Wij wel.
0: Jullie wel.
1: In ieder geval,
0: Okay. Maar jullie ook wel, als ik dat zo hoor.
2: Nee, ik vind het volstrekt logisch en ik begrijp het helemaal.
0: Oké, dankjewel. Bas Beuleman en Lisanne de Wit.

0: Fake You There met van de Staplesingers. Ja, ze is deze maand 87 jaar geworden. En nog steeds reist soul-legende Mavis Staples de hele wereld over om op te treden. Al 75 jaar staat ze op de planken. Een van de meest invloedrijke stemmen in de muziekwereld. En morgen in het Concertgebouw in Amsterdam. Over haar en haar muzikale carrière praat ik met de Nederlandse koningin van de soul, Shirma Rouse. Goedenavond, Shirma.
1: Goedenavond.
0: Ja, ik noem haar een legende, maar daar is geen woord aan. Ja, toch?
1: Een levende legende.
0: Ja. Is er dat voor jou ook, dus? Ja.
1: Inspiratie met 87 jaar nog vliegen over de wereld om muziek te maken. Ik vind dat echt heel knap. Ik hoop dat ik niet zo oud dat nog doe. Ik vind dat heel bijzonder.
0: Ja, maar luister jij veel naar haar muziek?
1: Ja, altijd zitten we al in een playlist. Het komt altijd wel voorbij.
0: Ja.
1: Weet je, ik luister heel vaak naar de soulklassiekers. Sam en Otis. De Staplesingers, maar ook Mavis Staples zelf. De muziek zit Aretha, je kent mij, Otis Redding.
0: Ja, ja.
1: Ik hou wel van de klassiekers. Ik heb wel op mijn Spotify al Soul Classics. En ik heb ook veel LP's, luister ik ook vaak. Gewoon, vind ik leuk.
0: Nou, laten we eens even bij het begin beginnen. Want vanaf de geboorte stond volgens mij vast dat Mavis muziek zou gaan maken, toch?
1: Ja, want haar vader was muzikant. Haar oom was predikant. Dus ze begon echt met gospel. En haar vader had al zijn kinderen gingen mee op tour. Moesten spelen en zingen.
0: Ja.
1: Dus dat zat er echt in.
0: Ja, het klonk zo.

0: Heel allemaal.
1: Ja, yeah, he got the whole world in his hands.
0: De jaren 50, dus de eerste plaatje van de eerste albums.
1: Ja.
0: Yeah. Uit de jaren 50, met haar vader en haar zussen. Ja.
1: Wat is er zo bijzonder aan haar stem?
0: Ik denk dat die vraag krijg ik vaker ook over Aretha, maar het is een bepaalde urgentie. Dat is Etta James. Je hebt van die stemmen, die hebben een bepaalde urgentie dat je niet in een hokje kan stoppen. Het is gewoon, ze zingen, het raakt je, het is echt, het is oprecht. En ik denk dat Mavis precies in dat rijtje past. Het is gewoon een stem die je weet te onderscheiden van elke andere stem. Dat maakt het ook bijzonder. Want dit zijn artiesten die je ook niet elke dag live hebt zien optreden. Nee. Ik bedoel, ik ga morgen wel kijken trouwens hoor.
1: Nou,
0: want ik heb kaartjes gescoord.
1: Nou, het is ook bijna helemaal uitverkocht hoor. Nog één.
0: Ik had verwacht dat het al uitverkocht zou zijn. Ik hoorde het gisteren. En ik dacht, nee, daar moet ik bij zijn.
1: Ja, er zijn alleen nog een paar plekjes naast het orgel en eentje achter een paal. Maar verder is het gewoon helemaal
0: ik denk dat je er toch, ja, je moet er toch bij zijn. Dit is toch iconisch om zo'n stem live te mogen horen morgen.
1: Ja, zeker. Hey, nog heel even terug naar het verleden. Die groep was enorm populair. Hun muziek werd ook steeds maatschappelijker.
0: Hè? Ja, zeker.
1: Ze pasten bij de tijdgeest. Hè? Ze lieten ook op een andere manier hun stem horen.
0: Nee, ik denk dat hun vader is daar ook een belangrijke rol in. Want hij was ook bevriend met Martin Luther King. En al die artiesten in die tijd bij de Civil Rights Movement vonden het belangrijk ook om hun stem te laten horen. Ze hadden bijvoorbeeld toen de tijd in de jaren 60 een protestlied. Freedom Highway toen voor die mars naar Selma.
1: Ja.
0: En heel veel artiesten deden dat.
1: Ja, daar is die. Ja, zou jij een activist durven noemen?
0: Absoluut. Absoluut. En het is echt een De artiesten van die tijd, en ik vind haar daar ook eentje van, ze liet haar stem gelden. Je liet je stem voor je werken. Dus dat je iets kon bijdragen aan een ander. Mahalia Jackson die deed concerten in die tijd. En dat geld gebruikte ze om de borgtocht voor jonge mannen en vrouwen die werden gevangen genomen te betalen. En die artiesten deden dat in die tijd. En dat is het mooie. Nina Simone zei altijd als muzikant moet je je stem laten gelden. Je moet iets betekenisvol doen voor je naasten. Dat vind ik heel mooi. En dat is inspirerend ook, hè, voor mij.
1: Mavis Staples speelde dus ook een belangrijke rol in die burgerrechtenbeweging. Kennelijk.
0: Absoluut.
1: Ja.
0: Absoluut.
1: En we draaiden net voordat het gesprek begon, I'll Take You There. Is dat ook een nummer uit die tijd?
0: I Take You There is ook is een van haar van de Staples singers toen een grote hit geweest. En eigenlijk ook zeker uit die tijd, zeker. In civil rights en I'll Take You There, Take You To The Races. Het is een van leun op mij, ik neem je mee.
1: Mm.
0: Ja.
1: Haar vader heette Pops, hè, in de band. Die was de voorman, hè, van die Staples singers. Hoe groot was die rol van die vader? Je hoort dat natuurlijk vaker, dat zo'n vader een enorme rol speelt.
0: Dat is de kapitein van het schip. En in die tijd, weet je, als je kwam uit een zwarte gezin, je hebt het gezien met de film ook van Michael Jackson. Uh-huh. Aretha Franklin, haar vader, Steel Franklin was ook de hoofd van het gezin. Al zijn kinderen maakten muziek. Het is een soort van traditiegewijs. Muziek is ook een soort van weg naar vrijheid. Hè? Want met muziek kon je dingen bewerkstelligen. Kon je mensen bereiken. Kon je ook geld maken. Dus muziek was ook een soort van, ja, niet alleen een gift, een gave, maar het was ook een manier van overleven. Ze hebben een liedje, voor mij heet het The Road to DC. En dan zingt ze in de tekst, we moesten lopen, the walk to DC. We moeten lopen, want we kunnen niet vliegen en we kunnen de busticket niet betalen.
1: Hmm.
0: Dus muziek was echt ook een way of life. En ja, je vader, in mijn leven ook. Mijn vader, wij moesten allemaal een instrument spelen. We moesten allemaal muziek maken.
1: Ja.
0: Mijn vader, hij was ook muzikant.
1: Ja. Summer of Soul, nog even. We gaan nog even naar

0: En klinkt toch weer heel anders, hè, dit?
1: Ja, want dit is echt nog steeds jaren 60, hè?
0: Ja, maar toch. Maar goed, ik zei al, ze staat 75 jaar op de planken. Dus er zaten natuurlijk ook wel periodes bij dat het misschien minder goed ging. Maar eind jaren 70 hadden de Staple Singers nog een hit samen met de band.

0: Ja, dat was een hele grote hit. Daarna werd het een lange tijd stil. Maar ze is kennelijk toch altijd blijven zingen. En ze heeft toch nog weer een comeback gemaakt, hè? In het jaar 2000.
1: In 2010.
0: Ja.
1: Ik was echt verrast. Want ik dacht, die vrouw is toen de tijd, was ze 69, volgens mij bijna 70. En ze kreeg gewoon een Grammy voor haar 8e soloalbum. Het gaf me hoop. Ik denk, oh, ik kan nog even door. Ik moet de hoop nog niet opgeven.
0: Ja.
1: Met 70 jaar een Grammy winnen voor je 8e album. Ja, ik dacht, ja, dit is inspiratie.
0: Ja. Heeft zij daar zelf wel eens iets over gezegd? Over waarom ze het zo ontzettend lang volhoudt?
1: Nee, ik heb nooit echt een interview of iets van haar gezien. Maar dat is wel een hele goede vraag. Nu ga je me op onderzoek uitsturen. Ja. Nu moet ik even gaan opzoeken naar interviewfragmenten. Maar ik vind het wel heel bijzonder, hoor. Als ik kijk naar hoe zwaar het is, weet je, onderweg zijn en reizen en weinig slaap. Dat je nu met 87 jaar, ja... Ik vind het knap.
0: Vind jij dat ze de waardering krijgt die ze verdient?
1: Nee, maar dat is met heel veel mensen niet het geval. Ja. Ik denk dat je... Ik zei het vandaag tegen degene die het voorbereidde vandaag. Ik zei, weet je, die artiesten uit die tijd... die bleven heel erg in één genre zitten. Maar toen kwam de house en de R&B en alle andere hip-hop. Maar die gingen die platen niet maken. Dus dan blijft alleen de liefhebbers, dat soort van niche. De soul-liefhebbers. En ik hoop dat ze morgenavond een waanzinnig avond heeft... in het concertgebouw. Dat we allemaal haar een warm deken van liefde kunnen geven, want dat verdient ze.
0: Oké. Dankjewel, Shirma Rouse. Tot slot gaan we nog even een stukje horen van haar nieuwe plaat.

0: Ja, You're Not Alone van Mavis Staples. Nou, de mensen die een kaartje te pakken hebben gekregen, die hebben dus geluk. En die kunnen morgen naar het Concertgebouw in Amsterdam. Had je wel eens van Mavis Staples gehoord?
1: Nee, ik zit op zich wel redelijk in de muziek, maar nee.
0: 87 is die vrouw. Goed, want ik heb inmiddels een schrijver binnengekregen. De hele maand augustus praat ik met de 5 genomineerden van de Hebban debuutprijs. Vanavond Cees van de Boom. Hij maakt kans op die prijs met zijn boek Witte Paarden en Blauwzuur. Nou, fijn dat je er bent. Ja. Het gaat over een 16-jarige jongen die wegloopt van huis. Hè? Het gaat ook over zijn vader die hem gaat zoeken. Het gaat ook over zijn overleden moeder. Ja, het is een heel rijk boek eigenlijk, hè?
1: Dank je.
0: Een heleboel. Ja,
1: een compliment.
0: Ja, nee, zeker. Maar er zit heel veel in. Er zit heel veel in. Zou je een. Is het een goed idee om even een klein stukje te lezen? Om mensen een idee te geven? Of zeg je, dat kunnen we beter later in het gesprek doen?
1: Kunnen we ook wel later doen.
0: Is beter, ja. Eerst even maar misschien over het boek. Want ik heb dezelfde. Dat is mijn theorie dat de meeste debuutromans autobiografisch zijn.
1: Ja, dat begrijp ik wel. Ja, in mijn geval sowieso.
0: Ja.
1: Kan me ook wel wat bij voorstellen.
0: Ja, ja. Omdat je denkt dan dat heb ik voorhanden, dat leven.
1: Je hebt het eigenlijk voorhanden, ja. Het is je eigen verhaal. En dat iedereen krijgt zijn eigen verhaal, denk ik, toch wel een beetje van binnen en van buiten. En alle gevoelens die erbij zitten en zo. Dus ja, als je een verhaal verzint, dan moet je ook dat gevoel, dan moet je er een soort bij aankweken, want dat is er nog niet.
0: Ja.
1: Terwijl als je gewoon je eigen verhaal vertelt, dan kan je daar zeg maar op buigen. Verschil is, de andere kant is denk ik alleen dat als je meteen gaat voor je eigen verhaal, dan je krijgt wel één kans om het te vertellen.
0: Ja, en daarna niet meer. Dan is het op.
1: Ja,
0: nou,
1: misschien.
0: Nou, dat is niet helemaal waar.
1: Nee, natuurlijk, want je wordt ouder en er komt meer en meer verhaal bij. Maar sommige dingen die zijn in ieder geval dingen die ik één keer wilde vertellen. En dat is het wel.
0: Heb je overwogen om een verhaal te bedenken voor je debuut?
1: Nee.
0: Nee.
1: Nee, dit was wel het plan.
0: Ja, jouw moeder overleed toen jij 14 was. Net als de moeder in je boek, hè, dat is wel duidelijk. Zij is ook een van de vertellers van het verhaal. Hè. Niet alleen de jongen is een verteller, maar de vader is soms ook een verteller. De moeder is soms ook een verteller. Was het ook een manier om dichter weer bij haar te komen? Om haar stem.
1: Ja, het is toch niet echt haar stem. Ja. Het is toch ook niet echt haar aan wie ik dan dacht op het moment dat ik schreef over het personage van die moeder in de inrichting. Mm-hmm. Maar ik heb wel voor het boek haar dagboeken gelezen.
0: Oh, die had ze?
1: Ja, een hele hoop. Ja, echt een kist vol.
0: Jeetje.
1: Dus dat was een manier om dichterbij te komen.
0: Vond je dat niet heel confronterend?
1: Ja, zeker. Ja, ik was toen 26. Maar dat kwam toevallig zo en ik moest die dagboeken wel lezen. Dus
0: waarom?
1: Nou ja, voor mijn boek. En later dacht ik wel, misschien was het, weet je, over 10 jaar of over 20 jaar beter geweest. Maar dit kwam nou helemaal zo uit met dat boek. Dus
0: had je ooit het idee dat had ze niet goed gevonden?
1: Nee, mijn zus en ik, wij wisten al dat we het mochten lezen.
0: Ja.
1: Ik denk niet dat ze zou hebben geweten dat ik het zou gebruiken voor een boek. Maar het zit ook niet letterlijk in het boek.
0: Nee. Ik begreep dat je dit boek in één keer hebt opgeschreven. Dat je niet van tevoren een schema had of een opzet. Klopt dat?
1: Nee, ik had één A4'tje.
0: Oh ja.
1: En daar stond wel relevante informatie.
0: Wat stond daarop?
1: Nou ja, ik vond het wel leuk om de drie verhaallijnen, dus van de vader, de moeder, de zoon, te laten beginnen op een specifieke dag. Dus ik had data gekozen, zeg maar in 2013 en 2011. Dus op het moment dat Harmen, de vader, op een gegeven moment op een zaterdagavond of een vrijdagavond DWDD zit te kijken, de wereld uit door, dan kon ik precies opzoeken wat er die avond in 2013 op tv was.
0: In de
1: bij de wereld uit door. En zo is dat, zeg maar.
0: Wat was het ook alweer?
1: Dat was wel grappig. Dat was Siewert van Liende.
0: Ja, precies.
1: Die zat letterlijk die avond te praten over wie de politicus van het jaar zou worden. En dat is een beetje grappig en een beetje cru, omdat we weten hoe het is gelopen met Siewert.
0: Ja.
1: Dus dat en verder de verdeling van de hoofdstukken. En dat was het eigenlijk wel.
0: En wat je ook gedaan hebt, is veel verwijzingen naar andere literatuur.
1: Ja, literatuur en muziek. En...
0: Als je op een gegeven moment schrijft iets van... niet de portier is een...
1: Ja, in plaats van de portier is een invalide... was het de baliemedewerkster was een invalide.
0: Precies,
1: ja.
0: Dat ja.
1: Ja.
0: Dat is het begin van Hermans Nooit meer slapen. En door dat soort dingen dacht ik, hij kent zijn klassiekers.
1: Nou, dat
0: en dat wil hij laten weten.
1: Ja, nou, dat is zo grappig. Dat was ook een beetje de opzet, dat ik dacht... Kijk, ik heb Nooit meer slapen gelezen en ik vond het een fantastisch boek.
0: Mm-hmm.
1: En ik heb nog wel wat korte verhalen van Hermans gelezen. Maar eigenlijk niet meer dan dat. En ik dacht al, toen ik die ene zin gebruikte van... er zijn mensen die wel goed in hun Hermans zitten die hierop aan gaan slaan.
0: Ja, maar het is echt wel een hele beroemde openingszin.
1: Precies. Dus het was ook eigenlijk niet zo moeilijk. Maar je hebt mensen die inderdaad dan die daarop aanslaan.
0: Ja.
1: Maar nee, ik heb niet het hele oeuvre van Hermans gelezen. Nog niet.
0: Nog niet? Want is hij een inspiratie voor jou?
1: Nou, ik zou niet weten hoe, want hij is echt briljant.
0: Nou, dat kan toch heel goed een inspiratie zijn, een briljant iemand. Juist.
1: Nee, het is, juist. Ik vind het heel mooi om te bewonderen. Maar hoe hij schrijft, dat vind ik absurd. En gewoon mooi.
0: Ja. Nou ja, weet je, er zijn ook... je kreeg 4 sterren in de NRC. Dat was natuurlijk wel, denk ik, een enorme opsteker voor jou.
1: Was wel leuk.
0: Ja, leuk! En ik bedoel, wie krijgt dat bij zijn debuut?
1: Oh,
0: dat je überhaupt gerecenseerd wordt, is al fantastisch, toch?
1: Als je het zo bekijkt, zeker. Zeker. Ja. Ja.
0: En wat er ook wel opgemerkt werd, en het viel mij ook wel op... is dat je, in tegenstelling tot veel jonge schrijvers... die vrij korte zinnen gebruiken... een vrij lyrische stijl hebt. En ook vrij veel woorden gebruikt die... een beetje ouderwets bijna aandoen. Zeker voor iemand van jouw leeftijd.
1: Ja.
0: Zal ik een voorbeeld geven?
1: Ja.
0: Hier. Er was reden tot jolijt. Nou, dat vind ik al zo'n woord, jolijt. Want het adderige broed had ten lange leste... Ja, misschien is dat weer een verwijzing naar Vondel.
1: Nee.
0: De ten lange leste ontfermt over mij en mijn benauwde vesten. Oké. Zijn welverdiende vet gekregen, dacht ik nou.
1: Dat is...

0: Ja.
1: Dat hij zelfs dat te ouderwets vond. Dacht van, nee, dat vind ik onzin. Je mag best wel doch gebruiken. Maar ja, zeker lange zinnen. Waarvan ik daarna ook wel dacht voor mijn tweede boek. Korte zinnen kunnen ook... hoe zeg je dat? Kunnen ook mooi zijn.
0: Zeker.
1: En dat kan ook ingewikkeld zijn. Herman is daar een goed voorbeeld van, denk ik. Die had hele knappe, korte zinnen. Dus ik zou het nu wel anders doen dan hoe ik het toen deed. Zeg maar.
0: Je zei net, ik bewonder Hermans, maar inspiratie niet. Zijn er dan wel ook andere schrijvers die inspireren? Ik had bijvoorbeeld, vorige week had ik Esther Naomi Perkin. Ja. Die altijd natuurlijk poëzie heeft geschreven. En toen zei ik, ja, proza is hetzelfde. Ze zei, ja, Anna Enquist heeft mij heel erg geholpen. En die zei bijvoorbeeld, er moeten ook gewoon hele lullige zinnen in proza staan.
1: Ja.
0: Ik weet niet of je het toevallig gehoord hebt. Maar toen dacht ik, je hebt ook vast toch wel een schrijver van wie je denkt van ja, daar heb ik wat aan. Die snap ik. En zo kan ik het, daar kan ik misschien iets van leren.
1: Nou, ik weet dat Christian Weitz had het boek gelezen voordat het uitkwam. En hij zei toen tegen mij eigenlijk precies dit. Je hebt ook korte, een beetje niksige zinnetjes nodig.
0: Precies,
1: dat heb je
0: gewoon
1: nodig. En hij haalde een citaat aan van Hemingway, die dat blijkbaar ook al zei. Iets van, je hebt kapiteins en admiraals nodig, maar je hebt ook een hele hoop soldaatjes nodig.
0: Ja. Misschien wil je het dan te mooi doen bij je debuut.
1: Ja, en daar ben ik nu een beetje van afgestapt. En ik geloof ook helemaal inderdaad, van die korte, simpele zinnen is helemaal prima. Want dan dat helpt ook een beetje om het tempo een beetje te kunnen reguleren. Dat het niet continu lange zin na lange zin wordt.
0: In de NRC stond, het heeft iets woests, dit boek. En iets ongecontroleerd. Dat vond ik ook wel mooi.
1: Ja.
0: Echt een debuut, denk ik dan.
1: Ik denk dat dat goed past bij een debuut. Ja, het kwam er echt wel in één keer uit. Of tenminste, in anderhalf jaar kwam het eruit. Want het was best een werk om het allemaal nog op papier te zetten.
0: Dat wil ik wel geloven. En lees nu dan maar een stukje voor.
1: Ja, dan moet ik nog heel even kort zeggen. Dit is uit het eerste hoofdstuk. Als Siem, de jongen van 16, een vrouw ontmoet die hij nog kent van zijn zorgstage. 2 jaar eerder. En die doet hem denken aan zijn moeder. En zij heet Stella. Het was iets diep binnenin hem, 2 uiteinden die door zijn onderbewuste behendig aan elkaar waren geknoopt, zodat soms ineens het ene gezicht over het andere schoof en hij niet meer Stella voor zich zag, maar een andere vrouw. Namelijk zijn eigen moeder. Zijn zieke moeder, die op dat moment en voor de 3de keer in 1 jaar tijd was opgenomen in een psychiatrische kliniek. Een parkachtig gebied dat Sonsbeek heette, waar verspreid over het terrein zeker 5 verschillende instellingen stonden. Zijn zus Linde fietste er bijna iedere dag vanuit school heen om daar met hun moeder te gaan wandelen of op een bankje aan haar voor te lezen. En ze had Simon zo vaak gevraagd, er zelfs een keer snikkend om gesmeekt, of hij toch alsjeblieft ook wilde gaan. Maar hij wilde niet. En dus had hij zijn moeder al in geen weken gezien. Wat andersom wellicht niet gold, want het fnuikende toeval wilde dat zijn moeders instelling, gebouw C, vlakbij het hek stond op een steenworp afstand van het fietspad waarover Simon iedere ochtend naar school reed. Omwegen waren er niet, of het zou minstens een kwartier hebben gekost. Als er een god bestond, dan kon die van Siem een dikke middelvinger krijgen, want tot overmaat van ramp bood het raam van zijn moeders kamer op de eerste verdieping ook nog eens uitzicht op de weg.
0: Ja.
1: Dat had zijn zus hem verteld.
0: Nou moet je ophouden, langzaam.
1: Oh.
0: Ja, nee, ja, de tijd is op, ja.
1: Het was een tergende aaneenschakeling van ongelukkige omstandigheden waar je geen kant mee uit kon.
0: Ja, de rest moeten mensen zelf maar lezen.
1: Die moet je zelf maar lezen.
0: Ja, precies.
1: Dan.
0: Dankjewel. En de mensen hebben nu toch een indruk van je stijl gekregen. Dat was het mij om te doen. Cees van den Boom dus. Witte paarden en blauwzuur. Morgen zit hier Ajuit El Melody. En zometeen Wat blijft. Dag.
2: Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
3: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
4: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
5: Hoor de natuur eens vrolijk zijn. En dat is niet voor niets. Biologisch zit in de lift. Net als de wijnen van Nelemann. Het beste bio-wijnmerk volgens de grote Hamersma. Daar wordt iedereen vrolijk van.

0: Bestel op Neleman.org en proef hoe lekker bio smaakt. Neleman, biologische wijn voor een mooiere wereld.
1: Plastic. Maar dan niet gemaakt van olie. Het kan echt. In Sittard Geleen maken ze plastic van planten. En dat is sterker, recyclebaar en schoner. Kijk op brightlands.com.
2: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
3: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De natuurbrand in het zuiden van Spanje dreigt zich uit te breiden richting de provincie Sevilla. Zo'n 300 brandweerlieden proberen te voorkomen dat de brand de rivier de Tinto oversteekt en zich in Sevilla verspreidt. Daarbij is de windrichting cruciaal, zegt de Spaanse brandweer. Ook het leger helpt mee om het vuur te bestrijden. De brand bij de Zuid-Spaanse plaats Niebla heeft al zo'n 8000 hectare natuur verwoest. Honderden mensen hebben hun huis moeten verlaten. Bij een aanval van Houthis in Jemen zijn 7 doden gevallen. De slachtoffers zijn 4 militairen en 3 burgers. Ook raakten 15 mensen gewond. De aanval was in de havenstad Mokka. Die stad staat onder controle van de Jemenitische regering. Volgens de Houthis waren wapendepots het doelwit van de aanval. Ook een raffinaderij in Saoedi-Arabië werd aangevallen. Sinds vorige maand is het geweld weer opgeleid tussen de door Iran gesteunde Houthis en de regering van Jemen, die wordt gesteund door Saoedi-Arabië. In Frankrijk is een onderzoek gestart naar een speelgoedstressbal nadat die ontplofte in het gezicht van een jongetje van 8. Het kind liep daarbij tweede graads brandwonden op. Volgens een Franse krant heeft de moeder aangifte gedaan en moet onderzoek nu uitwijzen of er sprake is van onopzettelijk letsel of dat het te wijten is aan een productiefout. Demi Vollering heeft voor de tweede keer de Tour de France Femme gewonnen. In de slotetappe kraakte de Nederlandse haar enige concurrente, Kasia Nyemyadoma, op de slotklim en kwam solo over de finish. Er was nog meer Nederlands succes deze Tour. Lorena Wiebes won de groene trui voor de beste sprinter en Puk Pietersen sleepte de bergtrui binnen. Het weer. Vannacht koelt het niet verder af dan 16 tot 20 graden. Morgen is het eerst bewolkt en in het noorden valt een beetje regen. In de middag is er meer zon en het wordt dan 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De natuurbrand in het zuiden van Spanje dreigt zich uit te breiden richting de provincie Sevilla. Zo'n 300 brandweerlieden proberen te voorkomen dat de brand de rivier de Tinto oversteekt en zich in Sevilla verspreidt. Daarbij zal de wind

0: richting cruciaal zijn, zegt de Spaanse brandweer. Ook het leger helpt mee om het vuur te bestrijden. De brand bij de Zuid-Spaanse plaats Niebla heeft al zo'n 8000 hectare natuur verwoest. Honderden mensen hebben hun huis moeten verlaten. De kapitein van de boot die gisteren omsloeg in de buurt van het Vrijheidsbeeld in New York is gearresteerd. Hij wordt verdacht van roekeloos handelen. De politie onderzoekt ook of de vaartocht wel door een legale partij werd uitgevoerd. Bij het bootongeluk kwamen een vrouw van 27 en een baby van 5 maanden om het leven. 12 opvarenden, onder wie die kapitein, konden worden gered. Webwinkel Bol heeft 20 soorten eclipsbrillen offline gehaald. Van deze brillen was niet vast te stellen of ze aan de veiligheidseisen voldoen. In de aanloop naar de zonsverduistering van komende woensdag zag Bol dat er ineens veel meer eclipsbrillen werden aangeboden. Maar omdat zo'n bril wordt gezien als persoonlijk beschermingsmiddel, moet het aan strengere eisen voldoen. Aanbieders van de brillen moeten hun product nu eerst laten keuren. Als je zonder bescherming naar de zonsverduistering kijkt, kunnen je ogen beschadigd raken. Tellen Griekspoor is uitgeschakeld in de 8e finales van het tennistoernooi van Montreal. Hij ging met 6-3 en 6-1 hard onderuit tegen de Spanjaard Daniel Merida. Botik van de Zandschulp hoopt zich wel te plaatsen voor de kwartfinale in Montreal. Hij neemt het zometeen op tegen de Tsjech Jakub Mensik, de nummer 17 van de wereldranglijst. Het weer. Vannacht wordt het niet koeler dan 16 tot 20 graden. Morgen is het eerst bewolkt met in het noorden kans op een beetje regen. In de middag meer zon en het wordt 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Door de bosbrand in het zuiden van Spanje is al 8000 hectare natuur verwoest. Honderden mensen hebben hun huis moeten verlaten. De brand dreigt nu de rivier de Tinto over te steken en zich in de provincie Sevilla te verspreiden. Zeker 300 brandweerlieden proberen dat te voorkomen. Ook het leger is ingezet. Bij een aanval van Houthis in Jemen zijn 7 doden gevallen. De slachtoffers zijn 4 militairen en 3 burgers. Er raakten ook 15 mensen gewond. De aanval was in de havenstad Mokka. Die staat onder controle van de jemenitische regering. Volgens de Houthis waren wapendepots het doelwit van de aanval. Sinds vorige maand is het geweld weer opgelaaid tussen de door Iran gesteunde Houthis en de regering van Jemen, die wordt gesteund door Saoedi-Arabië. De kapitein van de boot die gisteren omsloeg in de buurt van het Vrijheidsbeeld in New York is gearresteerd. Hij wordt verdacht van roekeloos handelen.